0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Jan. Jan.
1: Ga je ook aan de bak?
2: Lekker bakkie!
3: Ik had er echt één nodig.
4: Koffie lekker?
5: Nee.
4: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12.
7: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
3: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
8: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
9: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend in het VK verloor de partij flink. Starmer houdt vol dat hij nog steeds de juiste persoon op de juiste plek is. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. Eén persoon van het autobedrijf raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig afgesloten, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. En het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

De eeuwige roemlijst is langer dan ooit. Vanaf eerste Pinksterdag hoor je hem 7 dagen lang op Radio West. Music was my first love. We draaien ze allemaal. Dus elk liedje dat je kiest komt voorbij. Stem nu op omroepwest.nl. Daar gaat ze. Ruim 850 popklassiekers op een rij. De eeuwige roemlijst. Vanaf eerste Pinksterdag op Radio West. Look!

0: Goedendag, ik ben Rob Langeveld, presentator van Muziek van Alle Tijden. Ik ben graag ambassadeur van Hold Me Now, een van de mooiste nummers van Golden Earring. George Kooijmans. Hij is helaas niet meer onder ons, maar zijn muziek en stem die mogen wat mij betreft voor eeuwig voortleven.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayur lodeh, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.

Ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met 7 van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli, hij komt ook nooit meer lang.

0: heb er altijd zo'n voorstelling van dat hij lekker met Jorinda aan een bakkie zit.
1: Nou, dat klopt wel.
2: Elke werkdag maken Tjeerd en Jorinda je wakker met het laatste nieuws uit de regio.
3: Hij begon eigenlijk boos, hij was geïrriteerd. Hij vond dat de rechters hele lastige vragen aan hem stelden.
2: Vanaf 6 uur in de morgen zijn Tjeerd en Jorinda niet meer te houden.
4: En daarom vind ik het ook zo leuk dat ik af en toe in de ochtend met die radiomicrofoon in mijn hand mag staan. En met dat gouden van de zon zo over de haven heen. Klein beetje mist erbij. Ja, het is echt een aanrader.
2: West wordt wakker. Elke werkdag tussen 6 en 10.
5: Samen met Jorinda. Dat wel.
1: Gelukkig.
5: Hartelijk.
2: Natuurlijk op Radio West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je snel in.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Zometeen in West Vlaanderen bladeren we in de kranten van deze ochtend. Het 6 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
7: Op het strand tussen Scheveningen en Kuituin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Het is niet verstandig het schuim van dichtbij te bekijken of de zee in te gaan. 6 jaar geleden kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven doordat ze verstrikt raakten in het schuim. Verkeer op de grote Achterweg in Naaldwijk moet de komende maand rekening houden met vertraging. Tot 12 juni is 1 rijbaan afgesloten. De weg is in beide richtingen te gebruiken, maar dat gebeurt met een om-en-om-regeling met verkeerslichten. Meer regionieuws straks om 6:30 nu, het overige nieuws.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de 2e editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
11: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

En zo klink ik 's ochtends op. Van Morrison laat ons vrolijk opstaan. The bright side of the road. 7 over 6 vandaag, 12 mei 2026. Het is dinsdag.

Dat is gelukt. Reinhold Rommer. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Goedemorgen.

0: En daar zijn we dan weer inderdaad voor dag en dauw. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen.
0: Oh, dat was mooie stereo, ja. Inderdaad. Gaat een hoop gebeuren, ook deze ochtend. We worden weer wijzer. Straks met justitie. Ja. We komen hier gewoon het Openbaar Ministerie. Niet voor Jorinda per se persoonlijk.
1: Niet om mij aan te klagen.
0: Nee. Dat niet. Ja, je weet het.
1: Kan altijd nog gebeuren.
0: Zeker. Ja. Maar natuurlijk om al onze vragen te beantwoorden. Die kan je nog steeds indienen trouwens. Ja. Dat kan ook nu al, hoor.
1: Misschien ben je wel wakker geworden met een vraag in je hoofd.
0: Nou, dat heb ik zo vaak.
1: Ja?
0: Oh, dan stel ik me zoveel vragen. Zal ik blijven liggen? Bel ik af?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja. Ja, ik denk dat Suzanne van Dongen van het OM het die niet kan beantwoorden. Oh. Maar als je een vraag hebt wat te maken heeft met strafeisen, dan ben je welkom. Via 070-307-8080 is WhatsApp en westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ah, we zitten meteen gewoon goed in de zaak. Hè?
1: Ja,
0: dat is, daar is ook helemaal niks mis mee. Toch? Hopsa, hopsa. Hoe is het allemaal deze ochtend, Bob?
2: Ja, het gaat goed. Ik ga volgens mij de laatste handdoek wegbrengen die er is. Kijk, ik wil vragen naar Jorinda.
1: Nou, ik denk dat er ergens boven in een hele grote kluis nog wel wat handdoeken liggen. Dus ik denk dat hij wel terugkomt, hoor.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja, maar ongerust.
2: Voorlopig heel eventjes de laatste handdoek. Ongerust niet, maar het is natuurlijk een geweldig ding.
0: Ja.
2: Die eigenlijk wil ik dat heel de regio om heeft, natuurlijk. Als het aan mij zou liggen.
1: Je bent goed bezig met al het brengen van de handdoeken.
2: En daarna ga ik weer met het grote QR-bord van Eeuwige Roem de straat op. Dus ik heb ook een drukke ochtend tussen het OM door.
0: En dat is een groot succes, dus dat is hartstikke mooi. Verder, niet alleen natuurlijk muziek in Eeuwige Roem, maar vandaag ook Eurovisie Songfestival. Hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: Het gaat, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oef. Ja. Oef. Gaat, ja. Ja, ik denk, ik breng het even enthousiast.
1: Ik heb, gisteren heb ik alle inzendingen even geluisterd.
0: Echt waar?
1: Vraag me,
0: Had je er moed voor?
1: Een samenvatting van 17 minuten staat er op YouTube.
2: Oké. Okay.
1: En
2: welk land springt er volgens jou?
1: Nou, geen eigenlijk. Oh, ik vind het al... Ja, nee, het is allemaal één pot nat.
2: Maar er moet er één de winnaar zijn.
0: Ja, altijd,
1: Jorien. Wat mij opviel... er is niks dat ik denk, nou, maar dit is echt dat je denkt, nou, wat leuk.
0: Mm.
1: Maar het is ook... Ja, er zitten ook wel slechte liedjes in, maar het is allemaal een beetje middelmatig, vind ik. Ja.
2: Durven ze nog uitgesproken te zijn, vraag ik me dan af.
0: Nou, kennelijk dus niet.
2: Nee. Ja.
0: En ook niks wanstaltigs. Ja, niet dat er een enorme pestherrie losbreekt uit Finland of zo. Ik noem willekeurige land.
2: Volgens mij was Finland nou net het land dat bovenaan stond bij de boekmakers op dit moment.
1: Ja. Aha.
2: Ik kan me van vorig jaar herinneren dat er zo'n vrouw op zo'n hele grote raketvormig voorwerp zat. Waar heel veel vuurwerk in gekomen. Ja.
1: Maar Engeland, dat is gek. Verenigd Koninkrijk, die komen heel vaak onderaan te staan.
0: Ja, al jaren.
1: Ja. Maar die gaan ineens Duits zingen.
0: Dat is heel gek.
1: Ja, dat is gek.
0: Dat is heel gek.
1: Dat vond ik raar.
0: Ja, en ik weet even niet welk land het was. Die waren te sexy in hun optreden. En dat moet nu allemaal gedingst worden. Ingeperkt.
1: Moet aangepast worden. Inderdaad,
0: waar? Pestherrie losbreekt uit Finland of zo. Ik noem willekeurige land.
2: Volgens mij was Finland nou net het land dat bovenaan stond bij de boekmakers op dit moment.
1: Ja.
2: Ik kan me van vorig jaar herinneren dat er zo'n vrouw op zo'n hele grote raketvormig voorwerp zat. Waar heel veel vuurwerk in gekomen. Ja.
1: Maar Engeland, dat is gek. Verenigd Koninkrijk, die komen heel vaak onderaan te staan.
0: Ja, al jaren.
1: Ja. Maar die gaan ineens Duits zingen.
0: Dat is heel gek.
1: Ja, dat is gek.
0: Dat is heel gek.
1: Dat vond ik raar.
0: Ja, en ik weet even niet welk land dat was. Die waren te sexy in hun optreden. En dat moet nu allemaal gedingst worden. Ingeperkt.
1: Moet aangepast worden.

0: ingeperkt.
1: Aangepast worden, inderdaad. Echt
2: waar?
0: Ja. Gekuist, dankjewel Reinhard Roemer.
1: Ja, dus, inderdaad, dat was Noorwegen. Noorwegen.
2: Hoe zag dat optreden eruit?
0: Geen idee, want het is nu gekuist.
2: Oké, ja, dat is ook zo. Ja, dat is stom dat ik dat vraag eigenlijk. Ja. Ja. Misschien kunnen we het Suzanne van Dongen vragen.
0: Zeker. Straks ongekuist. Wel onze, we hebben weer uit de mottenballen gehaald. Ja. Onze Eurovisie Songfestival wordt zo Tim Schaap.
1: Tim Schaap, ja.
0: Dus die zal keihard oordelen. En kijk of hij het met je eens is dat het allemaal wat middelmatig is.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou wat leuk. Ik krijg wel eens zin in het Eurovisie Songfestival. Diana Ross en Chain Reaction. Laten we dat maar eens even doen. Dat is gewoon iets goeds. En ook we doen de ongekuiste versie. Want dat kan in haar geval.

0: Beatles om 6:45 op Radio West in West wordt wakker. En we zijn op de redactie natuurlijk van dit media-imperium.
1: En dan druk je hier nog mild uit.
0: Druk ik me heel mild uit nog. Ja, hallo Jorien.
2: Hi.
0: Een beetje veel wat je eruit haalt.
2: Vind je dit te veel?
0: Ja.
1: Ik haal de reclames eruit.
0: Dat ook iets overhouden natuurlijk, hè.
2: Nou, ja.
1: Contactadvertenties haal ik
0: eruit. Heb jij nou eruit gehaald hoe je online je prijs voor een traplift kan berekenen?
2: Nee. Oh, was dat niet de bedoeling? Wilde je die nog doen?
0: Nou, even kijken ook.
1: Vind ik wel leuk.
2: Ah, ja, voor later. Of voor nu al.
0: Ja, voor later.
2: Je moet wel heel veel trappen op bij jou thuis.
0: Ja, dat is heel veel. Ligt ook aan hoe laat je het me vraagt. Ja.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
2: Ja, een hele blije John van den Heuvel. Die staat trots op de foto op de voorpagina van de Telegraaf met het schilderij. We hadden het er gisteren al even over dat er een nazi-roofkunst was ontdekt. Het is van de SS-commandant Hendrik Seyfarth. Daar kwam het terecht. En nazaten zouden dat nog steeds aan de muur hebben hangen. Gisteren was het nog een beetje de vraag of ze dat terug wilden geven. Maar ineens was het daar toch. John van den Heuvel van de Telegraaf natuurlijk. En Arthur Brandt, hij is kunstdetective. Die had het echt helemaal uitgezocht. Het is van Goudsticker. Dat is een befaamde Joodse kunsthandelaar uit de Tweede Wereldoorlog. Hij overleed toen hij juist van de nazi's wilde wegvluchten. Op de vlucht eigenlijk door een stom ongeluk overleed hij toen. En ja, die collectie die is in handen gekomen van de nazi's. Ja, na de oorlog werd natuurlijk verwacht en ook gehoopt dat de kunstwerken weer terug zouden gaan naar de nabestaanden. En dat is dus in dit geval niet gelukt. Een portret van een jong meisje. Ja, ik vind het wel een mooi portret trouwens. Mooi kunstwerk.
0: Ja.
2: De Telegraaf is naar de kleindochter van Seyfarth gegaan zondag met alle informatie. Ze ontkenden het. Dat ze überhaupt het schilderij eerst bestond. Dat ze het aan de muur had hangen. Maar er waren geluidsopnames dat ze het zelf wel bekende tegenover iemand anders. Uiteindelijk is het toch overstag gegaan. En hij heeft het eigenlijk zo meegegeven.
0: Yeah.
2: Het is toch wel een bijzonder verhaal. Gisteren,
0: dat gebeurt niet zo vaak.
2: Dat gebeurt niet zo vaak inderdaad. Ja, gisteren was het al bij Eva Jinek te zien. En nu dus ook in de Telegraaf. Arthur Brandt die staat in contact met de advocaten van de erven van Goudsticker. Om zo snel mogelijk een overdracht te regelen. Die wonen in Amerika. Ze zijn heel erg blij, zegt die advocaat. Dat dit schilderij in bezit was van een van de grootste collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog was heel schrijnend. De juridische weg was helaas kansloos, want het was verjaard. Maar ja, op deze manier is het toch gebeurd. En gaat het schilderij terug naar de nazaten.
0: Mooi. Ja. Ja, en ook bijzonder dat het een Haagse schilder is.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat wist ik ook niet,
0: nee.
2: Inderdaad.
0: Toonkelder,
2: ja.
0: Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat het mes in bezwaarprocedures kan om de woningnood aan te pakken. Parkeerplekken en het eigen uitzicht blijven wel pijnpunten. Het AD schrijft erover op de voorpagina. Ruim 6 op de 10 mensen vinden dat bezwaarprocedures tegen bouwprojecten mogen worden verkort. Ook als dat betekent dat ze minder bezwaar kunnen maken. Een onderzoek van de ASN-bank levert dit resultaat op. Mensen blijken te begrijpen dat er iets moet gebeuren om meer vaart te kunnen maken met de aanpak van de woningnood. Want bezwaren van omwonenden zijn geregeld de oorzaak van de vertraging van bouwprojecten. De meerderheid van de ondervraagden laat weten te kunnen leven met mantelzorgwoningen in de achtertuin van de buren.
2: Oh ja.
0: Kunnen jullie daarmee leven?
2: Ja hoor.
1: Not in my backyard.
2: Nee. Okay. Het gaat om de backyard van de buren.
1: Dan wel, als het geen geluid maakt. Nee.
0: Ook is een meerderheid positief over extra woningen in de eigen buurt door optoppen of splitsen.
2: Oh ja, ja.
0: Er zijn ook pijnpunten natuurlijk. Hè. Zo vindt 45,4% van de ondervraagden niet dat Nederlanders bereid moeten zijn parkeerruimte in te leveren voor woningen. 32,7% is er niet van overtuigd dat extra huizen belangrijker zijn dan het eigen uitzicht. En het opofferen van groen in de buurt wordt door ruim 41% niet geaccepteerd. Er zijn toch wel een paar dingetjes waarvan we zeggen ho.
2: Ja, en het is makkelijk zeggen, denk ik zo, in zo'n enquête. Totdat het ineens bij je buren is, inderdaad.
0: Ja, is ook zo.
2: Ja. En dat daar ineens van bijvoorbeeld 1 woning, 3 woningen worden gemaakt en het ineens heel druk wordt in de straat, ja, dan gaan mensen toch ineens klagen.
0: Ja, maar bezwaarprocedures leggen volgens mij wel onderhand echt het hele land op.
2: Absoluut, ja. Nou, je hebt maar 1 iemand nodig. Hè?
1: Het zit ook in het woord, hè? Procedure. Het zal een procedure.
0: Ja, zeker. Nou ja, maar je kan dan weer bezwaar maken als je bezwaar is afgewezen en zo.
1: Dat kan jaren duren.
0: Jaren aan de gang inderdaad.
1: Nederland kampt met een fikse stijging van het aantal mensen dat slachtoffer wordt van identiteitsfraude. Dat komt doordat op steeds meer platformen een scan van een identiteitsbewijs wordt gevraagd. Blijkt uit onderzoek dat, heb je meer, de Telegraaf heeft gedaan. Hoewel alleen banken, verzekeraars, crypto-platforms en goksites wettelijk verplicht zijn zulke ID-controles uit te voeren, vragen inmiddels ook platforms als Airbnb, Tinder en LinkedIn en andere sociale media om paspoort- of ID-scans, om profielen dus te verifiëren. En daarmee willen ze nep-profielen, AI-misleiding en leeftijdsfraude tegengaan. De keerzijde is dat door de golf aan datalekken en de miljarden paspoortgegevens die bedrijven verzamelen, identiteitsfraude explosief toeneemt. In 2025 ontving het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude zo'n 3373 meldingen. En dat zijn er ruim 1000 meer dan het jaar ervoor, schrijft de Telegraaf.
0: Ja. Je moet het inderdaad wel vaker tegenwoordig, hè? Dat vraag ik op je paspoort, dingetje.
2: Ik heb het nog nooit gehad.
0: Oh, ik heb het wel gehad.
2: Echt waar? En waarvoor dan?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Duidelijk, goed vraag.
0: Ja, ik herinner me dat ik laatst ook ergens weer zo'n kopie van zo'n daarvan moest maken. En ja, dat is, daar ook voor inderdaad.
1: Tinder.
0: Ja, zeker.
2: Ja ook. Tinder.
0: Ja.
2: Dus, en weet je vriendin daarvan?
0: Nee. Hij gaat toch.
2: Oh.
0: Ja. Advocaat naar het WK. Daar schrijft de krant ook uitgebreid over. Hij is het komend WK natuurlijk alsnog bondscoach van Curaçao. De spelers wilden hem terug. En laten we ook even niet vergeten, de sponsor vooral ook. Corendon wilde hem terug. Hij vervangt Fred Rutte, die in februari juist nog het roer overnam van advocaat. Het gaat ook wat beter met zijn dochter, waardoor dat weer kan. Nou, de kranten analyseren natuurlijk uitgebreid wat hier gebeurd is. Maar de voetbalbond van Curaçao, die eerder nog zei, afgelopen week,
1: gaat
0: niet gebeuren. Nou, dan weet je het wel. Rutte die blijft. Die zal de opmerkelijke terugkeer vandaag verder toelichten. Eigenlijk komt het er natuurlijk op neer dat die bond in Curaçao gewoon helemaal niets in te brengen heeft. En het geld is toch altijd hetgeen wat natuurlijk het bepaalt.
1: Hadden jullie het verwacht? Ik had echt niet verwacht dat hij nog terug zou komen.
2: Nee, het zoomde wel een beetje rond de afgelopen weken natuurlijk. Maar ik had ook niet verwacht. Nee hij nam zo abrupt afscheid natuurlijk.
1: Ja, en ook niet voor niks.
2: Ik vind het voor hem wel heel erg leuk.
0: Zeker.
2: Ja, en hij had natuurlijk een goede band met de spelers. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het een goede move is.
0: Ja,
2: maar het is niet zo netjes natuurlijk.
0: Nee, ik hoop wel dat de vrolijkheid dan nu weer een beetje terug is. Het was zo leuk dit.
2: Ja,
0: en dan
2: zeker,
0: wordt het toch weer echt zo'n voetbalding met allemaal gedoe en ellende en shit. Ja. En je kan maar beter op een gegeven moment verliezen met dikke advocaat aan je zijde. Want dan heeft het toch nog een beetje uitstraling.
1: Elan, ja.
2: Ja, zeker.
0: En elan, dat is ook zo. Nou, gaan jullie ook met extra interesse dan kijken naar de wedstrijden van Curaçao?
2: Dat hangt er vanaf hoe laat ze worden uitgezonden.
1: Nou, allemaal s'nachts toch? Of s'avonds laat?
2: Ja, daarom. Als het een beetje op een christelijk tijdstip is dan wel. Ja, leuk.
0: Ja, dus wel echt voor 7 uur 's avonds.
2: Zeker, ja. Dan moet ze afgelopen zijn, hè, voor 7 uur. Stuck in a vine.

0: ook naar het stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien. De oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: 1 over half 7. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regio-nieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Tjeerd.
6: En goedemorgen, Jorinda.
7: Goedemorgen.
6: Een auto is vannacht volledig uitgebrand op een parkeerterrein aan de Ierse straat in Nieuwekerk aan de IJssel. Het voertuig stond geparkeerd aan de achterzijde van zwembad Het Polderbad. Brandweer rukte snel uit om het vuur te blussen, maar van de auto, ik zei het al, bleef dus weinig over. Een berger heeft het uitgebrande voertuig meegenomen. Hoe de brand daar in Nieuwekerk aan de IJssel is ontstaan is nog niet bekend. Het Delftse winkelcentrum in de Hove pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij één zaak een winkelverbod krijgt, kan de andere zaken ook niet meer in. Met de invoering van zo'n collectief winkelverbod hopen ondernemers ook iets te doen tegen andere vormen van overlast. Het Delftse winkelcentrum is het 15e overdekte winkelcentrum in Nederland dat zo'n gezamenlijke aanpak invoert. Winkeldiefstal en overlast in winkelcentra kost de branche in Nederland jaarlijks zo'n 2,3 miljard euro. We hebben met z'n allen vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht, maar gaven daar wel meer geld aan uit, meldt de branchevereniging. Nederlanders kiezen vaker voor luxere apparaten zoals robotstofzuigers en dure koffiemachines. Ook allerlei inbouwapparatuur zoals vaatwassers, koelkasten en vriezers zijn in trek. Mensen kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen apparaten, een daling van bijna 1,5% vergeleken met 2024. En op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Het is niet verstandig in het schuim te lopen, te liggen, van dichtbij te bekijken. Het is ook niet slim om de zee in te gaan. 6 jaar geleden kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven doordat ze verstrikt raakten in dat schuim.
4: Huub Mizee, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Tjeerd.
4: Ja, toch even, je bent daar gek op weermeldingen. Nou, ik heb er één voor je, maar vannacht flinke hagelbuien in Den Haag.
8: Ja.
4: Flinke hagel.
8: Ja, de bovenlucht wordt ook nog steeds wat kouder. En daardoor ontstaan er telkens weer opnieuw buien. Nu hier ook weer in Den Haag in ieder geval een regenbui. Mm. Maar daar kan ook hagel bij zitten. Je hebt helemaal gelijk. En je weet het, hè, het is vandaag Sint Pancratius, de tweede ijsheilige.
4: Sint Pancratius, ja,
8: ja zeker. Zeker wel.
4: Wat was dat voor man, Pancratius? Wat was dat voor heilige?
6: Is dat dan een ijsheilige of een hagelheilige?
8: Ja, nou ja, hagel is ijs, hè, dus dat komt mooi overeen. Dat klopt dus ook wel. Het was in ieder geval zo'n heilige. Dat weet ik wel. Ik heb hem niet persoonlijk gekend. Niet. Hij is natuurlijk, het is ook zijn sterfdag vandaag. Maar dat blijft ieder jaar toch een beetje hetzelfde. Noordenwind, noordwestenwind. En vandaar ook nog steeds maar een temperatuur van 6 tot 8 graden. Dat is niet hoog op dit moment. Vanochtend kan er nog steeds plaatselijk een bui voorkomen. Mogelijk dus met hagel. Toch ook wel af en toe zon. Vanmiddag wordt het wel wat droger en dan wordt het maximaal 13 graden. Maar het zou normaal gesproken ook wel wat zachter kunnen zijn in mei. Maar dat is het dus nog niet en de komende nacht is er weer veel bewolking. Vanavond een beetje regen, in de loop van de dag meer regen. Het wordt vannacht 5 graden. Morgen nog een klein beetje zon in de ochtend, maar dan komen er opnieuw flink wat buien. Misschien met onweer zelfs. Hagel kan er weer bij zitten morgen. 13 graden. Hemelvaartsdag is het niet anders. Precies hetzelfde weerbeeld. Vrijdag begint het langzamerhand ietsje beter te worden. En in het weekend kan de temperatuur weer langzamerhand wat hoger worden. Ik eindig net als gisteren positief. Ja. En volgende week zou de temperatuur wel eens verder kunnen gaan oplopen. Nou, wie weet, wie zal het zeggen, later in de week richting weer de 20 graden.
7: Pancratius van Rome.
4: Ja, dat was een martelaar ook in Rome.
7: Inderdaad, het was een Romeins burger die zich tot het christendom bekeerde op 14-jarige leeftijd.
5: leeftijd, rond het jaar 304, werd hij onthoofd vanwege zijn geloof.
4: Ja, moet je nagaan.
8: Oké. Okay.
4: Ja. Ja. Ja. En morgen hebben we een bisschop van Tongeren.
5: Zo.
4: Dus die uitgeweken is uiteindelijk naar Maastricht, weet ik nog wel. Eigenlijk uit Armenië afkomstig.
5: Ja, je hebt nog met hem geknikkerd ook, toch?
4: Servatius, hè? Ja. Ja.
8: Morgen is dat, hè? Ja, klopt.
4: Ja, dus, ja. Ja, dat is wel eens leuk om je daar ook in te verdiepen, natuurlijk.
8: Zeker, dat gaan we iedere ochtend even doen.
4: Ja, ja. Dankjewel.
8: Ja.
4: En Rijn Baartmans, die is bij de ANWB. Rijn, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nou, we verwachten een drukke spits vandaag, maar het begint nu nog rustig. Wel staat er een file op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Doorn en knooppunt Hoefvliet kun je rekenen op een half uur vertraging door een ongeluk. Dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht rijdt het langzaam. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
4: Dankjewel.
6: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ik ben Rogier van der Zanden en voor de eeuwige roemlijst wil ik voordragen Alphaville met Forever Young. In de eerste plaats omdat het het liedje was van Jaren Kops en we kunnen jaren niet genoeg blijven herdenken en blijven herinneren. En in de tweede plaats ook omdat ik het eigenlijk wel een heel vrolijk en positief nummer vind. Dus stem op Alphaville, Forever Young.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You. Bijna kwart voor zeven op Radio West en West wordt wakker. We praten hierbij over het nieuws van dit moment. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Volgens het ziekenhuis zijn sommige medewerkers in aanraking gekomen met bloed en urine.
1: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook. Maar dat betekent dat een heel aantal van onze medewerkers die daarmee in aanraking zijn geweest, in quarantaine moeten.
0: Gisteravond kwamen in Eindhoven de 2 laatste vliegtuigen aan met 22 mensen van het cruiseschip Hondius. Het zijn vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. En zij vliegen vanuit Eindhoven verder door naar Australië.
2: De druk op de Britse premier Starmer om af te treden wordt alleen maar groter. Inmiddels vragen zo'n 70 parlementsleden en ministers van zijn Labour-partij om zijn vertrek. Het vertrouwen in de premier was al laag. En daar kwam dit weekend de dramatische uitslag van Labour bij de lokale verkiezingen bovenop. En dat terwijl de rechtspopulistische Reform UK van Nigel Farage juist flink won, maar Starmer zegt zelf niet aan stoppen te denken.
3: And I take responsibility for not walking away, not plunging our country into chaos as the Tories did time and again, chaos that did lasting damage to this country.
2: Ja, later vanmorgen is er een Britse ministerraad en volgens Britse media gaan meerdere ministers dan vragen om Starmer's vertrek.
0: Ja, dat kan niet meer zo lang duren, denk ik. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Het boek van Natter speelt zich af bij een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er wordt gezocht naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Volgens de jury laat Natter op weergeloze wijze zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. En daar hoort een dankwoord bij.
4: Onze 2 dochters, Rosemond en Liedewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
0: Bert Natter die wint 50.000 euro en ook nog een bronzen penning.
2: De Olympische Spelen in Nederland.
0: Pardon?
2: De Olympische Spelen in Nederland. Oh, het gaat gewoon waarschijnlijk gebeuren.
0: Echt waar?
2: Ja, de kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tielf zijn. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF moet er nog wel veel geregeld worden.
5: Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
2: Ja, over een maand moet het duidelijk zijn of die Olympische schaatswedstrijden daadwerkelijk in Heerenveen verreden worden.
0: Dat zou wel erg leuk zijn,
2: ja,
0: toch?
2: Dat zou toch fantastisch zijn.
0: En geweldige ambiance daar. Dus ja. Het is ook voor dat toernooi denk ik heel goed.
2: Ja.
0: Bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Het dagelijks nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Het werd bekendgemaakt in het tv-programma Eva. Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar.
6: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien.
7: 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
8: Wat is nou leuk aan flippo's?
9: Je wint er heel veel flippo's.
10: Morgen om 7:15 is er weer een Jeugdjournaal. Tot dan.
2: Ja. Herken je een paar stemmen?
0: Ja, Marga van Praag, ja. Robert ten Brink.
2: Robert ten Brink hoorde ook. Ik ook, ja.
0: Mijn favoriete jeugdjournaallezer zit er tegenwoordig alsmaar niet tussen.
2: Oh,
0: die dat toch heel lang heeft gedaan.
2: Wie was dat?
0: Leonie Jansen.
2: Oh ja.
0: Dat is hartstikke leuk.
2: Ja.
0: Ik bedoel, ik was eigenlijk al te oud voor het jeugdjournaal, maar ik keek wel.
2: Ja. Ik ben meer van de tijd van Meluska Meulens.
0: Oh ja.
2: Ja, ik keek altijd vroeger. Hoor.
0: En
2: ja.
0: Ik heb natuurlijk de eerste met die geweldige tune, heb ik natuurlijk gezien. Met Leontien Keulemans, die leeft niet meer.
2: Ja.
0: In een in zo'n roze suikerspindecor was dat.
2: Ja.
0: Met dan ook nog wat andere kleurtjes erdoorheen. En dat is natuurlijk. Ik vind terecht dat ze het gewonnen hebben, toch?
2: Zeker inderdaad. Ik denk dat alle kinderen wel een keer het Jeugdjournaal hebben gezien. Je komt toch al op vroege leeftijd in aanraking met het nieuws, maar op wel op een manier dat je het zelf snapt. En ik hoorde gisteren bij Eva ook een van de presentatoren zeggen van ja, we proberen het ook altijd op een positieve manier te brengen. Dus hoe erg de oorlog of de ramp ook is, toch altijd lichtpuntjes te vinden. Ja, ik vind dat wel een mooie gedachte.
0: Ik denk dat het moeilijk om te maken maar het is ook echt knap gemaakt. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt.

0: Ik vind het dan nooit zo sky high gaan eigenlijk in dit nummer. Maar goed, Jigsaw was dat om 6:58. Wel lekker opstaan natuurlijk. En we gaan eens even buiten kijken.
1: De buitenpost.
0: Je moet wel een toch wat dikkere jas inmiddels wel weer aan. En misschien zelfs een zuidwester.
2: Ik heb gisteren zelfs mijn winterjas weer even aangehad.
0: Nou, ik bedoel maar.
2: Ja.
0: Dat zegt toch ook iets.
2: Ja, echt hoor. Het waaide ook heel hard.
0: Ja, ik geloof je ook. Want natuurlijk heel ander weer op dit moment. Ja. Maar inmiddels...
3: Oh, tweemaal.
0: Oh, hoor eens even hoe gezellig.
3: Wat heb jij?
4: Ik neem zelf ook koffie.
3: Oh, jij neemt
4: zelf
3: koffie.
0: Er wordt wel koffie gedronken.
3: Het is jouw huizinger.
0: Er wordt koffie genomen. Hij heeft al een dak boven zijn hoofd. Onze eigen Bob Brinkman met handdoek en al op Scheveningen ergens, Bob.
3: Ja, het waait hard, zeg, vandaag. Ja. De vlag van het Koerhuis, die echt op het topje staat, die stond gewoon kaarsrecht.
5: Ja, dat kan. Dat kan inderdaad. Ja. Ja,
3: een klein zijstraatje van de Geversduinootweg zijn we nu bij Inge thuis. Waar langzaamaan de koffie uit het apparaat pruttelt. Ik heb al heel even op het balkon gestaan hier. Maar dan moet je echt vasthouden aan de reling. Want het waait echt flink. Er ligt bij jou ook echt heel veel zand voor de deur, zag
5: ik. Ja, we zijn met die straten bezig hier. Dat is al weken.
3: Oh, dat is geen zand van zee wat hier naartoe is gewaaid?
5: Nee, dat zou kunnen, maar nooit zoveel. Nee, dit is echt zand van de straat.
3: Wat ik dan wel knap vind, is dat als ik in jouw huis over de vloer speur... dat ik geen zandkorrel kan vinden.
5: Omdat ik elke dag loop te vegen. En de... Hoe heet het? Hier de vensterbank ook. Die liggen ook meestal helemaal vol zand. Vooral aan de voorkant.
3: Dus elke dag loop je met een doekje en met een bezem hier door het huis... om de zandkorrels van dat strand van Scheveningen tegen te houden. Want als je zo dicht bij het strand woont... Ik pak even de koffie onder het apparaat vandaan. Pak jij het aan, Inge?
5: Ja.
3: Gezellig, lopen we even naar de woonkamer. Dan moet je daar natuurlijk wel, een beetje tegen vechten... We lopen door de gezellige woning van Inge door de gang. En dan maak ik heel even een stop bij de wc-chair te herinneren. Want dat is wel grappig. Want dat heb ik net geleerd. Als ik even de deur open doe. Nu staat het licht nog uit. Door aan een koordje te trekken gaat het licht aan. Maar dan gaat niet alleen het licht aan. Dan gaat namelijk hier ook.
0: Hey.
3: Terwijl je lekker eventjes je boodschap aan het doen bent.
0: Dat zijn wij.
3: Radio West aan.
2: Hallo.
3: Zodat Inge...
2: We zijn er. Hoi, hoi. Ja, wat leuk zeg. Hoor ik
3: zodat Inge niets hoeft te missen. Hoe lang of kort het toiletbezoek ook duurt, Inge.
2: Wat goed zeg.
0: Fantastisch.
3: Ja, echt een fan, hè?
5: Ja. Ja, nou ja. Dan mis je ook inderdaad niks.
3: Nee, je hoeft niks te missen.
5: En dan mis je ook die handdoek niet.
3: Nee, precies. Oh ja, dus jij zat toen je belde...
5: Ik stond me lekker op de tutten daar. Ik denk, oh, misschien is dat wel leuk voor hem mee te nemen naar Spanje. Dus touch, even aangetikt en ik was binnen.
3: Dat is inderdaad heel handig. Dat is eigenlijk de tip voor de mensen die nog moeten gaan bellen. Zorg dat je overal, waar je ook bent, in je huis een radiootje hebt. Want in de keuken, in de woonkamer en op het toilet van Inge staat er een. En daarom heb jij hem nu verdiend. Nou. Ik heb hem hier in mijn hand in het plastic nog. Pak hem maar uit, Inge.
5: Wat mooi, joh.
3: Het is handig natuurlijk, want je woont heel erg dicht bij de zee. Ik heb begrepen dat je vandaag niet de zee in mag in verband met zeeschuim.
5: Nee, het is eng.
3: Heb je het gezien?
5: Gisteren heb ik het al gezien en eergisteren.
3: Hoe ziet het eruit?
5: Schuim. Smerig. Een beetje grijzig. Ja, geel-grijs. Oh jeetje.
3: Je hebt hem uitgepakt, je vouwt hem open. Kijk, die grote Omroep Westhanddoek.
5: Ja.
3: Met de logo van West erop in de verschillende kleuren. In rood, in geel, in groen.
5: Ik past er precies op.
3: Je verdwijnt eronder.
5: Hij gaat mee naar Spanje.
3: Oh, wat heerlijk. Wanneer vertrek je naar Spanje?
5: Oktober.
3: Oh.
5: Lekker overwinteren.
3: En hoe lang ben je daar dan?
5: Zes maanden.
3: Je doet je vinger voor je mond alsof je het niet durft te zeggen.
5: Nee.
3: Hoe ga je naar Spanje?
5: Met auto.
3: Is er nog een plekje in die auto voor 6 maanden?
5: Een kofferbak.
3: Nou, prima. Prima, Inge. Ik zie je in oktober.
5: Okay.
3: En dan neem ik ook mijn eigen Omroep West handdoek.
5: Ja,
3: deze is voor jou. Van harte gefeliciteerd.
5: Hartstikke fijn.
3: En blijf vooral luisteren waar je ook bent. Op de Spaanse toiletten ook een radiootje trouwens?
5: Nee. Daar wil ik mijn rust.
3: Oké, dus 6 maanden per jaar luistert Inge de hele dag door naar Radio West. En 6 maanden per jaar doet ze dat absoluut niet in Spanje.
0: Ja.
3: Over Spaanse muziek gesproken. Dit is lekker Frans volgens mij.
0: Zeker. Dan ga je altijd huilen als je Tess Merlot hoort. Dat is
3: altijd wel een beetje, ja.
0: Maar het is ook zo'n
2: lieve liedje, over de dochtertje.
6: Op dit moment is je wereld klein en vertrouwd. Je ademt zacht, net iets meer dan 4 weken oud. Een nieuw begint.

0: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
4: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
5: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
4: Kijk op utsvandergeest.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Bellen over een wielklem gaan we zo dadelijk doen in Westwoord-Wakker. Het 7 uur regio-nieuws met Reinhard Roemer.
10: Op een parkeerterrein aan de Ierse straat in Nieuwekerk aan de IJssel is een auto uitgebrand. De brandweer rukte uit om het vuur te blussen en een berger heeft de wagen uiteindelijk meegenomen. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Ga daar niet de zee in, is het advies. 6 jaar terug kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven toen ze verstrikt raakten in schuim. En het Delftse winkelcentrum in de Hoven pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij 1 zaak een winkelverbod krijgt, mag de andere zaken ook niet meer in. Met de invoering van zo'n collectief winkelverbod hopen ondernemers ook iets te doen tegen andere vormen van overlast. Meer regionieuws om 7:30, nu het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Werd gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
12: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal.
11: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
13: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
11: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dat is wel leuk, ik hoor nu een kwartje vallen bij Jorin. Even kijken, ongeveer 3 kwartier later over iets wat ik heb gezegd. Dat is echt goed, hoor.
14: Ja, jij zei over het Songfestival. Ja, die man die je dat ooit presenteerde is terug. Ik dacht, nou ja, het zal wel. Ja. Die heeft ooit het Songfestival gepresenteerd. Nee, andere tijden. Ik bedoelde andere tijden.
9: Ja. Die ik altijd zo goed vond. En ja. Die stond dat gisteravond ineens weer te doen. En daar werd ik zo blij van.
14: Goedkoop.
9: Goedkoop.
14: Ik weet even zijn voornaam.
9: Ja, dat is... Hè? Hans. Hans. Ja, precies. Fijn. Ja. Bij deze.
14: Dan fijn. Nu, eindelijk.
9: Eindelijk. Dan nu... Rijn Baartmans, dat is nog wel vandaag. Rijn Baartmans bij de AWB met de files.
15: Er staat onder andere file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet doe je er een half uur langer over door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan nog de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging een kwartier.
3: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
16: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
19: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
20: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
21: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
22: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: We gaan je zo dadelijk helpen om een beetje in de stemming te komen voor het Eurovisie Songfestival. Want we doen dan weliswaar niet mee, maar we moeten er op televisie toch aan geloven. 3 avonden achtereen. Gisteravond een leuke andere tijden over de geschiedenis van het Songfestival. Hoe dat enorm veranderd is. Was mooi in elkaar gestoken. En dan verlang je wel eens terug naar gewoon toen het echt alleen maar om de liedjes ging. Mooie liedjes die je gewoon jarenlang dan ook daarna nog draait op de radio. Of klink ik nou echt heel oud?
1: Het is natuurlijk wel zo dat we nu heel veel liedjes nog draaien van het Songfestival, waarvan je soms nog amper weet dat ze ooit op het Songfestival te horen waren. Maar van de afgelopen jaren is het niks natuurlijk, behalve misschien Duncan Lawrence, wat we nog draaien op de radio. Dus daar heb je wel een punt.
0: Winnaar vorig jaar, weet je hem nog?
1: Die man die ten onder ging met het schip. Maar dat is echt omdat ik het gisteren heb die JJ.
0: Ja.
1: Ja, dat, maar zou je, echt omdat ik het gisteren heb gelezen.
0: Zou je het liedje kunnen zingen?
1: Nee.
0: Geen woord, toch?
1: Nee,
0: dat is
1: niet.
0: Ja, nee. Toch, dus dat is moeilijk. Maar goed, aan de andere kant, het is ook wel... Ik zelf kijk er tegenwoordig een beetje naar ook wel. En wij doen dat samen op de app altijd als de finale is, Jorien. Dat is een traditie.
1: Ja.
0: Dan geven we wederzijds commentaar. Maar ik zelf kijk altijd een beetje als naar een treinongeluk in Woerden.
1: Ja.
0: Dus dat vinden we... Ja, we vinden het ook wel leuk om gewoon te kijken naar dingen waarvan je denkt van... Ja, jeetje, boe.
1: Ja. Ja, zeker. En kijk, ik zei nu van, ik vind het allemaal een beetje middelmatig. Maar dat is ook omdat er misschien nog niet hele gekke dingen gebeuren.
0: Nee.
1: Van wat ik nu heb gezien in ieder geval.
0: En dat is
1: van
0: misschien
1: alles
0: ook wel lekker.
1: Een halve minuut gezien. Ja, dat kan je ook vinden inderdaad. En misschien dat het daarom juist wel een hele fijne editie is.
0: Ja, heeft het Songfestival alle schaapjes op het droge? Dat vragen we straks aan Tim, dat is onze deskundige. En die gaat ons kennis laten maken deze dagen met deelnemende landen en de liedjes ook. En ik ben toch ook stiekem, geef ik toe, dan wel weer benieuwd hoe het klinkt. Ik hoop zo dat we dan iets tussen zit waar ik helemaal enthousiast van word.
1: Nou, we gaan zeker wat laten horen.
0: Ja, dat in ieder geval. En we hebben meer deze ochtend.
1: Ja, want je kan ook van jezelf laten horen als het gaat om West wordt wijzer. Dat is een nieuw concept. We hebben het een maand geleden ongeveer gedaan met het NFI. Dan kon je alle vragen stellen aan de DNA-deskundige daar. En vandaag is Suzanne van Dongen te gast. Persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Haag. En haar kan je alles vragen over strafeisen. Hoe verzin je die nou? Misschien bijzondere zaken die ze heeft meegemaakt. Je kan haar alles vragen via 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. We hebben al heel veel vragen binnengekregen, maar er kan echt nog wel wat bij. Dus blijf van je horen.
0: Ja, nou zeker. Want dit is, je komt niet elke dag, hoop ik voor je trouwens ook, in contact met het Openbaar Ministerie.
1: Nee.
0: Dus dit is wel je kans. Stel je even voor, je ligt nog heerlijk te slapen en dan opeens gaat je telefoon. Dan denk je, nou, dit moet wel heel belangrijk zijn. En dan aan de andere kant wil iemand uit Den Haag weten hoe hij van zijn wielklem afkomt. Een boeiende vraag aan iemand die net wakker gebeld wordt. En dan ook vooral omdat die iemand in Breda woont. Het is geen verzonnen verhaal, het gebeurt in de praktijk. En het gebeurt bij Stijn Klaassen. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zou bijna willen zeggen, wij zijn het maar. Maar dit gebeurt jou vaak, hè? Want sinds een tijdje word jij 3 à 4 keer in de week gebeld door mensen die van hun wielklem af willen. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, klopt. Goedemorgen. Het scheelt een beetje. Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die terstond terug willen of zo. En niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Dus dan duurt het even 10 minuten wat je er vanaf bent. Of meer lokale mensen die het ook snel begrijpen. En ook begrijpen dat er wel eens keer iets misgaat bij de gemeente.
0: Ja, ja, ik zou bijna willen zeggen, wij zijn het maar. Maar dit gebeurt jou vaak, hè? Want sinds een tijdje word jij 3 à 4 keer in de week gebeld door mensen die van hun wielklem af willen. Hoe gaat dat dan?
2: Ja, klopt. Goedemorgen. Het scheelt een beetje. Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die terstond terug willen of zo. En niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Dus dan duurt het even 10 minuten wat je er vanaf bent. Of lokale mensen die het ook snel begrijpen. En ook begrijpen dat er wel eens keer iets misgaat.

0: snel begrijpen. En ook begrijpen dat er wel eens een keer iets misgaat bij de gemeente.
1: Ja, want ben jij iemand die wielklemmen verwijdert?
0: Nee.
1: Nee.
2: Heb je een studie, studie gemaakt van wielklemmen?
0: Natuurkunde, dus ik zou er wel iets mee kunnen, maar ik heb twee linkerhanden.
1: Ja, hoe komen mensen dan aan jouw nummer?
0: Ja, het schijnt dat mensen krijgen een sticker op een auto met een nummer erop. En dat is volgens mij gewoon een 070-nummer. Maar dat is doorgeschakeld naar iemand die blijkbaar rondjes rijdt in Den Haag. Maar dat nummer is verkeerd, wordt elke keer verkeerd ingeschakeld, nu al een aantal keren.
1: Ja, die wordt ingeschakeld met jouw nummer.
0: Precies, ja.
1: Ja.
2: En dat gebeurt hier dus heel regelmatig, hè? Er zijn mensen die vaak naar dat nummer dus bellen.
0: Ja, klopt. En appjes van foto's van de wielklem, van de sticker. En of ze alsjeblieft weer weg mogen. Ik zou graag die mensen willen helpen, maar ik kan helaas niks.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat de eerste keer denkt, nou ja, verkeerd verbonden, gek, maar hè, dan laat je het gaan. Maar op een gegeven moment dan gaat het toch opvallen en dan is er wat mis. Ja, wat ben je toen gaan doen eigenlijk?
0: Ja, de eerste keer, toen werd ik wakker in de Côte d'Azur op een camping. Oh. Toen had ik vier keer gebeld. Dus toen was het geen toeval. Toen heb ik helemaal even de gemeente gebeld. En ik kreeg daar een ambtenaar aan de lijn. En die zei van, oh, het is het verkeerde nummer inderdaad. Dat zal ik even terugdraaien. Dank voor bellen. Ja. Toen dacht ik van, daarmee is de kous af. Ga ik dat vanuit. Maar het was twee dagen over en toen begon het eigenlijk weer. En toen, ik word niet om de dag een keer gebeld. Dus het is op zich ook, als je de gemeente belt, sta je een kwartier in de wacht. Dus de drempel is ook een beetje hoog om weer opnieuw te gaan bellen. Ook omdat de eerste keer niet geholpen heeft. Dus toen ik eergisteren weer twee keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
2: Ja, want de gemeente heeft dus eerst gezegd, we gaan het oplossen. Toen keerde het toch weer terug. Hoe is de situatie nu?
0: Ik ben gisteren nog gebeld. Dus het zal moeten blijken, hè? Ja. Of het ophoudt of niet.
2: Ja, nou hebben wij ook geprobeerd om de gemeente te bellen. We kregen jou niet aan de lijn. Een woordvoerder van de verantwoordelijk wethouder die zegt het heel vervelend te vinden. Die heeft meteen zelf ook het nummer gebeld. Daar staat nu een bandje op met belt u even terug tijdens kantoortijden. Het nummer was dus niet meer meteen doorgeschakeld toen wij belden. Dat biedt wellicht wat hoop, hè?
0: Ja, hoop kunnen we wel gebruiken in Breda natuurlijk, naar onze degradatie.
2: Ja, op dat moment eens een keer.
0: Gefeliciteerd trouwens.
2: Ja, dankjewel.
0: Het zit niet mee. Nee, de wielklem en dikke leren.
1: Misschien moet je gewoon in Den Haag komen wonen. Dan kan je en voor ADO juichen.
2: Kan je meteen al die wielklemmen
1: En al die wielklemmen inderdaad fixen, ja.
2: Ja. Ja, voel je een beetje klem gezet door Den Haag?
0: Letterlijk en figuurlijk. Je hoort het vaker, maar nu weet ik hoe het voelt.
2: Ja. Je lijkt me trouwens wel een hele vriendelijk iemand. Ik denk niet dat je heel boos tegen al die mensen doet die jou bellen, hoe laat het ook is.
0: Misschien is dat mijn probleem, maar ik probeer ze graag te helpen, maar dat lukt niet.
2: Nee, nou, ik hoop echt dat de gemeente Den Haag jou nu ook geholpen heeft, want het is nu wel mooi geweest. Hou het in de gaten en bel ons, hè, als het nog niet zo is, dan kunnen we kijken wat we doen. Stijn Klaassen daar in Breda, dankjewel, hè.
0: Jullie bedankt. Goeie uitzending.
2: Dank je.
0: Tot ziens.

10cc en de Dreadlock Holiday. We gaan het proberen. We gaan het gewoon doen. Kan ons het schelen. Het vuurtje een beetje opstoken, de stemming erin krijgen. Daar moeten we wat meer moeite voor doen, denk ik, dan andere jaren.

0: doen dus niet mee aan het Eurovisie Songfestival. We besloten deze editie te boycotten vanwege de deelname van Israël. Maar toch staat vanavond wel de eerste halve finale op het programma. En weet je, Jorin, ik heb het idee dat er nog totaal geen sprake is van wat voor songfestivalkoorts dan ook in het
1: helemaal
0: land.
1: Helemaal niet, nee. Normaal zijn er natuurlijk ook tv-programma's met dat dan onze artiest wordt gevolgd. En dan zie je ook nog wat andere inzendingen. Ja. Maar dat is natuurlijk ook helemaal niet.
0: Nee, er is niks of niemand te volgen natuurlijk. Nee, maar wij zetten nu grof geschut in. Hè. We hebben alles uit de kast getrokken om ervoor te zorgen dat we toch nog een beetje songfestival door onze aderen laten stromen.
1: Hier is hij namelijk, de enige echte Timmy Schaal.
0: Ja, natuurlijk. Tim, goedemorgen.
2: Hallo, hallo. Jazeker. Ja, toch een beetje leven in de brouwerij brengen. Want die brouwerij is tot nu toe akelig stil, als je mij vraagt.
1: Ja, hoe is het met jouw eigen songfestival koorts?
2: Ja, ook weinig aanwezig hoor. Het was, het is altijd wel leuk om te volgen aan de zijlijn. Maar het was eigenlijk pas gisteren dat ik echt alle nummers volledig heb gehoord. Het leeft gewoon niet zo. Dus nee, het is een beetje een andere editie. En dat merk je ook bij andere landen hoor. Heel veel landen sturen een beetje de middenmoot. Je hebt nou niet echt hele uitschieters. Dit is heel slecht of heel goed. Iedereen denkt, nou ja, weet je, we doen mee voor de vorm. En we willen het eigenlijk niet stilletjes voorbij laten gaan. Maar ze willen ook niet echt winnen. Want ja, dan branden zij volgend jaar hun vingers aan dit festijn.
0: Ja, jeetje, dat is wel bijzonder. Meedoen zonder te willen winnen. Ja, Jorin, je hebt het dus wel eigenlijk goed gehoord.
1: Ik zei het
0: dus.
1: Je zei dat vanmorgen ook
0: al. Beetje middelmatig, middelmatig.
1: Ja. Ja. Je hebt gisteren de hele repetitie gehoord, hè? Dus je hebt alle liedjes gezien die vanavond in ieder geval optreden. Ja, is er een grote kanshebber die we vanavond al gaan zien?
2: Jazeker. Ja, vanavond is best wel een, als je kijkt naar de kanshebbers en zeg maar die boekmakers, zijn ze toch weer de wetkantoren, toch wel de meeste kanshebbers zaten eigenlijk in deze halve finale. Dus wat dat betreft is het wel leuk om te kijken. Meerdere, maar de grootste is toch wel Finland. En die waren ook in het nieuws, want daar zijn regels voor versoepeld. Er zit een live violist in en het was natuurlijk altijd de regel dat in het Songfestival er geen live instrumenten mogen worden bespeeld. Vorig jaar was er al een beetje door de vingers gekeken bij een inzending. Dat was namelijk een mondharmonica te gebruiken. Maar ja, is dat echt een versterkt instrument? Dat niet. Ja. Maar nu zit er echt een microfoontje op een viool en dat gaan we horen. En dat klinkt dan ongeveer zo.
0: Oh, dat is de viool, ja.
2: Ja, dat is de viool, ja.
1: Oh, ze kan wel spelen. Nou.
0: Dat wel.
2: Best steeds. Ja, heeft ze eerder gedaan. Ze is bekend violiste. En dat gaat heel goed. Op het eind dan klinkt het heel even als een soort vastlopende veesnaar. Omdat het dan een soort van solo lijkt te zijn. Maar goed, dat is ieder zijn smaak. Ik vind het iets te veel. Maar verspreid door het nummer vind ik het leuk.
0: Dat is natuurlijk wel grappig. Hè? Je zegt geen live muziek. Dat is altijd zo geweest. Maar natuurlijk, Timmy Schaap toch in de tijd dat ik met natte haartjes voor de tv zat. Dat is natuurlijk een complete orkesten gewoon. Dat was fantastisch.
2: Ja, dat klopt. Maar toen was de kleurentelevisie ook nog niet uitgevonden.
0: Nou,
2: toch? Dat was een beetje die tijd.
0: Net. Ja. We doen niet mee, hè? Ja. Dat heeft alles te maken met Israël. Ook Spanje en Ierland trouwens doen niet mee. Israël zelf wel. Hoe is dat liedje?
2: Dat liedje gaat eigenlijk verdomme goed. Dat is best wel een beetje gek, want het zijn natuurlijk toch wel de aanstichter van heel veel commotie en weet ik het allemaal. Maar goed, ik ben geen politiek verslaggever, laat dat wel op staan. Het nummer zelf is eigenlijk best wel goed. Vorig jaar stuurde ze natuurlijk iemand, een wat oudere vrouw, op een trap. Dat stelde niet heel veel voor. Maar nu is het een leuke, frisse gast. Het is eigenlijk met name een beetje een... Het nummer heet Michelle van Noam Betten. En het gaat over loskomen uit een toxische relatie. Nou, enigszins ironisch als je het mij vraagt voor dit land, maar goed. En wat er gebeurt is eigenlijk best wel een afwisselend nummer. Hij heeft het zelf omschreven als een colaatje, het liedje. Het is zoet, prikkelend en je wil er meer van. Mies!

0: Wat zeg je allemaal?
1: Ja, sorry, dit stukje is in het Frans. En ja, later is dan ook in het Hebreeuws. Ja. En ook nog in het Engels. Dus het komt van alle kanten, alles komt voorbij. Hij is zelf opgegroeid in een Frans-Joods gezin. En vandaar dat die Franse taal er goed in zit daar. Ja. En het is best een goed nummer. Qua podium is het een beetje saai. Hij heeft een soort hele grote diamant meegenomen van AliExpress. En die gaat dan half open, maar die bleef gisteravond een beetje hangen. Dus het was niet helemaal je van het. Maar misschien dat er nog wel 2D40 in gaat, dat het vanavond goed gaat.
2: Ja. We zien vandaag ook onze buren, onze zuidenburen en ook onze oosterburen. Duitsland is al door natuurlijk, hè, want het is een van de big five.
1: Ja. Maar... Nou, Big Four, hè, dit jaar.
2: Oh, Big Four. Ja, want Spanje zit er niet bij natuurlijk. Ja.
1: Inderdaad.
2: Is het wat? Want Duitsland is vaak een beetje cheesy, hè? Een beetje slecht. Ja.
1: Het is nu wel grappig. Ze springen een beetje in het gat dat Spanje laat liggen eigenlijk. Spanje kennen we natuurlijk altijd van de schaars geklede dames en veel vuur en vooral een beetje feest en niet heel goed. En dat doen zij nu eigenlijk ook. Het is een aanstekelijke meid in een, nou ja, ik vind het toch wel... Het is mijn type, laat ik het zo zeggen. Een mooie gouden outfit met heel veel leuke danseressen eromheen. Het liedje heet Fire en het gaat dan ook over vuur. I'm on fire.

0: Ja.
1: Ik heb, doet het goed op de feestjes, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het is wel iemand die de stemming erin brengt, toch? Je bent wel on fire
1: gelijk. Dat denk ik ook. Ja,
2: zijn er ook nog dingen waar we even met onze rug naar de televisie moeten gaan zitten?
1: Nou, echt met de rug naartoe. Er komt hier een soort horrorfilm voorbij, maar dat zal ik jullie allemaal besparen. Want ja, dat is op zich wel grappig om naar te kijken, dus dat zou ik niet per se doen. Waar je wel kunt gaan zitten is Estland. Die sturen de girlband Vanilla Ninja, moet ik het goed uitspreken. Met het nummer Too Epic To Be True. Ja, het is een beetje terug naar de Zero's, maar dan niet al te goed. Het deed mij nog het meest denken aan de leerkrachten die een soort slotact hebben met de groep 8 musical. Van joh, nu hebben wij ook wat leuks voorbereid.
2: Ja, oh ja.
1: Ja, luister maar even mee. Het is niet heel top.

0: ja.
1: Ja, het is ook niet zo best gezongen.
0: Ja. Wat zei je, sorry?
1: Het is ook niet zo best gezongen, dit.
0: Nee, klopt. Nee, dat ging gisteren ook niet goed. Dit is nog uit hun eigen nationale voorronde. Je zou denken, misschien hebben ze er toen nog wat aan gedaan. Maar nee, dit is het inderdaad. Het wordt ook niet meer dan dit. Wel geinig, wel vermakelijk, maar dat is het. Wat ik wel kan aanraden als 13e aan de beurt, dus een beetje aan het eind van de avond, is San Marino. Dat is gewoon grappig. Het is niet per se goed. Het gaat ook niet winnen. En kijk vooral nu, want ze zitten denk ik niet meer in de finale. Dat gaan ze niet halen. En daarna kun je ook lekker naar bed. Want daarna wordt het één grote, nog een stuk of twee of drie acts. Ja. Dat is helemaal niks. Dus joh, kijk tot San Marino, dan kun je gewoon lekker gaan slapen. Nee, echt niet. Nee, joh, dat is verschrikkelijk. Daar word je niet blij van. Wel leuk, dit is een oude bekende. Ze heeft al twee keer eerder mee, waaronder dat ene jaar in Nederland, bij ons Rotterdam. Toen had ze Flo Rida mee, met dat nummer Adrenalina. Dat was wel gezellig. Nu is het niet heel goed, maar ze doet wel haar best. Dus het is wel vermakelijk.

0: Het is wel weer heel veel stampen en doorgaan, hè?
1: Zeker, maar vooral ook, ik vind hier heel leuk dat die man nog even op beeld het podium op komt lopen.
0: Dat je denkt, wat komt hij doen?
1: Een soort monotoon. Ja, dat is niet de technicus hier, die had gewoon zijn microfoon dicht. Dat is echt op het podium, er komt een man met een soort glimmende bolhoed. Ja, het is niks, maar ja, het is wel vermakelijk. Het is leuk om te kijken en daarna gewoon lekker aftaaien naar bed. En dan lig je als het goed is rond een uurtje of 10:30 nog vrij schappelijk in bed.
0: Dat is netjes. Timmy Schaap, we zijn helemaal bij. Let op Finland dus, die gaan misschien wel winnen. En heel veel middelmaat dit jaar. Dat is in ieder geval niet dat alles door de grens zakt. Dat is ook fijn. Tim, hartelijk dank voor deze dag.
2: En tot morgen.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen gaan we doen. Veel plezier vanavond.
0: Nee, dankjewel. Hoi. En laten we nog eventjes teruggaan naar die tijden. Ja, kijk. Dat we ook gewoon wonnen en dat we meededen. En dat het gewoon hartstikke goed was.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Kom ook naar het stoffenspektakel.
9: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
8: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Van der Meer.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
13: Oeh, we zijn laat, ik durf het niet te zeggen. Het regionieuws met...
14: Doen?
13: Nee, doe maar niet.
14: Nee?
13: Het regionieuws met Reinhard Roemer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, het is niet 6:08. Wat, je hebt het niet voor mij.
13: Nee.
14: Goedemorgen, Jorinda.
15: Hoi.
14: Op een parkeerterrein aan de Ierse straat in Nieuwekerk aan de IJssel heeft brand gewoed in een auto. De brandweer rukte uit om het vuur te blussen, maar van de wagen bleef weinig over. Een berger heeft het voertuig meegenomen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Delftse winkelcentrum in de Hoven pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij één zaak een winkelverbod krijgt, mag ook de andere zaken niet meer in. Met de invoering van zo'n collectief winkelverbod hopen ondernemers ook iets te doen tegen andere vormen van overlast. Delftse winkelcentrum is het 15e overdekte winkelcentrum in Nederland dat zo'n gezamenlijke aanpak invoert. En een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
16: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of hele gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat het wel eens keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
14: De telefoontjes kreeg Klaassen 's avonds en 's nachts als de gemeentelijke dienst het nummer verkeerd had doorgeschakeld. Hij zegt dat de meeste bellers geduldig uitleg van hem kregen dat hij niet over de wielklemmen gaat. De gemeente heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem verholpen.
13: Huub Misee, ja, het is nu nog een beetje grijzig. Hè? Er valt af en toe regen. Ja. Houden we dat beeld vandaag?
15: Een beetje wel. Er is wel af en toe een beetje zon, maar het is toch ook vooral grijs en er komen nogal wat buien voor. Ze hebben de tweede dag van de ijsheilige Sint Pancratius en dat betekent dus inderdaad lage temperaturen. 7 graden is het nu op veel plaatsen. Het wordt maximaal 13 met een noordwestenwind, matig aan zee, vrij krachtig. In de loop van de dag wordt het wel wat droger, maar dan is er toch nog wel wat bewolking. Vanavond zal er enige tijd regen vallen. Daarna komen er vannacht wat opklaringen en dan wordt het ongeveer 5 graden. Morgen een beetje vergelijkbaar. Eerst nog wat zon, maar dan duidelijk nog meer buien dan vandaag. Ook dan weer mogelijk met onweer en hagel. Morgen ook maar 13 graden. Hemelvaartsdag is het niet anders, maar iets minder buien denk ik dan morgen. En ook vrijdag zijn we er nog niet helemaal van verlost. Maar in het weekend wordt het allemaal wat beter. Minder buien, minder wind en de temperatuur kan dan langzamerhand weer wat gaan oplopen. En volgende week zou het allemaal weer goed moeten komen.
13: Oh, heerlijk. Nou, als jij dat zegt, dan geloof ik dat. En Rijn Baartmans is vanmorgen onze man bij de ANWB.
17: Zeker. Nou, de spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meest opvallende files, de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Doorn en knooppunt Hoogvliet doe je er een kwartier langer over. Dan de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Een kwartier vertraging door een ongeluk. En de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 20 minuten.
13: Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Oeh ja, oeh la la. Steve Harley en Cockney Rebel. En nou ja, Make Me Smile. 8:12 is het bij Radio West. Ben jij nu een beetje in de stemming, nu je wat liedjes hebt gehoord?
1: Nou, ja, ik word wel enthousiast van Tim in ieder geval. Ja. Die er al over praat.
0: Die dus, doet zijn best.
1: Ja, ik ga toch wel kijken vanavond.
0: Kijk, je kan dus om 11:30 naar bed, hè? Dat scheelt ook. De laatste twee liedjes die hoef je niet te doen. Echte liefhebbers zullen ongetwijfeld ook voor de buis zitten vanavond. Voor die eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Neem bijvoorbeeld Marcel Reis uit Voorburg. Vorig jaar schreef hij nog een boek met de liedjes van het Songfestival daarin.
1: Ja, alle liedjes. Hè?
0: Alle liedjes. Ja. Hij is groot liefhebber van Kim Wilde. Heeft hij ook een prachtig boek over geschreven, zeg ik dan toch eventjes. Ja. Maar hij heeft sowieso een bijzondere hobby. En dat is het verzamelen van alle liedjes die ooit dus hebben meegedaan op cd of op vinyl. En buitenpost Bob Brinkman, ook niet vies van een stukje muziek. Die is daar nu... Bob, is het indrukwekkend, die collectie?
2: Het is plank na plank na plank.
0: Oh, dit zijn alle singeltjes.
2: Absoluut. Zijn dat
0: heerlijk geluid.
2: Hoe dat geluid, dat klinkt als je je vingers eroverheen laat gaan. Ik mag er eentje uitkiezen van Marcel om heel even op de draaitafel te leggen. Ik zit dan in de Nederlands sectie nu, want alle singeltjes zijn dan Marcel Reis, dan moet ik het goed zeggen, op land gesorteerd.
3: Ja, en dan chronologisch.
2: En dan op elk singeltje staat dan ook een door Marcel aangebracht wit stickertje, zoals hier NL 1966.
0: Zo.
2: Tjeert u Rinda, weten jullie toevallig welk liedje dat was?
0: Corrie Brokken.
1: Geen idee. Nee.
2: Nederland 1966?
3: Nou, zelfs ik weet dat niet.
2: Nee? Dat is jammer. Ja. Ik heb het singeltje alweer teruggezet. En dan probeer hem dan maar weer eens terug te vinden. Die singeltjes die hier staan. Deze wil ik graag. Deze wil ik graag horen, Marcel.
3: Aha.
2: Is een goede keuze?
3: Ja, dat is een fantastische keuze. En ook het favoriet van veel verschillende mensen.
2: We lopen dan hier over de zolder van Marcel, waar je echt tussen de bananendozen door moet. Vol met cd'tjes, singeltjes van het Songfestival onder andere. Maar ook van Kim Wilde inderdaad. Kate Bush, ABBA, de Beatles, de Pokes, Michael Jackson, Wham, van alles komt hier voorbij.
1: Het was Millie Scott trouwens.
0: Millie Scott, ja.
1: Ja.
0: Eerst artiest van kleur, hè, in die Nederlandse tegenwoordig.
1: Oh.
2: Het zwarte vinyl gaat onder de naald door.
0: Ja, mooi.
2: En je hoort de warme stem van Eddie Lester. Het is een van de vele singeltjes hier op de zolder van Marcel.
0: Goeie keuze
2: eigenlijk.
3: Uit mijn hoofd om en nabij de 1.500.
2: Jezus. Wat was de eerste?
3: De allereerste was Theater van Katja Epstein.
2: Duitsland, zeg ik
3: maar. Ja, en ik was toen zelf nog kind, dus zeer aansprekend voor een kind natuurlijk. En die kon ik voor een gulden toen kopen in 1981.
2: En had je toen ooit in 1981 gedacht van ik moet alles hebben wat er sinds 1956 tot en met toen 1981 gemaakt is op vinyl?
3: Nee, dat is eigenlijk gekomen dankzij de coronacrisis en het feit dat ik de boek Songs van het Songfestival ging schrijven.
2: En hoe vind je dan singeltjes? Ga je dan echt markten af, speurend door die bakken om te kijken of er maar iets van het Songfestival tussen zit?
3: Nou, dat heb ik altijd wel gedaan. Dus je gaat naar winkels toe en dan kom je Songfestival singles tegen. In de coronatijd heb ik heel veel online besteld. Ook de wat meer obscure singles.
2: Wat is dan obscuur?
3: De meest obscure single is Macedomien van Philippe Lafontaine. Die ook na een aantal promotie-exemplaren de maat heeft vernietigd.
2: Waarom heeft hij dat gedaan?
3: Omdat hij het niet wilde vercommercialiseren.
2: Je bent een lopend vat van verhalen. Overal liggen hier LP's. Dit is je nieuwste aanwinst. Die ligt hier. Dat is een volledige LP die 33 toeren nodig heeft. Udo Jurgens.
3: Ja, die is vorige week uitgekomen. En dat is een picture disc met alle versies van Merci Chérie. En dat is natuurlijk niet toevallig, want dat was een Oostenrijks lied van 60 jaar geleden waarmee Udo toen won.
2: Ja, wat ik dan bijzonder vind is dat, dat wist ik helemaal niet, dat zo'n liedje Merci Chérie dan in verschillende versies is opgenomen. Je hebt dan een paar live versies die erop staan. Maar ook in het Frans, in het Engels, in het Italiaans, in het Spaans en in het Japans is die opgenomen ooit?
3: Ja, die man die was internationaal goed bezig.
2: Mag ik Merci Serie, kunnen we deze op de draaitafel leggen... dat we dan even de Japanse versie straks horen? Want daar ben ik wel eigenlijk benieuwd naar. Gaat Hedy Lester heel eventjes eraf? Sorry, Hedy. Wat vindt je vrouw hiervan?
3: Mijn vrouw vindt het allemaal fantastisch... zolang ik het maar een beetje beperkt houd tot mijn kamer.
2: En dan heb je het over de zolderkamer hier. En dan kijk ik om me heen en dan denk ik van... hoe lang kun je het nog beperkt houden tot de zolderkamer?
3: Nou, ik ben heel creatief.
2: Met ruimte. De plaat gaat erop. Even het goede toeren aan. Zal erop zetten en dan moeten we naar de laatste track, want dat is hem. Dan gaan we luisteren naar Udo Jurgens in het Japans. Mon chéri in het Japans. Daar komt-ie.

0: Sherry is blijkbaar hetzelfde in het Japans. Dat, ja. dat leren we nu. Wat gebeurt er nou met jou, Marcel, als je zo'n aanwinst vindt en hoort?
1: Dit was natuurlijk een hele makkelijke. Die kon je gewoon online bestellen, omdat die net uit is. Wat wel heel erg indruk maakt, is als ik inderdaad plomp verloren een heel bijzondere single aantref. Bijvoorbeeld op een platenbeurs of online, waar ik jaren naar heb gezocht.
0: Ja, en dan kom je weer thuis en dan zegt je vrouw...
1: Er is weer een pakje voor je.
0: En misschien zit er dan in dat pakje weer zo'n bijzondere aanwinst... als een Japanse versie van een songfestivalliedje. We gaan nog heel even luisteren naar de Japanse versie van Udo Jurgens' Mon Chéri. 60 jaar oud dus dit jaar.
2: Merci.
0: Frans zongen ze ook gewoon in Japan, hè?
3: Ja, tuurlijk. Sayonara. We kunnen ook gewoon gaan uitzenden vanuit de zolder van Marcel Rijs.
4: Dit klinkt fantastisch.
3: Dat is toch goed? En ja. Bob die kondigt het aan alsof hij gewoon in de studio staat. Dus, en genoeg muziek, dus er is niks mis mee.

0: Amazing stroopwafels, mooi en oude Maasweg. Nummer 3. Ja, als je dit hoort, dan komen velen van ons al meteen weer helemaal terug in lang vervlogen tijden. En als je eigenlijk opgezet hoorde worden in de discotheek de Marathon, dan weet je veel te vroeg. Dan had je dat helemaal verkeerd uitgetimed.
1: Ja, wat zou je dan daarvoor hebben gehoord? Was het dan echt stil in de Marathon?
0: Dat is natuurlijk nog stil.
1: Ja, dat is toch. Oh nee, het was niet stil, zegt Reinhard.
0: Nee, het was niet stil. Nee. Ja, ik was nooit zo vroeg, maar Reinhard natuurlijk wel. Wat dit is.
2: Ja, je moet eruit halen wat erin zit. Van 9:30 tot 4:30 s'nachts. ze draaiden volgens mij 2-3 plaatjes.
0: En dan kwam deze.
2: Als iedereen een beetje op stoom was, dan ging het elektrische licht uit en ging deze aan.
1: Ah, ja.
0: Dat zou ik niet meer zo goed weten. Veel in de Marathon geweest trouwens, Reinhard?
2: Veel te veel.
0: Veel te veel, ja. veel te veel. Ja, dat hoorde er gewoon bij. Als je in Den Haag woonde in die tijd van Reinhard en ook nog in die van mij. Ja, dan ben je hier gewoon geweest. Uit je bol gegaan, met de muziek meegedanst, je ogen uitgegaan. Gekeken, in de sloot gelegen. Noem het allemaal maar op. Het hoorde er gewoon bij. En ik denk dat veel mensen nu de radio ietsje harder zetten en denken, inderdaad, ja, dit herken ik wel. Dat deed ik ook.
1: Hoe leuk zou het zijn om dat gewoon weer opnieuw te beleven?
0: Met al die mensen die er toen waren.
1: Ja, met zoveel mogelijk. In ieder geval met heel veel marathon-dj's. Bijvoorbeeld Erik Benjamin. En Erik die heeft een quiz voor ons gemaakt. Vind ik heel erg leuk. Want we kunnen namelijk de hele week en volgende week ook nog een paar keer 2 kaarten weggeven voor de reunie van dus die legendarische discotheek De Marathon. 27 juni is dat, in het Paard in Den Haag.
0: Met al die muziek, ja. Al die mensen, die dj's.
1: Wordt echt een feest van herkenning. We moeten alleen nog wel even achterhalen wat voor muziek er ook weer werd gedraaid in de marathon. En Erik Benjamin die heeft een soort raadsel ingesproken. En als je de artiest of het liedje kent, of allebei, dan ben je helemaal natuurlijk de man of de woman. Maar dan win je dus die 2 kaarten.
0: Nou, hier komen de aanwijzingen voor vanmorgen.
3: We zoeken de naam van een Amerikaanse soul- en disco-zanger en producer. In 1973 richt hij een 40-koppig orkest op, compleet met een damestrio voor de vocalen. En voor hen schreef hij de klassieker Walking in the Rain with the One I Love. De zanger die we zoeken stond bekend om zijn extreem diepe stem en hij kreeg de bijnaam The Walrus of Love. Hij was inderdaad aan de stevige kant. In de jaren 70 scoorde hij grote hits met zwoele, romantische disco-soul. Je bent de eerste, de laatste, mijn alles.
0: Ja, goed om die stem ook weer te horen, toch? Ja,
1: goeie stem.
0: Is mooi, ja, prachtige stem. Ook de stem van degene die we zoeken trouwens. Als je weet wie we zoeken en welke hit. 070-390-5454. Het hoeft er maar eentje te zijn, hè?
1: Of de artiest, naam, of het liedje.
0: Of beide.
1: En je mag nu alvast gaan bellen. 070-390-5454. En als je het weet, ja, dan ben je er misschien wel bij op 27 juni... bij de reunie van De Marathon.
0: Dat zou toch fantastisch zijn. Nou, bellen maar. En dan ben ik benieuwd of je het goed weet. En dan gaan we je trakteren op...

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Zo dadelijk in West wordt wakker. Aflevering 2 van... West wordt wijzer. Maar nu het 8 uur regionieuws met Reinhard Roemer.
9: Het Delftse winkelcentrum in De Hove pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij één zaak een winkelverbod krijgt, mag de andere zaken ook niet meer in. Op een parkeerterrein bij zwembad Het Polderbad aan de Ierse straat in Nieuwekerk aan de IJssel is een geparkeerde auto uitgebrand. Brandweer kon de wagen niet meer redden en een berger heeft het wrak weggehaald. En op het strand tussen Scheveningen en Kijkduin ligt een brede strook zeeschuim. Dat ontstaat vaker in het voorjaar als er in de Noordzee een enorme algengroei is. Ga daar niet de zee in, is het advies. 6 jaar terug kwamen bij Scheveningen 5 surfers om het leven toen ze verstrikt raakten in het schuim. Meer regionieuws om 8:30 nu, het overige nieuws.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer 1/5 van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim 1/4. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauwe.
11: Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
10: Onder aannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldigingen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
12: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
10: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
8: En bij de ANWB, Rijn Baartmans.
13: De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam. 25 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten oponthoud. En de N206 Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude Dorp doe je er een kwartier langer over.
14: Installatiebureau van Ginderen.
15: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
18: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
18: Ja, ook bij Tebbenhof.
19: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
20: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: En we zijn toch plaatjes aan het opzetten vanmorgen. Bob was dat al aan het doen in Voorburg daar. En ik heb ook de platenspeler hier van de zolder afgehaald. En hoor eens even wat eruit komt voor heel veel Hagenaars en Hagenezen. En ook in de wijde omgeving hele bekende klanken uit de jaren 70, de jaren 80. Dat we met z'n allen nog stoer stonden te doen op de discovloer, Jorien.
1: Ja, van de marathon.
0: Van de marathon,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, en Reinoud zijn er allebei geweest. En misschien is Gary daar ook wel geweest. Goedemorgen, Gary.
2: Zeker. Ja, goedemorgen.
1: Ja? Ja, heb je een mooie herinnering aan?
2: Jazeker. Dat was de discotijd, zoals jullie aangaven, in de marathon. En hier in Zoetermeer had ik een drive-in discotheek met 5 andere vrienden. Tender Love and Care. Dus zegt me heel veel.
1: Dus je was zelf DJ dan? Je draaide zelf?
2: Ja, ik draaide zelf, ja. En disco-muziek, soul-muziek. Thuis draai ik voornamelijk jazz. Want daar hou ik van. En ik speel zelf ook saxofoon.
1: Muziek.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Vind ik het mooiste instrument van de popmuziek, saxofoon, ja. Kenny?
2: Jazeker. Ik doe het niet zo lang, maar ik zit ook op de muziekschool nog om echt die noten te leren lezen. Dus dat vind ik heel erg fijn.
1: Dus je vindt het ook wel heel erg leuk om die 2 kaarten natuurlijk te winnen. Voor de marathon, we hebben een soort raadsel gehoord van Erik Benjamin. Was een bekende marathon-DJ die er natuurlijk met de reunie ook weer bij is. Laten we nog even luisteren naar de opgave.
3: We zoeken de naam van een Amerikaanse soul- en disco-zanger en producer. In 1973 richt hij een 40-koppig orkest op, compleet met een damestrio voor de vocalen. En voor hen schreef hij de klassieker Walking in the Rain with the One I Love. De zanger die we zoeken stond bekend om zijn extreem diepe stem en hij kreeg de bijnaam The Walrus of Love. Hij was inderdaad aan de stevige kant. In de jaren 70 scoorde hij grote hits met zwoele, romantische disco-soul. Je bent de eerste, de laatste, mijn alles.
1: Nou, wie is het?
2: Dat is niemand minder dan Barry White. En het nummer heet You're the First, You're the Last, You're My Everything. En het dames trio is Love Unlimited.
1: Nou, ik vind het helemaal.

0: Ja, dat is hartstikke goed. Gewoon volledige informatie. Een soort wandelend hiddershake komt door de telefoon. Ja. Zo horen we het graag. Ja, en het levert je iets moois op.
1: Ja, 2 kaarten. Zet het maar vast in je agenda. 27 juni in het Paard van Troje. Je bent erbij bij de reunie van de discotheek De Marathon.
0: Veel plezier, Kay.
2: Nou, te gek. Heel erg leuk.
0: Joe, fijne dag.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde. Ja. West wordt wijzer.
0: Vorige maand hebben we de eerste editie van West wordt wijzer aan je gepresenteerd. Daarin hebben we geleerd hoe het NFI werkt met DNA. En vandaag bij ons in de studio, en we vinden het leuk dat ze er is, Suzanne van Dongen. Zij is persofficier bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Meerdere vragen binnengekomen over verdachten, over slachtoffers en hoe het Openbaar Ministerie daarmee omgaat. Politieverslaggever Martijn Hooyer is ook nog in de studio, want die heeft daar natuurlijk ook het nodige mee te maken. Maar eerst Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Chit.
0: Ja, ben je klaar voor een vragenvuur van onze luisteraars?
3: Zeker. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dat vinden wij ook. En Jorin, vragen kunnen nog gesteld worden.
1: Hè? Kan zeker. Ja, je kan bellen naar 070-390-5454. Appen kan 070-307-8080. En je kan ook nog gewoon mailen naar westwoordwakker@omroep.nl.
0: En vandaag bij ons in de studio, en we vinden het leuk dat ze er is, Suzanne van Dongen. Zij is persofficier bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Meerdere vragen binnengekomen over verdachten, over slachtoffers en hoe het Openbaar Ministerie daarmee omgaat. Politieverslaggever Martijn Hooyer is ook nog in de studio, want die heeft daar natuurlijk ook het nodige mee te maken. Maar eerst Suzanne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Chit.
0: Ja, ben je klaar voor een vragenvuur van onze luisteraars?
3: Zeker. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dat vinden wij ook. En Jorin, vragen kunnen nog gesteld worden. Hè?
1: Kan zeker. Ja, je kan bellen naar 070-390-5454. Appen kan 070-307-8080. En je kan ook nog

0: ook kan. 070 307 8080. En je kan ook nog gewoon mailen naar westwoordwakker@omroepwest.nl. Dus ik zie helemaal geen reden om het niet te doen.
1: Nee, zeker niet. Een officier van justitie zien wij natuurlijk regelmatig op de televisie. Hè, als er een grote rechtszaak in het nieuws is. Maar daar gaat natuurlijk veel aan vooraf. Hè. Dat is niet het enige wat je doet, denk ik zo.
2: Nee, dat klopt. Die zitting waar wij als officieren een strafeis formuleren is eigenlijk pas het sluitstuk van ons werk. En daar gaat een heleboel aan vooraf. En eigenlijk begint dat vaak met het opsporingsonderzoek waar ik leiding aan geef, wat de politie uitvoert. Dus stel dat er bij jou een woninginbraak is, dan komt de politie ter plaatse, die gaat onderzoek doen. En als ze dan bijvoorbeeld een verdachte op het oog hebben en die willen aanhouden, dan moet ik daar toestemming voor geven. Maar ook als ze een telefoon willen afluisteren, dan is de officier van justitie degene die dat vraagt aan de rechter of daar toestemming voor wordt gegeven.
1: Ja. Dus, je bent dus een hele beslissende factor.
2: Dat klopt. Er gebeurt eigenlijk niks bij de rechtbank met een verdachte als de officier daar niet om vraagt.
1: En ook dus al heel snel. Want eigenlijk dus op het moment dat de politie soms nog in actie is, hè, zoals wij dat natuurlijk wel zien, ook vaak trouwens op televisie, dan kan het al zijn dat ze met jou aan de lijn hangen.
2: Zeker.
1: Ja, dat is ook wel een spannend beroep.
2: Een hartstikke leuk en dynamisch beroep. Er gebeurt altijd iets.
1: En veel afwegingen moeten maken.
2: Heel veel afwegingen, snel beslissingen kunnen nemen. Maar dat is ook het mooie van het werk.
1: Ja, waarom ben jij dat werk gaan doen? Wat trok je daar zo in aan? Dat afwisselende inderdaad?
2: Dat afwisselende, dynamische, geen enkele dag is hetzelfde. En ik vind het heel erg mooi om al van het begin af aan bij zo'n zaak betrokken te zijn. Zo heel erg aan het begin van een opsporingsonderzoek, er is net iets gebeurd. En dan ga je met de politie aan het werk om uiteindelijk die verdachte te vinden, op te sporen, maar ook uiteindelijk voor de rechter te brengen.
1: Ja, ik zat volgens mij gisteren nog te kijken. Je hebt nu blauw op de televisie.
2: Ik zat ook
1: dat
2: te kijken.
1: Is wel interessant trouwens. En dan zie je wat die politieagenten allemaal tegenkomen. En dan hoor je ze inderdaad zeggen, ik bel even de OVJ.
0: Ja, dat ben jij dan.
1: Dat ben jij dus, ja precies. Ja. Ja,
0: dan en dan ben je ook nog persofficier. Daarom zit je ook hier, hè, want je praat als met ons, de
2: klopt,
0: pers.
2: Ja.
0: Ja, dat is niet dus echt een aparte functie van ik ben alleen woordvoerder van het OM.
2: Nee, ik ben officier, dus ik doe ook gewoon zaken. Ik sta ook op zitting. En daarnaast doe ik voor ongeveer de helft van mijn tijd ben ik persofficier. En dat is ook echt een supermooie portefeuille, omdat ik daarin aan het publiek mag uitleggen waarom wij de dingen doen die we doen. Of waarom we de dingen niet doen. En dat een stukje begrijpelijker maken voor gewoon mensen in de maatschappij, dat is natuurlijk supermooi.
1: Ja, en jij staat dan dus, Martijn Hooyer, aan de andere kant, hè?
3: Ja, ik ben degene die dan die vragen kan stellen aan Suzanne. Maar wat ik mij dan afvraag, hè, ik stel jou vragen over een bepaalde zaak die jij dus zelf niet doet. Maar je weet er wel alles van. Dus jij weet eigenlijk van alle zaken weet je alles.
2: Dat is het allermooiste van die functie. Dat ik eigenlijk van alle zaken die er bij ons het parket speelt een beetje weet. En het belangrijkste is natuurlijk dat ik aan jou kan uitleggen, ja, wat daar zo bijzonder aan is.
3: Ja, er zijn vaak heel ingewikkelde dingen die ik niet helemaal snap. En die kun jij dan in normaal Nederlands uitleggen.
2: Dat klopt. En daar word ik natuurlijk wel heel goed in voorbereid door mijn collega's die de zaak doen en onze woordvoerders.
1: Heb je het idee dat er steeds meer interesse voor is gekomen voor datgene wat jij doet en voor rechtszaken ook? Want journalistiek wordt natuurlijk ook steeds meer aandacht aan besteed.
2: Ja, dat klopt. Saskia Belleman is natuurlijk een mooi voorbeeld, ja, die zo ongeveer naadloos verslaat wat er in de rechtszaal gebeurt. Maar inmiddels Martijn en Monica die doen dat net zo goed hier in Den Haag met onze Haagse zaken. En door alle social media is er natuurlijk ook wijder verspreid meer aandacht voor.
0: Ja, we hebben veel vragen binnengekregen. En er komen er nu ook nog een paar via WhatsApp bijvoorbeeld binnen. Dus we gaan snel beginnen. Sandra bijvoorbeeld, die stelt de vraag. Niet elke verdachte krijgt dezelfde straf. De een moet de cel in, terwijl de ander gewoon op vrije voeten komt. Voor misschien wel hetzelfde delict. Hoe komt dat eigenlijk?
2: Nou, een strafeis is altijd maatwerk. En dat betekent dat je met een heleboel omstandigheden rekening houdt voordat je beslist wat voor straf of wat voor afdoening er wordt genomen. En dat betekent dus dat je voor een winkeldiefstal verschillende straffen kunt kijken. We kijken naar, is iemand vaker met justitie in aanraking geweest? Wat is de waarde bijvoorbeeld van de diefstal? Om wat voor omstandigheden is het feit gepleegd? En dat zijn allemaal zaken en omstandigheden waar je rekening mee houdt om uiteindelijk te komen tot een beslissing wat je met zo'n zaak doet.
0: Maar zijn het ook bijvoorbeeld de situaties thuis waar je rekening mee houdt? Van, heeft er iemand kinderen?
2: Zeker persoonlijk omstandigheden van de verdachte spelen ook een rol. Is het een hele jonge verdachte? Is het iemand die al door de wol geverfd is? En wat is de thuissituatie? Al die factoren spelen een rol.
1: Ja, maar je zou ook kunnen denken, ja, iemand pleegt een winkeldiefstal, dat is een winkeldiefstal. Punt.
2: Nou, we hebben richtlijnen als Openbaar Ministerie en die zien erop dat ongeveer dat iedereen een beetje dezelfde, dat het uitgangspunt hetzelfde is voor het delict wat je pleegt. En dus daar kijken we altijd naar. En vervolgens gaan we kijken, nou, wat speelt er hier een strafverzwarende of strafverminderende zin mee? Wat laten we meewegen om uiteindelijk tot je beslissing te komen?
0: Er zijn ook, ja. Ja,
3: en in hoeverre heb je dan te maken ook met maatschappelijke druk bijvoorbeeld? Hè? Als er heel veel aandacht voor een zaak

0: is. Als wij als journalisten daar veel over schrijven of andere dingen publiceren, heeft dat invloed op wat jullie doen?
1: Het kan zo zijn dat maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen. Maar op het moment dat je het hebt over hele zware, grotere strafzaken, dan is bijvoorbeeld zo'n strafeis een heel wel overwogen beslissing. Dat bespreken we dan met meerdere officieren, waar we de casus bespreken, waar we alle plussen en minnen, om het zo maar te zeggen, in meewegen, de omstandigheden waaronder het feit gepleegd is. Hoe is het met het slachtoffer? Wat zijn daar de gevolgen van? Wat is het voor verdachte? Is die vaker met justitie naar geweest of niet? Wat zijn zijn persoonlijke omstandigheden? Zijn er stoornissen die een rol spelen? En zo bespreek je dat dan met elkaar om uiteindelijk tot een heel weloverwogen strafeis te komen. Ja. En alle factoren kunnen daarbij meespelen.
2: Ja. Hebben jullie ook wel eens ruzie onderling? Of dat je het even niet eens bent?
1: Nou, we hebben geen ruzie. Maar het kan wel eens zo zijn dat je natuurlijk je met collega's verschillend over een zaak denkt. En daarom is zo'n strafmaatoverleg ook zo goed dat je uiteindelijk met een heel gedragen strafeis ter zitting komt.
2: En volgens je dan meestal in wat je hebt gezegd, collega's?
1: Wat ik heb gezegd? Ja. Nou, het is gewoon een overleg met z'n allen.
2: Ja, ja. Nee, snap ik.
3: Ik zeg gewoon ja zeggen. Ja. Ja. Er zijn ook wat vragen binnengekomen over de hoogte van de straffen ten opzichte van het buitenland. Eerst Martin bijvoorbeeld. Hij kijkt graag naar Politie op je hielen. Ook zo'n programma natuurlijk over de politie. En het valt hem dan op dat straffen bijvoorbeeld in Engeland hoger zijn dan in Nederland. Heb je dat idee ook?
1: Nou, dat is eigenlijk een vraag voor een wetenschapper. Die dat heel mooi vergelijkt. Maar wat je wel vaker ziet is dat in samenleving soms het idee leeft dat wij het Nederlands soft straffen. En als je dan kijkt naar de onderzoeken die daarover zijn gedaan, dan blijkt dat juist dat we de laatste jaren, decennia, zwaarder zijn gaan straffen.
2: Hoe komt dat?
1: Dat zijn allerlei factoren. Wat bijvoorbeeld belangrijk is om te weten is dat levenslang in Nederland echt levenslang is met een toets naar 25 jaar. En dat is lang niet in alle Europese landen bijvoorbeeld zo. Maar het heeft ook mee te maken dat bijvoorbeeld het strafmaximum van doodslag de afgelopen jaren van 15 naar 25 jaar is verhoogd. Nou, en zo zijn er allerlei factoren.
2: Ja. En ook wel politiek die toch wil dat er zwaarder wordt gestraft.
1: Ook dat, ja.
3: Heb je wel eens levenslang zelf geëist?
1: Nee.
3: Nee, want het lijkt me ook best lastig voor jou zelf. Want je stuurt dus echt iemand letterlijk zijn hele leven lang, mogelijk in ieder geval, de gevangenis in.
1: Dat, zeker.
3: Dat lijkt me ook bezwaarlijk voor jezelf.
1: Nou ja, en daarom hebben we dus die strafmaatoverleg. Hè. Dat is nooit een straf die je in je eentje bedenkt. Dat is echt iets wat we heel goed met elkaar bespreken. En alle voor's en tegens. En ook alleen maar echt bij de allerzwaarste zaken. Is dat een strafeis die zal gaan gelden.
2: Ja, en door een groep gedragen dus eigenlijk.
1: Zeker, dat is ook, ja, heel breed gedragen.
2: Zeker. Nou, Pieter die schreef trouwens nog, klopt het nou eigenlijk niet juist dat we de laatste jaren verhoudingsgewijs zwaardere straffen opleggen in vergelijking met andere landen? Maar dan zeg je dus eigenlijk wel een beetje ja op.
1: Dat klopt dus eigenlijk wel. Ja.
2: Straks nog veel meer vragen.

0: Barry White, daar was hij nog eventjes helemaal maximaal, zeiden we dan vroeger. Ja, dat is echt zo uit de tijd.
1: Is dat uit de tijd van de marathon?
0: Ja, dat zijn we wel. Ja, dat is echt verschrikkelijk dat ik dat ook gewoon nog kan. Maar goed, Martijn Hooyer herkent het wel. Dat staat hem dan wel gerust
2: ook natuurlijk. Die heeft overigens ook zelf gedraaid, die Martijn Hooyer.
0: Heb jij ook nog gedraaid?
2: Ja, echt. Ja.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Helemaal maximaal?
2: Zo ongeveer, ja.
0: Ja, ja, ja. En was je goed? Praat jij er ook nog bij? Want ik heb nog in discotheken gewoon gedraaid dat je ook gewoon de plaatjes nog aan en afkondigde.
2: Nou, ik had een heel kleine drive-in show met een paar vrienden van mij. We gingen feestjes langs en op scholen organiseerden we dat soort dingen, ja. Maar ik hield wijzelijk mijn mond over het algemeen.
0: Ja, en er toch ver mee gekomen.
2: Dat zijn jouw woorden. Ja.
0: Heb je ook nog eens plaatjes gedraaid, Suzanne van Dongen, ergens?
1: Mijn man heeft plaatjes gedraaid.
0: Oh, zeker. Kijk, zie je? Ja. Nou, ze zit er toch allemaal...
1: En daar danste jij dan weer op. Tuurlijk.
2: Ja. Ben je dansen de DJ geval, of niet?
0: Ja. Ja, oh, wat goed, zeg. Ja, we zitten in Westwoord-Wijzer met de officier van justitie vandaag bij ons. Suzanne van Dongen van het Openbaar Ministerie in Den Haag. En die kan je helemaal bevragen. En laten we eerlijk zijn, je spreekt niet elke dag. En dat is misschien maar goed ook. Iemand van het Openbaar Ministerie.
1: Als het goed is niet.
0: Nee, dat is eigenlijk ook wel weer fijn in dit geval natuurlijk. Heel veel vragen binnengekregen. Bijvoorbeeld eentje van Petra. Die zegt, in België is er veel commotie geweest over een zaak van een jongen die geen straf kreeg voor een verkrachting. Omdat dat negatief zou zijn voor zijn eigen toekomst. Ik kan daar heel erg boos om worden. Alsof de toekomst van het slachtoffer niet stilstaat. Zou zoiets ook in Nederland kunnen?
1: Ja, ik snap de verontwaardiging natuurlijk wel. Ik ken die Belgische zaak. Ik ken niet alle ins en outs. Ik ken ook alleen maar wat er in de media is verschenen. En wat ik hierover wel kan zeggen is dat het Openbaar Ministerie in België wel een stevige strafeis heeft neergelegd. Namelijk 3 jaar gevangenisstraf. Uiteindelijk heeft de rechter anders besloten. En die heeft een voorwaardelijke straf opgelegd. Maar ik kan me de frustratie van Petra wel goed voorstellen.
0: Is dat de frustratie die jullie wel vaak horen inderdaad? Dat mensen toch zeggen van ja, er wordt te veel gedacht aan de verdachte en te weinig aan het slachtoffer?
1: Nou, in sommige zaken. Er zijn nou eenmaal feiten waarvoor een straf als nabestaande of als slachtoffer nooit hoog genoeg kan voelen. Maar wij zien het als officieren ook wel als onze taak om op zitting zo goed mogelijk uit te leggen waarom we tot een bepaalde eis komen en wat we daarin allemaal laten meewegen. En daarbij houden we natuurlijk altijd zoveel mogelijk rekening met alle belangen. Dus zowel met de belangen van de verdachte als met de belangen van slachtoffer of nabestaanden. Dat vinden we ontzettend belangrijk.
2: Jullie leggen dat ook wel uit, hè, aan nabestaanden, hoe een eis en zo in elkaar zit, toch?
1: Zeker. We hebben vaak voorafgaand, zeker aan grotere zaken, maar ook bij kleinere zaken, is er de mogelijkheid voor het slachtoffer of voor nabestaanden om een gesprek met de officier te hebben voorafgaand aan de zitting. En dat doen we dan ook. En in zwaardere zaken spreek je slachtoffers soms al vaker gedurende het proces. En daarin probeer je hen natuurlijk zo goed mogelijk mee te nemen in wat er gaat gebeuren en wat we gaan doen. En bijvoorbeeld ook hoe we tot een strafeis komen. We hebben daar ook hele goede collega's voor, slachtoffercoördinatoren, die eigenlijk het eerste aanspreekpunt zijn en mensen daarin ook helemaal begeleiden.
3: Ja, we kregen net nog via WhatsApp een vraag ook over Ali B. Ja, dat is ook zo'n zaak die natuurlijk heel veel in de media is geweest. En de vraag van Hermian is, wat gebeurt er nu eigenlijk met Ali B? Want hij is veroordeeld, maar hij zit nog niet in de bak.
1: Nee, we noemen dat dan dat die uitspraak is nog niet onherroepelijk. Die is nog niet definitief, omdat Ali B zijn zaak nog gaat voorleggen aan de Hoge Raad. In cassatie noemen we dat. En de Hoge Raad die toetst eigenlijk of dat het gerechtshof het recht goed heeft toegepast. Dat is een beetje een hele formele procedure, maar die moet wel eerst doorlopen worden.
0: En wat betekent dat dan concreet? Wat toetsen ze dan echt?
1: Nou, die kijkt gewoon of dat het hof het goed heeft uitgelegd waarom ze tot een bewezen verklaring komen, of ze het wetboek goed hebben toegepast. Dus dat is echt een hele formele toets.
0: Dus vooral de vorm?
1: Ja.
0: Ja, dus niet zozeer gaat het dan meer over de inhoud eigenlijk. Nee. Of die het nou wel heeft gedaan of niet heeft
1: als
0: gedaan.
1: Als het gerechtshof maar... heeft vastgesteld het gras is groen, dan gaat de Hoge Raad uit van het gras is groen.
0: Ja.
1: Alleen ze kijken wel, heeft het hof daar ook de regels volgend tot die beslissing kunnen komen.
2: Zij is niet kleurenblind.
0: Eigenlijk. Nee, nee. En dat is iets, daar komt niet meer een rechtbankzitting aan te passen. Dit is volgens mij iets wat helemaal schriftelijk verloopt.
1: Schriftelijke procedure.
0: Ja, het kan nog wel een tijdje duren. Want ze pluizen echt elke letter uit volgens mij.
1: Dat klopt. En dat soort procedures die nemen tijd in beslag.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, we krijgen nog een. Dat is ook een specifieke zaak hoor, waar een vraag over komt. En je bent niet voorbereid. Dus als je het geen antwoord kon geven, moet je het eerlijk zeggen. Maar Mary die zegt: ja, ik zit te luisteren met betrekking tot de straffen in Nederland. Die worden uitgedeeld. En dat levenslang ook echt levenslang is. Kan men dan uitleggen waarom dat een zesvoudig moordenaar, zoals Servet Yilmaz.
2: Servet Yilmaz, in Delft was dat, hè?
3: Ja, waarom dat hij dan nu vrijloopt? Want hij had wel levenslang gekregen.
1: Nou, ik ken die specifieke zaak niet. Dus het is ook lastig om daar nu zo aan een minuut antwoord op te geven.
3: Voorstellen.
1: Maar de wet heeft wel de mogelijkheid tot gratie. Dus als je op enig moment een gratieverzoek doet en er zijn hele bijzondere, zwaarwegende persoonlijke belangen, dan zou dat een reden kunnen zijn om iemand in vrijheid te stellen.
0: Nou, volgens mij is in deze zaak ook toen gratie gevraagd. Hè? Dus ik moet dat
2: Hij probeert dat volgens
0: heel
2: mij elke keer opnieuw.
0: Ja. Ja. Want het is die zaak van het koetsiertje. Die café-moorden, heel lang geleden inderdaad. Ja, ja. Ja. Wel een interessante zaak trouwens.
3: Zeker, ja. Martijn, je zit in de studio, we hebben je al gehoord. Dat is niet voor niks, want er zijn ook vragen voor jou binnengekomen. Dat gaat namelijk over hoe het dan in de media werkt. Ja. Marcel bijvoorbeeld, die vraagt zich af waarom dat er bij witte bordencriminaliteit wel de naam van een verdachte wordt genoemd in de media. En als het bijvoorbeeld gaat om een drugsdelict of als iemand is neergeschoten of neergestoken, dat we dan met een afkorting werken van de achternaam. Allereerst even, wat is witte bordencriminaliteit precies?
2: Ja, ik vermoed dat Marcel daarmee bedoelt fraude en dat soort zaken allemaal. Maar het is niet heel zwart-wit hoe we daarmee omgaan. Hè? Want dat zijn eigenlijk gewoon afspraken binnen de media zelf die gemaakt worden. Het Openbaar Ministerie geeft nooit namen van slachtoffers of van daders, moet ik zeggen. Van verdachten.
1: Beide niet. Nee.
2: Sorry?
1: Van beide niet.
2: Nee, precies. En dat wij weten die namen natuurlijk wel. En soms noemen we een hele naam wel. Ik bedoel, we hadden het net even over Ali B. Maar kijk bijvoorbeeld naar de zaak van Marco Borsato. Als we Marco Borsato Marco B. hadden genoemd in de media, dan was het lachwekkend geworden.
3: Iedereen weet wie het is.
2: Ja. Peter Gillis hetzelfde. Iedereen weet ook wie dat is. Dus dan noem je gewoon de naam voluit. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat zaken heel gevoelig liggen, bijvoorbeeld met kinderen. Dat je daar heel voorzichtig mee bent. Maar ook bijvoorbeeld wanneer een verdachte een heel herkenbare voornaam heeft, gecombineerd met een eerste letter van een achternaam, is iemand dan onmiddellijk te traceren. Nou, in dat soort gevallen kun je ervoor kiezen als journalist om te zeggen, we doen alleen bijvoorbeeld GA. Of ik noem maar wat. Dus het is per geval verschillend. Het gaat niet zozeer om het misdrijf.
3: Ja, en het gaat dan om verdachten. Als iemand is veroordeeld, noemen we hem dan eigenlijk wel met zijn hele naam?
2: Nee, dat doen wij meestal niet. Nee, tenzij het ook weer om een heel publiek figuur gaat, dan noem je dat wel.
3: Ja. Ja. Bij Ali B. is het dan eigenlijk wel makkelijk. Die had het
2: dat gaat
3: naam
2: helemaal
3: zelf
2: goed bij
3: al aangekondigd. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. In aansluiting hierop, Sylvia die zegt, mijn vraag is waarom de privacy van een dader belangrijker is dan die van een slachtoffer. Dat begrijp ik echt niet. Je ziet natuurlijk trouwens wel, bijvoorbeeld in Amerika, ik bedoel, na een half uur ligt alles op straat. Hè. Foto's, complete naam, met wie zo iemand getrouwd is, wat hij gedaan heeft, zei de strafdossier als je niet uitkijkt. Waarom is de privacy van een dader eigenlijk zo belangrijk in Nederland?
1: Jij hebt het over de privacy van de dader. Maar wij hebben het heel vaak natuurlijk over een verdachte. Totdat iemand veroordeeld is. En voor een verdachte, op het moment dat een rechter nog niet heeft uitgesproken dat jij schuldig bent aan een bepaald misdrijf. En je wordt verdacht van ernstige feiten, kan dat natuurlijk een enorme impact hebben. Maar om nog even terug te komen op de vraag. Wij als Openbaar Ministerie zijn altijd heel terughoudend. En wij zullen nooit personalia noemen. Niet van een verdachte en ook niet van een slachtoffer. Ook al worden we daar best wel eens stevig op gevraagd door Martijn of zijn collega's.
2: Zou ik nooit doen.
1: Die heel snel, in sommige gevallen heel snel weten om wie het gaat.
0: En waarom zijn jullie daar dan zo principieel in?
1: Ja, dat is gewoon een van onze, eigenlijk bijna onze pijlers. We vinden dat heel belangrijk om daar heel terughoudend met die privacy om te gaan. Het is nogal wat als je wordt verdacht of slachtoffer bent van een misdrijf. En dan past daar gewoon terughoudendheid en bescherming van die privacy van alle betrokkenen bij. Het is natuurlijk wel zo dat een strafzaak is vaak openbaar. Als het gaat om volwassen verdachten. En iedereen kan daar komen luisteren wat er is gebeurd en om wie het gaat. Dus dat is ook een heel belangrijk goed in onze rechtsstaat, dat die zittingen openbaar zijn.
2: Ja, nou ja, bijvoorbeeld gisteren was er een zitting in de tarmkrampzaak. Hè?
0: Ja.
2: En die eigenaresse van die bruidsmodezaak, die is in het begin is die ergens een keer genoemd qua naam. Maar er is heel nadrukkelijk gevraagd ook om haar privacy te waarborgen. Dus zij wordt nu niet meer met naam genoemd in die zaak, ook puur echt vanwege privacy, omdat zij moet door met haar leven. Zij is het slachtoffer in die zaak. En ja, het is natuurlijk heel vervelend als zij door allerlei journalisten achtervolgd gaat worden en opgezocht gaat worden. Dus in zo'n geval, daar is het wel echt belangrijk dat privacy gewaarborgd wordt.
1: Ja, ja. En mensen moeten ook weer verder kunnen. Hè?
2: Absoluut,
1: zeker voor slachtoffers. Ja. En niet elke keer maar te pas en te onpas worden geconfronteerd met wat je hebt meegemaakt, als je dat helemaal niet wil.
3: Ja, als je bij wijze van spreken gewoon op straat tegenkomt en dan haar naam hoort en denkt, oh ja.
1: Precies.
3: En dan gelijk weer gaat vragen naar wat er is gebeurd in de tarwekamp bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, jij staat daar dus echt wel voor. En als je ook bijvoorbeeld wel eens mensen hoort zeggen van ook, als het verdachten zijn en misschien uiteindelijk ook daders van, we weten daar niet de complete naam van, dan sta je daar volledig achter.
1: Zeker.
0: Ja, en daar ga je ook niet in veranderen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nou, heel veel vragen binnengekomen. Zo'n half uur gaat ontzettend snel. Dus we kunnen ook niet alles behandelen wat er is binnengekomen. Maar heel erg bedankt weer. Want we zijn dankzij jullie allemaal en vooral dankzij jou ook weer wijzer geworden. En dat is precies de bedoeling. Suzanne van Dongen van het Openbaar Ministerie, dank je wel.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Tot later misschien. En Martijn natuurlijk ook. Hè?
2: Ja, zijn we echt alweer klaar?
3: Het is al over half negen.
0: Het gaat heel snel.
2: Ongelooflijk.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Ik zeg weer de tijd niet, heb ik besloten. Dit is Radio West. Een overzicht. Maar ja, jullie hadden gewoon veel vragen en dat is hartstikke goed. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Tjeerd. Goedemorgen, Jorinda.
3: Goedemorgen.
24: Het zou de Nederlandse rechtspraktijk ten goede komen als er een heldere juridische definitie van femicide komt. Dat zegt het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Zaken over femicide, geweld tegen vrouwen of meiden met fatale afloop, zou met een betere juridische omschrijving beter berecht kunnen worden en signalen van gendergerelateerd geweld sneller herkend, zegt het WODC. Eind vorig jaar pleitte de Rijswijkse burgemeester Houri Sahin al voor een landelijke aanpak van geweld tegen vrouwen en het voorkomen van femicides. In haar gemeente vielen in 15 maanden tijd 3 slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term femicide vaker moeten gebruiken om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven, zegt universitair docent Laurie Ritsen.
25: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken, want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren en ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven. Hier word je voor bestraft.
24: Het Delftse winkelcentrum in de Hoven pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij 1 zaak een winkelverbod krijgt, mag ook de andere zaken niet meer in. Met de invoering van zo'n collectief winkelverbod hopen ondernemers ook iets te doen tegen andere vormen van overlast. En we hebben met z'n allen vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten gekocht, maar gaven daar wel meer geld aan uit. Dat zegt de branchevereniging. Nederlanders kiezen vaker voor luxe apparaten, zoals robotstofzuigers en dure koffiemachines. Ook allerlei inbouwapparatuur zoals vaatwassers, koelkasten en vriezers zijn in trek.
0: Ja, heb je ook een robotstofzuiger, u?
1: Nee. Nee, ik doe het allemaal op eigen kracht.
0: Ja, gewoon met stof voor een blik?
1: Nou, nee, dat niet. Wel als een stofzuiger, maar niet op een robot. Oh, ik ben zelf geen robot namelijk. Dat moet ik ook iedere keer opgeven als ik ergens op internet ben. Dus,
0: nou inderdaad. Nee. Nou, ze hebben je ook nooit gezien, Huub. En het weer is ook geen robot, dus toch elke dag weer anders. Wat is het vandaag?
1: Ja. Nou, gewoon koud, eerlijk gezegd. Ja. Want we zitten in de ijsheilige nog steeds. En dat betekent dat het vandaag niet veel warmer wordt dan 13 graden. Het is nu nog 7 tot 9. Er is af en toe zon. Er komen nog een paar buien voor. Dat wordt in de loop van de dag wel minder. Er kan zelfs een beetje hagel bij zitten. Allemaal door de noordwestenwind die we hebben. Matig aan zee, vrij krachtig. Vanavond zal de bewolking verder toenemen. Vanavond met name gaat er enige tijd regen vallen. Later komen er wat opklaringen. Het wordt vannacht een graad of 5. En morgen eerst nog wat zon, daarna nog heel wat buien. Meer dan vandaag. Misschien wel met hagel of onweer. Ook morgen wordt het niet warmer dan 13 graden. En op Hemelvaartsdag is het niet anders. En zelfs vrijdag hebben we nog grotendeels hetzelfde weerbeeld. Pas in het weekend wordt het langzamerhand ietsje droger. Kan de temperatuur ietsje hoger worden. En volgende week komt het volgens mij allemaal goed.
0: Ja, maar we hebben deze week vrij, hè, u?
1: Ja.
0: We hebben vanaf donderdag hebben we allemaal vrij. Vanaf donderdag.
1: Ja, nou ja, dan wordt het vanaf vrijdag, zaterdag ietsje beter.
0: Ja, naadloos weet hij zich aan te passen, zo flexibel ons uur. En gaan we ook nog eventjes kijken bij de ANWB. Daar is Rijn Baardmans.
2: Zeker, ja. Het is een drukke ochtendspits. We zien vooral files rond Den Haag. Er staat nog zo'n 120 kilometer file in de regio. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwouderdorp. Een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep doe je er dan nog eens een kwartier langer over. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld. 4 kilometer, maar wel 20 minuten vertraging. En de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Centrum doe je er ook een kwartier langer over.
0: Dankjewel, Rijn.
24: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Wordt wakker.

0: Oh, dit tekent misschien de situatie van de voetbalbond in Curaçao. Under pressure. Queen en David Bowie. En under pressure. Ja, precies. Pressure. Heel veel pressure. Ze zijn ook bezweken onder de pressure.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Herman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo mag je het toch misschien wel even stellen. We hebben het natuurlijk over het feit, de kranten schrijven er ook uitgebreid over vanmorgen, dat Dick Advocaat toch alsnog terugkeert als bondscoach van Curaçao. Na het WK natuurlijk, daarmee Fred Rutte weer opvolgend. Deze zaak verdient toch geen schoonheidsprijs, hè? Dat kunnen we er wel over zeggen.
2: Nee, ja, je hebt het net over het bezwijken onder de druk van de bond van Curaçao. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Hele aparte, vreemde, ja, merkwaardige, misschien wel niet zo chique situatie. Fred Rutte werd aangesteld als opvolger van Dick Advocaat, omdat het niet goed ging met de dochter van Dick Advocaat. Nou, ja. Die situatie is gelukkig verbeterd. Maar toen kwamen de geluiden, spelers zijn niet tevreden met Rutte. En ja, eigenlijk willen we Advocaat wel terug. Zou die daarvoor openstaan? Dat balletje is gaan rollen. De sponsor Corendon heeft zich er tegenaan bemoeid. De bond zei, nee, wij houden ons poot stijf. We blijven doorgaan met Rutte. Die gaat het WK voor ons doen. Ja, en toen zei die grote sponsor van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar prima. Maar dan trekken wij na het WK onze financiële stekker uit de bond.
0: En dat is toch een kleine miljoen euro, hè? Kaching.
2: Ja, nee, en dat is voor zo'n bond is dat hartstikke veel geld. Ja, en onder die druk zijn ze inderdaad bezweken. En ja, voor Fred Rutte ontstond er natuurlijk een onhoudbare situatie. Die had niet met fatsoen het WK kunnen doen. Die had de hele natie Curaçao over zich heen gekregen bij slechte resultaten. En ja, die slechte resultaten die gaan er komen. Daar kan je vergif op innemen, want Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Ik denk dat ze geen punt pakken, Curaçao. Rutte die trekt zich terug, ook onder druk. En Advocaat komt terug. Een onverkwikkelijke situatie eigenlijk.
0: Maar het geld bepaalt dus.
2: Het geld bepaalt. Maar aan de andere kant kunnen we ook kritisch zijn naar Dick Advocaat. Dick Advocaat had ook kunnen zeggen, jongens, ik heb afscheid genomen. Jullie zijn verder gegaan met Rutte. Ik ben gewoon niet meer beschikbaar. Nee. Daarmee was ook alle kou uit de lucht
0: geweest.
2: Ja, maar
0: Dick Advocaat neemt nooit echt afscheid, hè? Dat weet jij ook.
2: Nee, die kan geen afscheid nemen. En ik snap zijn passie voor het voetbal. En op dat mooie podium van het WK weer staan. Natuurlijk streelt dat je ego. En natuurlijk.
0: Maar aan de andere kant had... Kijk, ik vind het ook een lastig ding dit, hè? Want Fred Rutte had natuurlijk ook misschien wel kunnen zeggen, joh, als nou toch Dick Advocaat weer in staat is, het is zijn klus.
2: Ja.
0: Hij is zover gekomen, joh. Ik vind het fijn voor hem dat hij weer kan gaan.
2: Ja.
0: Iedereen vindt dat leuk. Ik ga er vandoor. En Dick, veel succes. Dat had ook gekund, toch?
2: Ook dat had gekund. Als Rutte zijn menselijke kant had laten spreken, dan had hij ook kunnen zeggen inderdaad, op deze manier, ik gun het Dick Advocaat, dat is eigenlijk zijn succes. Laat hij het WK doen. Dan kom ik na het WK wel weer een keer in beeld. Maar ook voor Rutte zou dit de enige mogelijkheid zijn om ooit als bondscoach op een WK te acteren, denk ik. Ook voor hem gelden die sportieve ambities. Dus ja, het is gewoon een hele vervelende gang van zaken.
0: Het is natuurlijk met Dick Advocaat als uithangbord wel veel leuker. Het is leuker verliezen met Dick Advocaat als uithangbord als met Fred Rutte, toch?
2: Absoluut, absoluut. En Fred Rutte had geen goed kunnen doen, hè? En nee. Als Advocaat verliest, dan wordt er toch gezegd, ja, maar hij is wel de man die ons naar het WK heeft gebracht. Ik vind het wel opvallend trouwens dat Kees Jansma bekend heeft gemaakt op te stappen als perschef bij
0: Curaçao. Ja, want die zegt, ik vind het een onacceptabele, onrechtvaardige gang van zaken. Dat leidde tot de huidige situatie, hè? Die zitten er eigenlijk aan elkaar geklonken normaal. Kees Jansma,
2: inderdaad. Dat zijn twee handen op één buik. Dus wat dat betreft geeft dat ook maar aan hoe vreemd deze situatie is. En hoe slecht het eigenlijk is afgehandeld door alle partijen.
0: Eigenlijk alleen maar toch ook weer stiekem verliezers.
2: Precies.
0: Ja, heel leuk nieuws, vind ik wel. Is dat, maar misschien zeg je, doe niet zo gek. Dat is dat Tiehoff kans maakt op de winterspelen.
2: Tjeh, doe niet zo gek, man.
0: Oh, sorry.
2: Nee, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. 2030, Olympische Spelen in Frankrijk. Ze hebben geen goede ijsbaan in Frankrijk. Nee. Zijn ze gaan kijken waar kunnen we dat schaatsen onderbrengen? Tegenwoordig mag dat allemaal, dat hoeft niet meer allemaal op één plaats. Ze hebben gekeken in Turijn, maar daar waren ze niet zo tevreden over. Tialf, ja, daar hadden ze toch wel een goed gevoel bij. De gesprekken met Turijn, die zijn inmiddels stilgezet. En ze gaan verder met Tialf. En de kans wordt bijna met de dag groter dat in 2030 er op Olympisch niveau geschaatst gaat worden in Tialf. Ja. En dat zal binnen nu en anderhalf, twee maanden bekend gemaakt gaan worden.
0: Maar dat is toch hartstikke leuke ambiance ook. En ik denk dat het voor de Olympische Spelen alleen maar goed is.
2: Ik denk dat je op geen plek meer sfeer krijgt in een schaatsstadion dan in Tialf. Dus wat dat betreft is het voor het schaatsen fantastisch. Is het voor Nederland ook fantastisch. Ik blijf wel mijn vraagtekens zetten bij je organiseert in Frankrijk de Olympische Spelen. Ik vind het al bijzonder. Ik vind het al. Het kunstrijden wordt gehouden in Nice aan de Middellandse Zeekust. En de sneeuwsporters die gaan in de Alpen. Vroeger was dat gewoon in één dorp, hè, alles bij elkaar.
0: Ja, toen was het nog mooi, hè, de tijd.
2: Ja, toen was alles beter, jongen. Hè.
0: We bedden nog even daarover.
2: Toen draaiden we nog helemaal maximaal, of wat was het ook?
0: Ja, helemaal maximaal. Ja. Jij kent dat ook bij Herman. Je hebt ook voetbalteams. Dat ken je ook. Maar je hebt ook voetbalteams die wel eens een slechte periode hebben. Hè. Dat ken je, dat weten we. Dat
2: hoort zeker, erbij.
0: Bij Avanti 31-7 uit Schijndel gaat het eigenlijk nooit goed. Die hebben dat continu. En zondag was misschien wel het diep. Punt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld en ze verloren met, hou je vast, 61-2.
2: Hou op! En weet je wat het mooiste zou zijn? Als ze eerst nog met 2-0 voorkwamen. Dat ze dachten, dit wordt een mooie middag.
0: Voorsprong uit handen gegeven. Ja. Het idee voor dat zeggen 61-2 zou mij zelfs niet gebeuren. Maar goed, het idee voor dit team begon op een terras. En dat zegt eigenlijk misschien wel genoeg.
3: We zullen een team starten. En we hadden van, dat is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld. Voetbalervaring? Ik en niet.
4: Oh, eigenlijk niet, maar doe maar. Weet je wel hoe slecht je altijd kan. Dit is de derde keer in heel mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
5: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
0: Ja, we doen ons best. Veel FIFA gespeeld.
2: Die is echt goed. Verstappen zit ook heel vaak op de simulator. Ja, die kan ook aardig rijden. Ja. Dus, ja.
0: Hij zat trouwens wel goed excuus voor de afstraffing van zondag. Want de wedstrijd begon namelijk al om 9:30 ochtends. En dat was na een avondje stappen natuurlijk niet te doen.
2: Ze leven voor hun sport, die man. Dat is schitterend.
0: Wat is de slechtste uitslag die jij ooit op een veld hebt beleefd?
2: Ik denk een keer een 7-1 nederlaag.
0: Oh, dat 7-1 is ook heftig.
2: Ja, die kwam hard aan. Toen ben ik ook meteen gestopt.
0: Ja, heel verstandig. Nou, dan stoppen we nu ook meteen. Dankjewel, Herman Nanninga.
2: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Mooi. Jackie de Shannon om 6 voor 9. Jorin heeft de aansteker ook al aangedaan.
1: Hè?
0: Ja, prachtig. En ik ben natuurlijk heel modern, dus ik heb met lampie van mijn telefoon ook.
1: Saai.
0: Nou ja,
1: ja, vind ik saai.
0: Sorry.
2: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, de eeuwige roemlijst. Die zijn we natuurlijk op dit moment, Jorin, met z'n allen aan het samenstellen. Je kunt stemmen. Dat kan je doen via omroepwest.nl. Maar we sturen Bob er ook op uit, hè, als een soort stemhulp.
1: Ja, inderdaad. Met een groot bord met een QR-code. Zodat je gelijk zo bam op de stempagina terechtkomt. Maar hij zit vandaag... Ja, hij, als je hem vanochtend vroeg al hebt gehoord... dan weet je hoe gelukkig hij is tussen al die platen en LP's. De verzameling van Marcel Reijs. Het is namelijk een songfestival. Mooi. Het Songfestival kenner en de verzamelaar vooral van al die plaatjes en cd's van alle deelnemers. En ja, Bob, je was daar dus om 7:30. Het is nu bijna 9:00. Je bent er nog steeds.
3: Het was dat we niet roken en dat er geen sigaretten waren. Maar anders hadden we hier rokend en cognac drinkend op die zolder gezeten. Om al die plaatjes en singeltjes langs te gaan.
0: Maar je zit daar
3: Wild, Billy Joel, Songfestival. Hoeveel singles had je ook alweer van Songfestival?
4: Ja, ongeveer 1.500, denk ik.
3: Precies, dus we zitten hier nog wel heel eventjes.
0: Je zit gewoon je eigen radioprogramma te maken.
3: Eigenlijk wel, leuk dat je luistert. Ja. De stoeptegel dikke boeken... Die staan hier ook op de kast die Marcel Reijs heeft geschreven. Songs van het Songfestival van 56 tot 2025. Waarom zet je Johnny Logan nou uit?
4: Ja, kijk, het is een leuk nummer, maar we hebben het allemaal zo vaak gehoord.
3: Buiten de uitzending om vertelde je dat je het traantje hebt gelaten toen Johnny Logan het Songfestival won.
4: Nou, zoals elk jaar wil ik altijd dat een ander lied wint. Ja, en dit was eigenlijk de eerste keer dat ik heel erg boos was.
3: Boos zelfs?
4: Ja, want ik word altijd een beetje boos als mensen niet mijn smaak hebben. Dat is de zwakte waarschijnlijk.
3: Ja, maar... Nou ja, goed, dat laat ik volledig bij jou, Marcel. Maar Bob Brinkman, stemadvies eeuwig roem. Ik dacht, ik ga het heel even uitbesteden deze dinsdag. Want ja, als iemand veel weet over muziek, dan ben jij het wel, Marcel. Dus ik heb op de iPad die stagiair Indra hier in de hand heeft... alle nummertjes afgegaan die verkiesbaar zijn en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nummers.
4: Ja. 8 nummers kwamen van het Songfestival. En eentje was van het Songfestival, namelijk Door de Wind van Miss Montreal. Maar ja, in het Songfestival was het van Ingeborg, dus die heb ik niet meegeteld.
3: Nee, dus dan hebben we ABBA, Waterloo, Anouk, Birds, Cliff Richard, Power to All Friends, Duncan Lawrence, Arcade, Grand Amore van Il Volo, What's Another Year, Johnny Logan, Lights and Shadows, O'Gene en Calm After the Storm, The Common Linnet. Dat zijn alle eeuwige roemzoekers. Wat vind je ervan, van deze selectie?
4: Nou, het is best een respectabele collectie. En ook leuk dat er een paar niet-winnende nummers bij zitten.
3: Welke is jouw favoriet van de Songfestivals nummers die hier staan?
4: Nou, van dit lijstje is The Common Limits eigenlijk mijn favoriet wel.
3: Ilse de Lange en Waylon 2021?
4: Ja, niet vanwege de personen, maar wel vanwege het lied.
3: Tweede werden ze toen, volgens mij.
4: Ja, ze werden tweede. En het leuke is natuurlijk dat onze Waylon uit deze regio komt.
3: Oh, is dat zo? Dat wist ik niet eens.
4: Hagenaar.
3: Ja. Is dat? Oh, natuurlijk, ja, met Bibi Breiman heeft hij een relatie. Nou, is er ook nog inderdaad een regiolinkje daar. Dus mocht je thuis nou op een songfestivalnummer, want het is wel lekker actueel, willen stemmen, dan is het dus één van deze 8 waar jij je vinkje bij mag zetten. En dan wordt hij door Marcel Reijs dan ook, behalve Johnny Logan, dan ook nog volledig geaccepteerd als je daarop stemt. Er is één nummer, die gaan we nu heel even tot slot op de draaitafel leggen, wat niet van het songfestival komt, maar waar jij... Marcel, als muziekkenner ook, tranen in de ogen van krijgt. Dat is, je mag het zelf zeggen...
4: Wonderful Life van Black.
3: Waarom vind je dat zo'n mooi nummer?
4: Meneer Colin Verncombe bracht tijdens zijn leven fantastische muziek uit. Niet alleen dit nummer. En ik heb hem ook persoonlijk gekend. En dat schept natuurlijk een band. En eigenlijk de enige persoon tot nu toe waar ik nog wel een traatje om heb gelaten toen die overleed 10 jaar geleden. Dat was erger dan David Bowie voor mij.
3: En dat zegt wat?
4: Dat zegt zeker wat, want voor de meeste mensen was David Bowie het trauma van dat jaar.
3: Ja, Black Wonderful World. Hier.
4: Wonderful Life.
3: Wonderful Life, excuus. Hier, de stem van Marcel Reijs. Op de draaitafel.

0: kraakje er ook nog bij van die single.
1: Ja, ik heb het heel...
2: Hoort bij, hè?
0: Wat zei je, Tjeerd?
1: Ik heb het heel veel gedraaid op de radio. Dit is ook zo'n plaatje wat je onterecht veel te weinig meer hoort.
3: Zullen we hem straks even draaien?
1: Ja,
3: dan
1: kun je hem straks als even draaien. Want ik zit er ineens helemaal vol
3: van. Ja, ik ook. Ik krijg ook bijna tranen in mijn ogen.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat we iemand hebben met verstand van muziek in de uitzending. Dat is altijd goed.
3: Ik bedoel Marcel.
1: Marcel bedoel ik,
2: dat doe je nou precies.
1: Ja, ik bedoel Marcel, dat bedoel
3: Bob,
1: ik oprecht.
3: Jij zit daar gewoon over 3 uur nog, hè, denk ik.
2: Ja, moet ik terugkomen dan?
3: Nou, voor mij niet.
1: We komen je wel uit de muziekbak ophalen om 12 uur.
2: Ja, voor Menno in de middag.
1: En zometeen na 9 uur spelen we...
4: Het eeuwige roemspel.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
11: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
13: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
14: EuropaKinderhulp.nl.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
18: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Zometeen in West wordt wakker, dus...
4: Het eeuwige roemspel.
1: Ah, dat wordt hartstikke leuk. 9:02. Het Regio Niels met Reinhard Roemer.
19: Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg in Den Haag. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet bekend. Ook niet hoe het met de inzittenden gaat. Het zou goed zijn voor de Nederlandse rechtspraak als er een heldere juridische definitie komt van femicide. Fataal geweld tegen vrouwen, dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. In Rijswijk kwamen in 15 maanden tijd 3 vrouwen door femicide om het leven. En op een parkeerterrein bij zwembad Het Polderbad aan de Ierse straat in Nieuwekerk aan de IJssel is een geparkeerde auto uitgebrand. De brandweer kon de wagen niet meer redden en een berger heeft het wrak weggehaald. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Meer regionieuws straks om 9:30, nu het overige nieuws.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
12: Natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. Dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
11: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens ook. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
20: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat de studenten geen studievertraging oplopen.
11: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij de ANWB zit Rijn Baardmans.
21: Het is een drukke ochtendspits. Er staat nog 120 kilometer file in totaal. Zo ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen. 20 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen. 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nooddorp en Den Haag-Malieveld rijdt het langzaam over 5 kilometer met ruim een half uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum doe je er ruim 10 minuten langer over.
22: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
23: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
24: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
23: 20% korting?
24: Ja, ook bij Westmaas.
15: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
26: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
27: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En je weet het, hè, je kunt stemmen voor Eeuwige Roem. Dat is die mooie lijst met al die platen die dankzij jou misschien zelfs wel ook een Eeuwige Roem status hebben gekregen. Honderden zijn het er inmiddels. Daar kun je een mooie keus uit maken. Zodat we ze eigenlijk op volgorde zetten van waardering gaan we uitzenden rond de Pinksterdagen. Allemaal maximaal, dat is het toch wel een beetje vanmorgen. En ja, doe dat via omroepwest.nl. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En we spelen deze week ook
1: het Eeuwige Roemspel.
0: Ja, Jorin, en wat staat er op het spel?
2: Ja, we hebben echt wel een bijzondere prijs. We hadden vorige week nog over het overlijden van Marjorie Koerts. Ja. Natuurlijk de weduwe van Chris Koerts, die bekend is van Earth and Fire. Hij was een van de oprichters en de gitarist. En je kan nu dus een prachtig boek winnen als je straks het nummer wat we zoeken weet te ontrafelen. En dat is namelijk Earth and Fire, Journey Kaagman. En dat gaat natuurlijk over de band, maar ook over het leven van Journey Kaagman zelf.
0: Goed.
2: Het is een bijzonder boek, interessant om te lezen. En ja, we hebben toch door Marjorie een beetje een extra band met deze band gekregen. Nou. Dus dat vind ik fijn dat we dat op deze manier nog even kunnen eren.
0: Ja, en ik vind de muziek ook nog altijd zo fantastisch klinken ook.
2: Absoluut,
0: en
2: ja.
0: De hoofdprijs waar je voor kunt kwalificeren, ja, dat willen we allemaal wel thuis hebben staan.
2: Ja, we hebben vandaag veel
0: mooi
2: plaatjes opgezet, bij Bob in dit geval. Maar dat kan je zelf thuis ook doen en niet zomaar met een platenspeler. Maar hij ziet er zo ontzettend mooi uit. Hij is helemaal van hout gemaakt, de omhulsel, echt hout. Een beetje donkerbruin is het, alsof het een soort eikenhout is. Fire Journey Kaag. En dat gaat natuurlijk over de band, maar ook over het leven van Journey Kaagman zelf.
0: Goed.
2: Het is een bijzonder boek, interessant om te lezen. En ja, we hebben toch door Marjorie een beetje een extra band met deze band gekregen.
0: Nou.
2: Dus dat vind ik fijn dat we dat op deze manier nog even kunnen eren.
0: Ja, en ik vind de muziek ook nog altijd zo fantastisch klinken ook.
2: Absoluut,
0: De hoofdprijs waar je voor kunt kwalificeren, ja, dat willen we allemaal wel thuis hebben staan.
2: Ja, we hebben vandaag veel
0: mooi
2: plaatjes opgezet, bij Bob in dit geval. Maar dat kan je zelf thuis ook doen en niet zomaar met een platenspeler. Maar hij ziet er zo ontzettend mooi uit. Hij is helemaal van hout gemaakt, de omhulsel, echt hout. Een beetje donkerbruin is het, alsof

0: bruin is het alsof het een soort eikenhout is. Ik weet niet of het ook echt de eikenhout is, maar het ziet er mooi, ja, een beetje ouderwets uit. Maar ouderwets, dat is weer nieuwerwets, dat is helemaal in. En het leuke is, van binnen is die ook helemaal nieuw. Dus ja, je kan er een LP mee afspelen, maar je kan er ook gewoon radio mee luisteren, een CD, cassette, MP3. Je kan er alles mee horen wat je maar wil. Maar ja, het is echt een mooie accessoire voor een huiskamer.
1: Oh ja, inderdaad, zelfs al doe je er niks mee, staat hij gewoon nog heel mooi op thuis. Ja. Okay, zeg, kijk eens even wat er staat.
0: Absoluut, ja.
1: 070-390-5454, dat is het nummer. En ja, we hebben dus een liedje klaarstaan. Dat is door Lodewijk enigszins verbasterd. Die hoor je op een gegeven moment ineens. Je weet het, uit de Fabeltjeskrant. En welk woord mist er? Als je dat woord aan ons reikt, dan komt het helemaal voor elkaar. Daar gaan we.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas...
3: Als hij kiet die...
2: Als hij alle sterren heeft gezien.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. 070-390-5454. 390-5454, omdat het zo leuk is nog één keer.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas...
3: Als hij kiet die...
2: Als hij alle sterren heeft gezien.
1: Ja, 070-390-5454. Dat is het nummer. Rijk ons het woord. En dan win jij misschien wel die mooie muziek.

0: En, nou,
1: ik denk dat is Lodewijk.
0: Lodewijk.
1: Lodewijk de Vos.
0: Ja.
2: Het eeuwige roemspel.
0: Eveline Rijnberg uit Wassenaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo Eveline.
3: En Jorinda.
0: Jij zou dat natuurlijk wel mooi vinden, denk ik, toch? Zo'n prachtige platenspeler thuis.
3: Ja, dat lijkt mij heel leuk. Ja, ja.
0: Draai je nog wel eens plaatjes? Of,
3: Nou, ik heb meestal de radio aanstaan. Maar het is natuurlijk heel leuk om platen te kunnen draaien. Ik heb nog wel een verzameling platen.
0: Oh.
3: Veel klassieke muziek.
0: Oh, ja.
3: Ja. Ja.
0: Maar je houdt dus eigenlijk van een breed assortiment aan muziek, als ik het zo hoor.
3: Oh, zeker. Ja. Ik hou van jazz en van Franse chansons. En, ja.
0: Mooi.
3: Moderne muziek ben ik dan niet zo van de house en de happy metal en zo. Nee. Maar ik hou van allerlei soorten muziek. Ja.
0: Ja. En dat speelt een belangrijke rol in je leven, ook muziek.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja.
3: Dat geeft je rust. Ja.
0: Heb je al gestemd voor de Eeuwige Roemlijst of moet je dat nog doen?
3: Dat moet ik nog doen.
0: Ja, wel.
3: Ja, daar heb ik ook eigenlijk geen tijd voor. Ik ga straks weg en ik heb 3 dingen op mijn programma vandaag. Dus ik denk dat ik dat deze keer maar oversla. Ja,
0: nou, het kan nog langer. Hè?
1: Ja, het kan toch tot 20 mei. Dus nog,
0: je hebt nog even,
1: ruim een week.
3: Oké, nou,
0: ja.
3: Wie weet.
0: Ja, ja, zeker doen, Eveline. Nou, okay. We gaan nu eens eventjes luisteren naar Benny Nijman, maar dan die verdomde Vos er doorheen, die dan toch ineens het een en ander weglaat. Wij hopen, Eveline, dat jij ons gaat verlossen. Laten we nog eventjes luisteren.
4: Maar een vrijgezel die gaat pas
5: als hij kritiek.
4: Als hij alle sterren heeft gezien.
0: Ja, wat missen we?
3: Slapen.
0: Jij zegt slapen.
3: Ja.
4: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Heel goed, Eveline. Slapen was het inderdaad. Leuk liedje hè, van Benny Nijman.
3: Ja, zeker. Ja, ja. Een heel leuk liedje. Ja, daar hou ik ook van
0: Kijk,
3: Benny Nijman.
0: Nou, een hele lijst gewoon. Eveline, wij gaan jou blij maken.
1: Ja, ik hoop dat je ook van Earth and Fire hoort, want daar krijg je een boek van.
3: Oh, leuk.
1: Ja.
3: Oh ja, dat vind ik een fantastische groep.
1: Nou,
3: ja.
1: Mooi zo. Nou, ja. Dan kan ik je daar alvast blij mee maken. En je maakt ook nog kans op die LP-speler. Die het prachtig uitziet. En ook nog met allemaal moderne technieken. Daar wordt voor geloot en ook nog een laatste ronde gespeeld. Dus we moeten nog even afwachten tot vrijdag. Maar wie weet ga je er wel met de hoofdprijs vandoor.
3: Oké, moet ik dan vrijdag meedoen met je laatste ronde? Ja, natuurlijk, hè?
1: Ja, er wordt ook nog geloot, dus, maar we leggen het zo nog wel even
0: uit. Ja, komt allemaal goed. Eveline, blijf nog eventjes hangen. We vonden het ontzettend leuk dat je bij ons was.
3: Dankjewel.
0: Joe.
3: Leuk om jullie te spreken, keertje.
0: Ja, vonden wij ook. Dag Eveline. Nou ja, en we hebben het nummer nu weer helemaal hersteld. Dus we kunnen hem ook draaien. Benny Nijman. En inderdaad, een van zijn grootste hits natuurlijk. En hij ligt nog in al onze oren besloten. Hij zingt over de vrijgezel. MUZIEK

0: Times Millennium. Ik zit steeds die vos te verhaspelen, terwijl ik zo'n enorme kijker van de Fabeltjeskrant ben.
1: Ja, Lowieke.
0: Lowieke. Ik maak er altijd maar Lodewieke van. En, en,

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Vrijgezel. Je kunt stemmen voor de Eeuwige Roemlijst, omroepwest.nl. Al die muzikale juweeltjes door jullie zelf samengebracht. Reinoud Roemer is ambassadeur dit jaar van bijvoorbeeld deze plaat. Dit is de betere bouwplaatmuziek. Bee Gees. Maar die hebben dus ook echt hele mooie muziek gemaakt. Dan moet je maar eens eventjes luisteren om 9:30 op Radio West in West wordt wakker. En oh, als ik dit hoor, dan zwijm ik altijd even weg. En dan denk ik, how deep is your love?

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Cheert is het, hè? Ja. En goedemorgen, Jorinda.
10: Goedemorgen.
9: Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg in Den Haag. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Niemand raakte gewond. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren, is niet bekend. Het zou de Nederlandse rechtspraktijk ten goede komen als er een heldere juridische definitie van femicide komt. Dat zegt het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. Zaken over femicide, geweld tegen vrouwen of meiden met fatale afloop, zou met een betere juridische omschrijving ook beter berecht kunnen worden. En signalen van gendergerelateerd geweld sneller herkend, zegt dat WODC. Eind vorig jaar pleitte de Rijswijkse burgemeester Houri Sahin al voor een landelijke aanpak van geweld tegen vrouwen en het voorkomen van femicides. In haar gemeente vielen in 15 maanden tijd 3 slachtoffers van geweld tegen vrouwen. Rechters, maar ook officieren van justitie zouden de term femicide vaker moeten gebruiken om zo het probleem zichtbaarder te maken en een signaal af te geven, zegt universitair docent Laurie Ritsen.
11: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven. Hier word je voor bestraft.
9: Het Delftse winkelcentrum in de Hoven pakt diefstal en agressie harder aan. Wie bij één zaak een winkelverbod krijgt, komt ook de andere zaken niet meer in. Met de invoering van zo'n collectief winkelverbod hopen ondernemers ook iets te doen tegen andere vormen van overlast. Delftse winkelcentrum is het 15e overdekte winkelcentrum in Nederland dat zo'n gezamenlijke aanpak invoert. Winkeldiefstal en overlast in winkelcentra kost de branche in Nederland jaarlijks zo'n 2,3 miljard euro. En een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen, meestal 's avonds en 's nachts. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
12: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die het niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel eens misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld. Toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
9: Hij zegt dat de meeste bellers geduldig uitleg van hem kregen dat hij niet over de wielklemmen gaat. De gemeente Den Haag heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem ook verholpen.
8: Het weer, Huub Mizee.
10: Vandaag is er af en toe zon, maar er komt plaatselijk ook nog een bui voor. Mogelijk zelfs met hagel, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. De wind is noordwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 13 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Vanavond valt er enige tijd regen. Later komen er wat opklaringen. De wind wordt vanavond zuidwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en wordt later noordwestelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen eerst nog wat zon, daarna komen er heel wat buien, mogelijk met hagel of onweer. We hebben morgen een matige tot vrij krachtige en aan de kust krachtige west-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 13 graden. Op Hemelvaartsdag is het nauwelijks anders en zelfs vrijdag komen er nog aardig wat buien voor. Op beide dagen wordt het dan 12 of 13 graden.
8: En Rijn Baartmans is al de hele ochtend bij de ANWB en dat is nu niet anders. Rijn, hoe is het met de ochtendspits?
13: Dat klopt. Nou, de ochtendspits is aardig opgelost. Wel staat er nog een korte file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat kwam door een ongeluk. Wel is de weg inmiddels daar weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Feyenoord doe je er ruim 10 minuten langer over. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 doe je er ruim een half uur langer over.
8: Dankjewel voor vanmorgen.
13: Geen dank, graag gedaan.
8: Joe.
9: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Take a Chance on Me. 8:08 is het geworden. Er gebeuren natuurlijk altijd bijzondere dingen bij Omroep West. En binnenkort, dat vind ik altijd leuk, gaan we weer een traditie in ere herstellen. Vorig jaar hebben we het ook gedaan, dit jaar ook. Wanneer is het precies, Jorien?
1: De open dag.
0: De open dag heb ik het over. Ja,
1: dat schiet al aardig op. Het is namelijk 30 mei.
0: Op een zaterdag, hè?
1: Ja, op een zaterdag. En dat is ook gelijk het slot van de eeuwige roemlijst. Dus daar kan je live bij zijn als we de nummer 1 bijvoorbeeld gaan aankondigen. Het is van 11 tot 3. En net voor 3 uur dan eindigt dus ook de eeuwige roemlijst.
0: Ja, de ontknoping dus.
1: Spannend.
0: Die kan je bijwonen.
1: En je kan er nog steeds voor stemmen, hè? Niet vergeten.
0: Nee, wat natuurlijk altijd leuk is, is dat op zo'n open dag dan kan je eigenlijk iedereen ook van Omroep West kan je ontmoeten, hè Bob?
2: Nee.
0: Pardon?
2: In ieder geval, ja, leuk, je kan iedereen ontmoeten, maar mij niet.
0: Je bent er niet?
2: Nee, ik rijd die dag, die ochtend rijd ik weg naar Frankrijk voor vakantie.
1: Ja, je kan toch ook 's middags wegrijden?
0: Ja, dat zijn nou die paar uur.
2: Nou ja, ik ga om 11 uur rijden en dan kom ik om 3 uur, als het goed is, aan in Reims. En ik heb 10 jaar relatie die dag. Dus ook leuk.
1: Ja, dan neem je
0: dat
1: mee.
0: Dat is toch jouw probleem ook?
2: Neem je niet mee?
3: Heb je de rondleiding?
2: Nee, je gaat toch niet mee, mijn vriendin meenemen naar mijn werk?
0: Maar natuurlijk, het is een open dag, hè? Open.
1: Ja. Het idee dat je mensen meeneemt.
2: Ja.
0: Misschien is ze wel media geïnteresseerd, weet jij veel?
2: Ja, ik weet niet of ze dat zo leuk vindt eigenlijk. Nee. Maar ja, we zitten in de auto. Maar ik ga wel. Kan ik luisteren naar.
0: Ik kan ook luisteren.
2: In de auto.
0: Wat ook hartstikke leuk is, is dat je natuurlijk gewoon kennis kan maken met onze nieuwe aanwinsten. We hebben Indra bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: Indra, leuk. Open dag, kan iedereen je dan
1: schudden. Kan je vertellen hoe het is, hoe leuk het is om hier stage te lopen?
0: Ja, hoe je van ons geniet. Wat een fijne collega's we zijn.
4: Klopt allemaal. Ja. Maar ik ben er ook niet. Nee. Ja, sorry.
1: Zit je ook in die auto met Bob?
4: Nee, gelukkig niet.
2: Maar wacht even, waarom gaat het nu deze kant op?
3: Het moet ook deze kant op. Het moet niet
4: naar Reims. Het zal hartstikke gezellig zijn met Pops zijn vriendin
0: geen
4: in de auto. Nee, ik zit helaas in Duitsland.
0: In Duitsland. Ja, natuurlijk.
1: Want een internationaal team hebben wij.
0: Laten we blijven. Iedereen is er.
1: Ja. Reinoud? Jij bent er ook niet zeker, want jij bent er nooit.
5: Ik kom er speciaal voor terug. Ik weet niet uit welk land, maar ik kom speciaal terug voor de open dag.
1: Oh, je bent er wel?
5: Ja.
1: Wat ga je doen?
5: Ik ga hier op deze plek waar wij nu zijn en in de ruimte hiernaast, dat is de technische ruimte, ga ik mensen aanwijzingen geven over hoe alles werkt. En vooral vragen beantwoorden van mensen wat ze nooit hebben durven of kunnen vragen.
0: Want jij weet wel wat hier gebeurt.
5: Ik heb geen idee, maar ik ga het allemaal opzoeken de komende 2 weken. En jij gaat mij toch nog een cursus geven.
0: Ik ga je alles vertellen, jazeker.
1: Zijn wij er? Ja, wij zijn er ook.
0: Oh, wat goed.
1: Nou,
0: wat leuk.
1: Sterker nog, ja, omdat Bob en Indra er niet zijn, zijn wij er dubbel.
0: Ja, wij zijn er dubbel.
1: Ja.
0: Ja, we liegen echt niks aan.
4: We zijn gewoon vervangen eigenlijk.
1: Ja
4: opgelost.
2: Ja. Want hoe zijn jullie er dubbel precies?
1: Ja, dat is een verrassing.
0: Dan moet je eens naar de open dag komen, want dan kan je dat zien.
1: Je kan ons 2 keer zien. Gewoon tegelijk, gewoon in 1 blik.
2: Maar kan je dan ook niet op een speciale magische manier voor zorgen dat ik dan ook te zien ben?
0: Nee, dat is ons niet gelukt. Hebben we geprobeerd, maar het werkte niet.
2: Goed,
0: hartstikke leuk. We gaan van alles doen, hè?
1: Ja, nee, het wordt hartstikke leuk. Je kan met ons gaan bingoen bijvoorbeeld. Maar niet zomaar. We hebben iets heel leuks bedacht. Kan je hele leuke prijzen mee winnen. Bijvoorbeeld een hele populaire prijs. De noodradio.
0: De noodradio. Ja. Je kunt zien hoe radio gemaakt wordt. Onze televisievrienden zijn er.
1: Ja, er worden rondleidingen gegeven. Je kan het hele pand door. Er worden heel veel goodies natuurlijk uitgedeeld. Ook dingen die je nog helemaal nergens hebt kunnen winnen. Maar echt iets specifieks op de open dag.
0: We gaan met z'n allen het Westsoort Wakker liedje zingen.
1: Ja,
0: dat ga ik al rondhuren.
1: Dat is
0: gaan we
1: leuk.
0: Met z'n allen zingen.
1: Ja, dan gaan we een beetje karaoken. Oh, dat zou je. Dat had jij zo goed gedaan.
2: Maar als dat nou om 10:30 kan, dan gaan we daarna met z'n allen mij uitzwaaien naar Frankrijk.
1: Ja, dat vind ik leuk. Kom jij om 10:30?
2: Dan gaan we om 11:00 gaan we met z'n allen buiten staan. En dag!
0: Dag Bob.
5: Ja. Afgesproken.
0: Zo gaan we het doen. Zo gaan we het doen. Ja. We zijn eruit. Hartstikke goed.
1: Alle reden om te komen. Dus tussen 10:30, 10:30 als je Bob nog wil zien. Ja. Maar het begint in principe om 11:00 tot 3:00. Laan van Schaven Maanden nummer 2 hier bij Omroep West. En dan vind je alle ins en outs en collega's van ons. Ja. Van TV, radio,

0: De zanger is niet meer, zoals Marcel Reijs ook al vertelde. Hij is in 2016 overleden bij een zwaar auto-ongeluk. Althans overleden aan de gevolgen van de verwondingen die hij daarbij opliep. Wonderful Life is prachtige, wonderschone muziek. Nog altijd, moet ik zeggen. En hij werd weer een beetje in onze herinnering gebracht. Dus door Marcel, waarvoor hartelijke dank. Want hij staat al op links en dan weet je het wel. Bernard Terhorst, die gaat zo dadelijk aan de bak. Bernard, goedemorgen.
1: Op links.
0: Op links, ja, daar sta je.
1: Het lijkt wel een voetbalopstelling.
0: Voor de kijkers rechts trouwens.
1: Voor de kijkers rechts, ja, inderdaad. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Angelique Werner, die is er natuurlijk ook. Angelique, bonjour.
2: Bonjour tout le monde.
0: Ah, natuurlijk. Angelique had even technische probleempjes vanmorgen. Maar het is, het, ja, dat, je was helemaal in... Ik hoorde je woorden gebruiken waarvan ik niet wist dat hij in je vocabulaire zat.
2: Ze waren niet Fransen.
0: Nee, die waren, daar was altijd weinig Frans tussen. Ik heb altijd de illusie gehad dat jij, Angelique, eigenlijk nooit een scheldwoord zou gebruiken. Dat jij altijd rustig blijft en relaxed. Maar die illusie is inmiddels volledig aan gejudement.
2: Nou ja.
0: Ja, want het is niet zo. Want ook jij kan gewoon helemaal losgaan dan ook. Als je even
2: ik ben ook een mens, hè?
0: Je bent een mens van vlees en bloed ook gewoon.
2: Het is ongelooflijk.
0: Nou, maar dat is ook eigenlijk wel heel fijn ook. En Angelique, je, volgens mij met een beetje hulp van Jorien, wie anders al, ben je weer helemaal
2: up to date.
0: En ja, gaan we toch wat leuks doen. Of iets moois gaan we denk ik vooral doen, hè?
2: We gaan naar iets heel moois gaan we kijken. Wij gaan niks doen, wij gaan alleen maar zitten.
0: Oh, heerlijk.
2: In het rode pluche van de Leidse Schouwburg. En wij laten gewoon een aantal dames laten wij zich in het zweet dansen. Want het is echt heel erg zwaar wat zij doen. Maar wij gaan vooral met verbazing en grote ogen kijken naar Oxygen. En dat is niet zomaar een dansgroep. Dat is een groep die hebben het tv-programma Dance as One hebben ze gewonnen. Ze kregen de Golden Buzzer tijdens het France Got Talent tv-programma. En ze behaalden in 2020 de finale van de Amerikaanse talentenjacht World of Dance.
0: Ja, zo even een lijstje.
2: Dat is wel een lijstje. Dan kan je dus wel wat. Dan zou waarschijnlijk Dan Carity zou ook zeggen van dat het geweldig is. En dat ze vooral nog misschien hier en daar een beetje moeten tweaken. Maar dat ze dan toch echt wel heel veel succes gaan behalen. En dat doen ze ook. En ze hebben nu weer een hele mooie voorstelling. En die heet The Rise. En daarmee gaan ze alle Nederlandse theaters gaan ze af. En dus vanavond te zien in de Leidse Schouwburg. Ik heb jullie een filmpje toegestuurd met echt wel mooie muziek ook eronder. En dan zie je gewoon ja, wat die vrouwen allemaal niet kunnen aan choreografie en hoe mooi dat getimed is.
0: Ja.
2: Ze maken dan zo'n waaier, weet je wel, dat de ene arm naar de andere arm naar beneden toe gaat en dat het dan ja, zo'n hele mooie cirkel wordt. En het is echt op de seconde is dat gewoon gepland. Dat is visueel zo'n spektakel. Als je van dans houdt en van moderne dans, dan is dit echt een voorstelling waar je naartoe moet gaan. Het is, de choreografe is Jennifer Roman en die heeft echt zulke mooie dansen heeft ze gecreëerd. Ik denk echt, voor dansliefhebbers is dit een avond waarvan je denkt van, oh, hield je maar niet op.
0: Maar weet jij ook, wij weten natuurlijk dat jij een vrouw bent van grote talenten, Angelique. Zo sta je bij ons bekend. En weet ik dat je eigenlijk prachtig kunt zingen. Maar was jij ook, ben je ook lenig in dit? Heb je ook wel de nodige dansmoves uitgehaald?
2: Jazeker.
0: Ja, zie je.
2: Ik heb, als klein meisje, ik was de jongste van de klas en ook de kleinste. Maar ik ben al vanaf mijn vijfde ging ik naar klassiek ballet. En dat heb ik zo'n 6-7 jaar heb ik dat gedaan.
0: Van pas de deux draai jij eigenlijk je benen niet om.
2: Pas de deux, pas de chat. Nee hoor. Dat is echt voor mij is dat. Nou, katzenspiel is dat gewoon.
0: Ja, het kon al bijna niet meer. Maar je stijgt echt steeds hoger in mijn achting.
2: Ja. Je t'ai assemblé changement.

0: dat zijn de eerste drie passen die je moet doen.
1: Maar natuurlijk, ja. Maté en...
2: De volgende keer dat we elkaar zien, dan moet je het even laten zien, Angelique.
1: Ja, zou je het willen doen de volgende keer? Dat heel is graag. Dichtbij dat we je zien.
2: Dan leren wij een pasje van jou.
1: Een pasje. Pasje
0: de deux. Drie passen. Jeté, assemblée, changement. Tuurlijk. Dat is echt de eerste drie.
1: Ja, fijn. Ja. Goed. Zometeen ook de meest elastieke van ons allemaal. Bernard de Horst. hè, Bernard?
3: Nou, nee, ik zou het toch niet zeggen. Nee. Nee.
1: Gaan we aan de bak. Wat ga je doen?
3: Nou, we hebben sowieso weer iemand die een plaat gaat... niet gaat nomineren.
1: Omhoog gaat duwen eigenlijk.
3: Omhoog gaat duwen, ja, voor de lijst. De eeuwige roemlijst. We gaan in de archiefbak naar het jaar 1983, naar 2006. We spelen natuurlijk het eeuwige roemspel en we draaien heel veel fijne muziek. En niet te vergeten, de plaat voor 12.
1: Ja, wat
3: natuurlijk.
1: Is het thema?
3: Het thema is Friends.
1: Oh, that's what Friends are for.
3: Jeetje, in één keer.
0: Echt waar? Ja, oh, mooi.
1: Dat is één. Prachtig.
0: Ja.
1: En de ander? You're a friend of mine?
3: Nee, dat zijn echte vrienden van Jan Smit.
1: Oh,
0: nou,
1: dat
0: weet ik het wel.
1: Nou, dan weet ik het wel.
3: Ja, nou, en toch is het spannend als ik nu kijk.
1: Ja, dat dacht ik wel.
2: Heeft Menno al gestemd?
3: Dat is geen idee. Geen idee. Nee. Okay. Wij, volgens mij niet, nee.
1: Hebben wij al gestemd?
2: Nou, bij deze.
1: Bij deze.
3: Ja, zeker. That's what friends are for, denk ik.
1: Ja,
3: zeker.
1: Zo mooi. Angelique.
2: Adem,
1: dankjewel, hè.
3: Joe.
2: Ja.
1: Fijne dag allemaal. Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
12: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: En het is 10:01. Je luistert naar Radio West aan de bak. Met natuurlijk de eeuwige roem en meer. Maar eerst Reinhard Roemer met het regionieuws.
14: Het zou goed zijn voor de Nederlandse rechtspraak als er een heldere juridische definitie komt van femicide, fataal geweld tegen vrouwen. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. In Rijswijk kwamen in 15 maanden tijd 3 vrouwen door femicide om het leven. Op een parkeerterrein bij zwembad Het Polderbad aan de Ierse Straat in Nieuwekerk aan de IJssel is een geparkeerde auto uitgebrand. De brandweer kon de wagen niet meer redden en een berger heeft het wrak weggehaald. Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg in Den Haag. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet bekend. Ook niet hoe het met de inzittenden gaat. Meer regionieuws straks om 10:30. Nu het overige nieuws.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan gaan we naar de ANWB, naar Rijn Baartmans voor het verkeer.
16: Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
15: Of plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan gaan we naar de ANWB, naar Rijn Baartmans voor het verkeer.
16: Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje de Ambacht

0: de afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
4: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Tot 12 uur aan de bak.

Anna May en Bluff met Ik ben niet meer bang. En daarmee begon zo'n beetje. Daarvoor natuurlijk nog even Paul Simon. Een nieuwe aflevering van Aan de Bak op deze dinsdagmorgen. Het is 12,5 minuut over 10. Dit is aflevering 2278 alweer, ja. En Patrick die heeft er natuurlijk heel veel van mogen doen. En ik begin ook een aardig lijstje op te bouwen. Mijn naam is Bernard Horst. Fijn dat je luistert naar Radio West Aan de Bak. Vandaag natuurlijk weer een ambassadeur die een plaat omhoog duwt in de lijst Eeuwige Roem. We hebben ook weer de plaats voor 12 en nog veel meer. We gaan naar de archiefbakken in verschillende jaren. En we draaien natuurlijk heel veel fijne muziek. En laat ik het niet vergeten, je kunt de verjaardag aanmelden. Want ook vandaag hebben we weer de mogelijkheid om een aantal mensen te gaan feliciteren. Dus als je een familielid, een vriend hebt die jarig is, of misschien ben je zelf wel jarig, meld hem of haar dan even aan op aandebak@omroepwest.nl. Stuur even een e-mailtje naar aandebak@omroepwest.nl.

0: Ja, Michel Teló. Nou, het publiek kon het in ieder geval heel goed meezingen.
1: De plaats. Voor 12.
0: De plaats voor 12, ja, dat is natuurlijk een vast item van Aan de Bak. We hangen altijd een thema of een overeenkomst aan twee nummers. En uiteindelijk is het dan zo dat een van die twee nummers gedraaid gaat worden. En wie welk nummer of welk nummer er gedraaid gaat worden, dat bepaal jij inderdaad. En je kunt ervoor stemmen op via onze Facebookpagina of via WhatsApp 070 307 8080. Ik laat even horen om welke platen het gaat.
1: Nummer

0: Ja, het is wel duidelijk. Het gaat over vrienden, friends, dat is het thema. En je kan kiezen tussen That What Friends Are For van Dionne Warwick. Dionne Warwick en Friends, trouwens. Of tussen Jan Smit en Gerard Joling met Echte Vrienden. Dat zijn ze.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Nou, wat ik al zei, jij bepaalt het. Wordt het 1 of 2? Wordt het 1 Dionne Warwick of 2 Echte Vrienden van Jan Smit en Gerard Joling? Tegen 12 zullen we het weten. Stem via Facebook of onze WhatsApp-nummer 070-307-8080. En dit is muziek van Billy Joel, James.

0: Steve Winwood en Higher Love. Inmiddels is het al 2 minuten voor 11:30. Straks na 11:30 in het archief naar 1983. En we gaan ook het eeuwige roemspel weer met je spelen. Dus blijf luisteren.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
13: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: En het is inmiddels 10:30. Je luistert naar Radio West aan de bak. Voor het regionieuws zit hier Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
15: Hadi Bernard, goedemorgen. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Het gaat om een groenvleugelara, een papegaaiensoort. De ara is gisteren na een vogeldemonstratie niet teruggekeerd. De ara geniet wel vaker van een extra rondje vliegen, maar komt dan altijd voor de avond weer terug, schrijft de dierentuin op de Facebookpagina. De papegaai is een kleurrijke verschijning met rode, groene en blauwe veren. Avifauna zoekt mensen die de groenvleugelara gezien hebben of gehoord en vraagt hen dan contact op te nemen met het vogelpark. Een auto is vanmorgen op zijn kant beland na een aanrijding met een busje op de Erasmusweg in Den Haag. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Hoe het ongeluk in de wijk Moerwijk kon gebeuren is niet bekend. Ook niet hoe het nu met de inzittenden gaat. Een inwoner van Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen in Den Haag die van hun wielklem af willen. Ik ga het uitleggen. Bellers komen bij hem terecht omdat het 070-nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn Klaassen uit Breda dus.
16: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of hele gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat het wel eens keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
15: Stijn Klaassen, aardige man. We hadden hem vanmorgen uitgebreid in West wordt wakker. En misschien kan je het nog even terugluisteren, want hij had mooie anekdotes. Telefoontjes van Hagenaars en toeristen in de stad kreeg Klaassen 's avonds en 's nachts. Toen dus de gemeentelijke dienst het nummer verkeerd had doorgeschakeld. Hij zegt nu dat de meeste bellers wel geduldig uitleg van hem hebben gekregen dat hij niet over de wielklemmen gaat. En de gemeente Den Haag heeft inmiddels beterschap beloofd en het probleem lijkt ook verholpen. Nou, moet hij eigenlijk wel een kratje bier voor krijgen of iets dergelijks. Vind je niet?
0: Ja, vind ik wel. Want ja. Hij vertelde ook nog dat NAC had ook al verloren. Die is ook al uit de Eredivisie, dus het zat allemaal tegen. Ja. Toen zeiden we, kom dan hier wonen. Dan heb je met ADO gewoon weer een Eredivisie.
15: Ja, nou, dat is eigenlijk zo.
0: En de Hagenaars belden hem toch al.
15: Ja, daarom. Huub Mizee nu voor het weer.
8: Vandaag is er af en toe zon, maar er komt plaatselijk ook nog een bui voor. Mogelijk zelfs met hagel, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. De wind is noordwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 13 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Vanavond valt er enige tijd regen. Later komen er wat opklaringen. De wind wordt vanavond zuidwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en wordt later noordwestelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen eerst nog wat zon, daarna komen er heel wat buien, mogelijk met hagel of onweer. We hebben morgen een matige tot vrij krachtige en aan de kust krachtige west-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 13 graden. Op Hemelvaartsdag is het nauwelijks anders en zelfs vrijdag komen er nog aardig wat buien voor. Op beide dagen wordt het dan 12 of 13 graden.
0: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Peter Frampton. Met het... Ja. Het legendarische Show Me The Way was dat. Ja. En nu...
1: De archiefbak.
0: Ja, we gaan naar de archiefbak. En we gaan naar het jaar...
2: 1983.
0: En het Rotterdamse Dijkzicht Ziekenhuis wordt op 15 mei 1983... de eerste Nederlandse reageerbuisbaby geboren. Het is een meisje en ze krijgt de naam Stefanie. Mick Fleetwood, de drummer van Fleetwood Mac, die vraagt in mei 1983 zijn persoonlijke faillissement aan. Hoewel hij veel geld verdiend had met het succesvolle album Rumours uit 1977, kan hij 7 jaar later zijn schulden niet meer betalen. Hoe krijg je het voor elkaar, zou je zeggen? En dan regisseur Dick Maas. Die heeft een dikke hit te pakken met een film waarvoor hij zelf het verhaal schreef. De thriller De Lift trekt volle zalen in 1983. Het verhaal draait om een moorddadige lift en een heldhaftige liftmonteur die het tegen hem opneemt. Een deel van de opnames wordt in Den Haag gemaakt. In de hoofdrollen schitteren onder andere Huub Stapel en Willeke van Amelrooy. Bijna 650.000 Nederlanders zien De Lift in de bioscoop.
3: Nou, ik kan me niet voorstellen dat muizen hier iets mee te maken hebben.
4: En waarom niet? Zou mij niks verbazen. Zo'n lift beweegt niet uit zichzelf, of wel soms?
5: Waarom maak jij eigenlijk zo druk om die lift?
4: Die lift doet dingen die niet kunnen.
5: Ik doe ook wel eens dingen die niet kunnen.
4: Ja, maar jij bent geen machine. Breuker, jij hebt weken aan die lift gewerkt. Er zijn ongelukken gebeurd. Er zijn mensen doodgegaan. Je moet me vertellen wat je weet. Breuker, wat is er met die lift aan de hand?
2: 1983.

Koos Werkeloos van het Kleine Orkest was dat. Een plaat uit 1983. Ja, en sinds gisteren spelen we niet de tijdmachine, maar het eeuwige roemspel. Want ja, we gaan natuurlijk zeer binnenkort de lijst helemaal uitzenden. Daar later nog wat meer over, maar in dit spel gaat het erom dat wij een woord weg hebben gelaten uit een stukje muziek. En dat woord kan jij raden. We gaan het laten horen om welk woord het gaat. En als je weet welk woord het gaat, bel dan direct naar de studio 070-390-5454. Dus 070-390-5454. Want welk woord ontbreekt hier? En daar waar het woord ontbreekt, hoor je Lobieke de Vos. He's leaving. Ja, welk woord is dat nog een keertje? Doen we het? Nou ja, laat hem gewoon nog een keer doen. He's leaving. Oh, nou, dat is wat we willen weten. Ja, nou, bel even naar 070-390-5454. We pakken bellen nummer, wat zou ik doen? Nummer 7. Ja. En als die goed heeft, ja, dan gaan we gewoon nog een keer proberen. Want zo werkt het wel, ja. Nou, we draaien eerst even een plaat. Wilson Phillips is dit. En hier is Hold On.

0: Hold On van inderdaad Wilson Phillips. Ja, we gaan het even roemspel spelen. En dat doen we met de eerste die inderdaad gebeld heeft. En dat is, althans, de eerste niet, maar nummer 6, wat ik zei. Jan van Dorp. Hallo Jan.
1: Goedemorgen.
0: Kan je me goed verstaan, Jan? Nou, ja hè?
1: Ja, ik kan goed verstaan. Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Goed, dan zet ik hem een klein beetje zachter, want het ging galmen. Jan, jij, heb je wel eens meegedaan hier bij Radio Weerstaan? Dat is een leuk spelletje, of niet?
1: Nee, de eerste keer dat ik meedoen.
0: Oké, okay. Nou, wat spannend. En ja, weet je wat de bedoeling is van de Eeuwige Roemspel? Want dat doen we eigenlijk niet altijd. Meestal is het de tijdmachine. Maar het zijn bekende liedjes waarop gestemd kan worden. En één woord is eruit gevallen. Ik heb het net al laten horen. Ik zal hem straks nog een keer laten horen. En als je kan de hoofdprijs winnen natuurlijk. Dat is een hele mooie prijs. Iedereen doet daar aan mee. Die wordt vrijdag in ieder geval bekendgemaakt. En dat is een retro platenspeler. Gebaseerd op platenspelers uit de vorige eeuw. De behuizing van deze platenspeler is van echt hout. En je kunt er cd's mee afspelen. Cassettes, mp3's, noem maar op. En we hebben ook nog een... Ja, dat is toch leuk. Ja, dat lijkt me ook. En we hebben ook nog een prijs van vandaag. En dat is... Even kijken hoor, want dat moet ik ook even opzoeken. Dat is een dvd van de Golden Earring. Dat is toch ook niet verkeerd, lijkt mij, hè?
1: Nee, Oh, hartstikke mooi. Ja, zeker.
0: Nou, die krijg je sowieso. Maar dan moet je natuurlijk wel het antwoord goed hebben. Ik laat het nog even horen. En dan hoor ik van jou graag wat het woord is wat ontbreekt. He's leaving,
2: leaving. Oh, that midnight.
0: Ja, welk woord ontbreekt er, Jan?
1: Ik dacht train.
0: Jij dacht train?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, laat het even vragen. Ja, helemaal goed. Hè? Heel moeilijk was hij ook niet, toch? Nee.
1: Klopt. Eén koppertje.
0: Ja, nou, gefeliciteerd, Jan. Je hebt hem.
1: Dankjewel.
0: Ik heb je gegevens al genoteerd, dus de prijs komt naar je toe. En vrijdag even luisteren, want misschien word jij er wel uitgeloot en heb je ook nog eens een keer die hoofdprijs gewonnen.
1: Ik hoop het, zou echt nog leuker zijn.
0: Ja, zeker. Nou, bedankt voor het meedoen. En een fijne dag verder, hè?
1: Ja, okay. Bedankt. Ook een fijne dag.
0: Dag, Wil.
1: Doei.
0: Ja, dan draaien wij natuurlijk even die plaat waar het om ging. Ja, dat kan ook niet anders. Gladys Knight en de Pips met het welbekende Midnight Train to Georgia.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. We hadden hem mee op cassette, later op cd, al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
5: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: Het is 11 uur, je luistert naar Aan de Bak. Straks nog een keer aandacht voor de eeuwige roem, de archiefbak en de verjaardagskalender. Maar eerst het regionieuws met Reinoud Roemer.
11: Het zou goed zijn voor de Nederlandse rechtspraak als er een heldere juridische definitie komt van femicide, fataal geweld tegen vrouwen. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum. In Rijswijk kwamen in 15 maanden tijd 3 vrouwen door femicide om het leven. Op een parkeerterrein bij zwembad Het Polderbad aan de Ierse Straat in Nieuwekerk aan de IJssel is een geparkeerde auto uitgebrand. Brandweer kon de wagen niet meer redden. Een berger heeft het wrak weggehaald. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. En vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Het gaat om een groenvleugelara. Papegaaiensoort is dat. De ara is gisteren na een vogeldemonstratie niet teruggekeerd. Wie hem ziet of hoort, wordt gevraagd te bellen met het Alphense Vogelpark. Meer nieuws uit de regio straks om 11:30. Nu het andere nieuws.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna €7 miljoen... voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Tot 12 uur.

Love and Understanding. Het is eigenlijk een beetje het belangrijkste als we het nodig hebben in het leven. Cher was dat. Het blijkt dat ze ook nog eens meegedaan heeft aan de musical Mamma Mia in Duitsland, Cher. Ja. En dan nu, muziek van Greenfield & Cook. Hier is Only Lies.

Greenfield and Cook and Only Lies, zo heette dit nummer. Ja, elke werkdag hoor je hier een ambassadeur van de eeuwige roemlijst. Iemand die aan het spel bij Patrick heeft meegedaan en een single op de roemlijst wist te krijgen. En je kunt sowieso dus stemmen op die eeuwige roemlijst via omroepwest.nl. Ja, en je kan een heel aantal platen aankiezen waarvan jij vindt dat ze hoog in die eeuwige roemlijst moet komen. Ja, en vandaag zouden we met Els van Deursen uit Wassenaar een gesprekje hebben. Maar Els neemt de telefoon niet op. Els, dat schiet niet op als je luistert. Ik heb al een paar keer gebeld, maar goed... Els, toch voor jou, want je hebt de moeite genomen. Vorig jaar stond het nummer waarover het gaat op nummer 608 in de eeuwige roemlijst. En in april was Els nog op fietsvakantie geweest in Oostenrijk. De plaat is weliswaar Duits, maar ze heeft er een Haus am See gezien. Nou, dan hoor je het wel. Dan gaat het natuurlijk over dit nummer. Peter Fox en Haus am See. Nou, voor Els, ik hoop dat je de volgende keer wel te pakken krijgt, Els. En dat je stemt natuurlijk. En als je dit ook een goed nummer vindt, ga dan even naar de website om te stemmen op Haus am See, Peter Fox.

0: ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: House on Sea, dat was Peter Fox inderdaad. En hey, ze is boven water, ja! Ze is er hoor.
2: Ja hoor, ik ben er.
1: Ja, dag Els. Hey, ja, je was hem even vergeten. Of nee, dat niet?
2: Nou, niet helemaal. Ik heb er steeds wel aan gedacht. Maar ik had de 21ste eigenlijk in mijn gedachten en niet de 12e. Ah. En toen jullie mij belden, zat ik letterlijk aan een meer in Oostenrijk. Had ik Patrick aan de telefoon. Ja. Dus eigenlijk was ik ook bij een house aan zee. Dat maakte het extra curieus.
1: Ja.
2: En toen zei ik meteen van, ja, nee, natuurlijk, dat doe ik dat. Nou ja, vervolgens fietsen, overal heen en weer geweest.
1: Ja.
2: En nou ja, toen was het dan zover. En ik hoorde het lied net. Ja, en ik ben heel erg enthousiast over dit lied.
1: Ja, en waarom?
2: Ja, nou, het geeft een hele prettige sfeer weer. Weggaan, terugkomen met de familie. We drinken een snapsje met z'n allen. Nou ja, dat doen wij met onze familie ook. Dus dat spreekt natuurlijk ook aan. Maar ook, je hoort niet zo vaak Duitsstalige muziek op de radio. Terwijl er ontzettend mooie nummers zijn van rock tot dit soort ballads. En dit geeft wel een hele prettige, vrolijke sfeer weer. Met elkaar vieren en dit is gewoon een nummer dat ik denk van, nou, daar moet op gestemd worden.
1: Ja,
2: dus
1: nou,
2: bij
1: dat...
2: deze mensen stemmen.
1: Nou, dat heb je heel goed verteld, Els. Ja, het was maart 2021 dat je dit liedje nomineerde.
2: Ja, dat is een hele tijd geleden.
1: Dat is al een hele tijd geleden. En vorig jaar stond het nummer op 608 in de Eeuwige Roemlijst.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dus... dan moeten we proberen toch in de top 500 te komen.
1: Ja,
2: toch?
1: Vind ik wel. Ja. Nou, ja. Ik vind het hartstikke fijn dat je toch nog even gebeld hebt.
2: Hè? Ja, natuurlijk.
1: Ja, en ik zou zeggen, hartelijk dank voor je bijdrage. We hebben de aandacht op het nummer gevestigd en we gaan afwachten op welke plaats die komt.
2: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik ga ook stemmen.
1: Ja, doe
2: en
1: dat.
2: En dan zullen we het zien over een paar weken.
1: Zo is het. Oké, Els, dank je wel en een fijne dag nog, hè?
2: Ja, en een fijne uitzending.
1: Dankjewel, Els.
2: Dag.
1: Tot ziens. Hier is Taylor Swift op Radio West.

En ik wil nog eventjes voor half 12 aandacht besteden aan het volgende. Een beetje praten voor eigen barokje natuurlijk, maar aanstaande donderdag, hemelvaartsdag, tussen 4 en 7 draaien we allemaal heerlijke dance classics hier op Radio West in het programma Classic Grooves. En deze zou er zomaar voorbij kunnen komen.

0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Het is een half minuut over 11:30. Je luistert naar het regionieuws met Reinoud Roemer.
8: Bernard, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
8: De provincie Zuid-Holland raadt mensen af om deze zomer te zwemmen op drie plekken in de regio. Het Meijenpark in Nieuwkoop, de speelvijver van de Zegerplas in Alphen aan de Rijn en plas Elfhoeven in Reewijk. Voor de drie locaties geldt een negatief zwemadvies vanwege de kans op blauwalg in het water, aldus de provincie. Blauwalg kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Voor het Meijenpark en plas Elfhoeven geldt het negatief zwemadvies overigens al zo'n twee weken. De speelvijver van de Zegerplas is daar later bijgekomen. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel gaat uiteindelijk niet tot actie over. Dat zegt Milieu Centraal.
9: We zien ja, vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van ja, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, ja, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af. Dus ja, dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
8: Ook zijn mensen bang dat het stroomnet te vol zit. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Het gaat om een groenvleugelara, een papegaaiensoort. De ara is gisteren na een vogeldemonstratie niet meer teruggekeerd. De ara geniet wel vaker van een extra rondje vliegen, maar komt dan altijd voor de avond weer terug, schrijft de dierentuin op de Facebookpagina. De papegaai is een kleurrijke verschijning met rode, groene en blauwe veren. Avifauna zoekt mensen die de groene vleugelara gezien of gehoord hebben en vraagt hen dan direct contact op te nemen met het vogelpark.
7: Nou, dankjewel Reinoud. Jij hebt die vogel niet gezien waarschijnlijk.
8: Nee, hij heet een groenvleugelara, maar hij is dus ook rood en blauw een beetje.
7: Ja,
8: dus dat maakt het zoeken makkelijker. Ja.
7: Inderdaad. Even kijken, Huub, het weer.
10: Vandaag is er af en toe zon, maar er komt plaatselijk ook nog een bui voor. Mogelijk zelfs met hagel, maar in de loop van de dag wordt het wat droger. De wind is noordwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en het wordt ongeveer 13 graden. Komende nacht is er veel bewolking. Vanavond valt er enige tijd regen. Later komen er wat opklaringen. De wind wordt vanavond zuidwestelijk, matig, aan zee vrij krachtig en wordt later noordwestelijk en de temperatuur daalt tot ongeveer 5 graden. Morgen eerst nog wat zon, daarna komen er heel wat buien, mogelijk met hagel of onweer. We hebben morgen een matige tot vrij krachtige en aan de kust krachtige west-zuidwestenwind en morgenmiddag wordt het ongeveer 13 graden. Op Hemelvaartsdag is het nauwelijks anders en zelfs vrijdag komen er nog aardig wat buien voor. Op beide dagen wordt het dan 12 of 13 graden.
8: Onze weerman Huub Mizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chaka aan is het natuurlijk gewoon. Maar zeiden vroeger altijd Chaka, want dat klonk lekker. Ja, tot die Emiel ermee begon. Nou, dan vonden we het helemaal niks meer. Ain't nobody dus.
1: De archiefbak.
0: En de archiefbak, daar gaan we naar het jaar
2: 2006.
0: Zoetermeer, die groeit als kool. In mei 2006 wordt het 50.000ste huis in de gemeente opgeleverd. Het huis maakt onderdeel uit van het Groenhorst-project in de wijk Oosterheem. De oplevering van het 50.000ste huis gebeurt in aanwezigheid van burgemeester Waaier en de toenmalige minister van Volkshuisvesting, Sibylla Dekker. En dan ook in 2006 een eigenaardige diefstal bij een hotel in Leiden. Na een korte vakantie ontdekken medewerkers van Hotel Nieuw Minerva in januari 2006 dat er ruim 40 schilderijen gestolen zijn. En het Westland gaat massaal naar een musical. Het is dan ook niet zomaar een voorstelling. Het gaat over het Westland zelf. Het verhaal draait om het leven in de kassenbouw. En de muziek is van de Westlandse band De Kromme Jongens. Hoe kan het ook anders? Dat is ook meteen de titel. En bij de première in december 2006 is het publiek laaiend enthousiast.
3: En onder leiding van de echte Kromme Jongens zingt de hele zaal nog een keer het Westlandlied. Meneer, wat vond u ervan?
4: Super dik.
3: Ja?
4: Ja.
3: Wat vond u nou het allermooiste?
4: Ja, gewoon hoe ze het toch allemaal samen gebracht hadden. En dit is toch een klein beetje Westlandse cultuur wat ze toch teweeg gebracht hebben.
3: Ja, heeft een mooie avond gehad.
4: Ja, super.
3: Dank u wel. 2006.

0: The Great Escape, dat was Ilse de Lange op Radio West. En inmiddels is het bijna 13 minuten over 11:30.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: We gaan weer wat mensen feliciteren. Een berichtje van familie Van Dijk. Vandaag, dinsdag 12 maart, wordt onze zus Toos Van Dijk, 67 jaar. Wij willen haar feliciteren namens familie Van Dijk en al haar, en haar nichtje Maria, inderdaad. Groetjes van de familie Van Dijk. Nou, dankjewel. Dan staat er, hallo Bernard, 12 mei is onze gezellige nicht Toos Van Dijk jarig. Ja, inderdaad, Toos, daar hadden we het net over. Ze wordt 67 jaar, we wensen haar een gezellige dag. Nou, Toos, je wordt nog een keer gefeliciteerd, maar nu door Charles en Wil. En dan nog een bericht. Vandaag wordt een van onze handbalvrienden, Jan Telschouw, 79 jaar. Dat zegt Mieke de Wit. Is het Telschouw of Telschouw? Ik weet het niet. Maar Jan is in ieder geval 79 jaar geworden vandaag. En de vereniging, zegt Mieke, die bestaat al lang niet meer. Maar we komen als groep nog maandelijks voor een hapje, drankje en lekker ouwe hoeren bij elkaar. Ja, dat is toch heerlijk. En Jan die kreeg onlangs te horen dat hij overgroot opa wordt. Ja, moet je nagaan. Dus daar feliciteren we hem ook wel mee. Nou, ja, daar kan de toeter wel even vooraf, toch? Nou, we draaien nog een lekker plaatje. Dan gaan we straks even kijken wat Menno allemaal gaat doen. Het volgende programma in Menno in de Middag tussen 12 en 2. En we gaan nu de stand opmaken van de plaats voor 12. Maar eerst Paul McCartney en Michael Jackson.

0: Home Alabama. Lynyrd Skynyrd, dat is de naam van de band. En hij staat weer naast me. Ja, ja. Ja, jij staat naast me.
1: Dat ben ik, ja, ja. Zeker. Ja. Ik ben geen AI, ik ben geen hologram. Ik ben het echt.
0: Gelukkig, hè. Ze zouden toch ons niet in de toekomst ook gaan vervangen voor AI, Menno?
1: Ik vrees het ergste.
0: Ja, hè?
1: Ja. Maar goed, dat is, dan gaan we wat anders doen op de dag, toch?
0: Ja.
1: Ja, joh, dat maakt niet uit. Gaan we in het zonnetje zitten?
0: Ja, zoiets.
1: Hé, hey, maar zover is het gelukkig nog niet. We zometeen gaan we met veel plezier weer tussen 12 en 2 uur een Menno in de middag maken. Wat hebben we? We hebben zometeen iemand van de Grijze Reigers aan de telefoon. Dat is die supportersclub van oudere mensen, zeg ik met alle respect, bij ADO Den Haag. Die zijn namelijk genomineerd voor een prestigieuze prijs. We hebben natuurlijk het spel met die mooie prijzen deze week. Allemaal in het kader van eeuwige roem. We hebben Francis, die komt zo meteen langs. Onze Songfestival-expert van de Omroep West-redactie. Want ja, het is de week van het Songfestival. En dit vind ik echt leuk, Bob Brinkman. Die heeft vandaag een speciale missie in op de kaart. Hij gaat namelijk langs bij de manege. Maar niet zomaar de manege. Daar staan de paarden van Samantha Steenwijk. En die is daar ook.
0: Gaat hij ook paardrijden, denk je, of niet?
1: Dat denk ik niet. Ik weet niet of ze Shetland ponies hebben, maar we gaan het meemaken.
0: Oké, ja. Nou, veel plezier straks. Dankjewel, Menno. Straks de plaat voor 12. Eerst nog eentje van Tim Harden. How can we hang on to the dream?

0: seen. How can we hang on to a dream? Dat was Tim Harden. En ja, wat is het geworden? De plaats voor 12 we konden kiezen uit That What Friends Are For van Dionne Warwick and Friends. En echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. Met 65% voor Dionne Warwick and Friends. Tot morgen.
1: De plaat voor 12.

0: Je moet bezig blijven, bezig zijn. Met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf, dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
0: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
7: alleen de prijs is anders.
8: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: We zijn er zo met 2 uur lang Menno in de Middag. Het is 12:01. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
13: Ja, goedemiddag. Een busje met senioren is vanmorgen achteruit tegen de gevel van de Action in de Lier gereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Winkelcentrum De Hovenpassage in Delft voert een collectief winkelverbod in. Dat betekent dat wie in 1 winkel steelt of overlast veroorzaakt, een jaar lang nergens in het centrum naar binnen mag. En de provincie raadt mensen af om te zwemmen in het Meijerpark in Nieuwkoop, de speelvijver van de Zegerplas in Alphen aan de Rijn en Plas Elfhoeven in Reewijk. Straks meer nieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Kom ook naar het stoffenspektakel.
10: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
9: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
15: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.

0: Force. En een duidelijke boodschap. Radio. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze dinsdag. En we hebben volle bak vandaag. Want zometeen, nou wat zeg ik, ze huppelt nu vrolijk de studio binnen. Want het is er weer tijd voor het Songfestival. Ook al doen we niet mee. We hebben zometeen het laatste nieuws. En natuurlijk gaan we ook terugblikken weer op vroegere tijden. Hè. Alle hits van het Songfestival komen voorbij. En dan heb ik het dus over Francis Kleijweg, onze grote Songfestivalkenner hier bij Omroep West. Zometeen schuift ze hier aan. We hebben verder de Grijze Reigers zometeen. Je weet wel, die oudste supportersgroep van ADO Den Haag. Ze zijn genomineerd voor een prestigieuze prijs. Daar gaan we zo meteen meer van horen. We hebben ja dat spel rond de eeuwige roem gaan we over een half uurtje spelen. En het leuke is, we hebben niet alleen een mooie hoofdprijs, die retro platenspeler. Vandaag, als je het goed hebt, win je ook nog twee kaarten voor het openluchtconcert van André Hazes in het Zuiderpark in Den Haag.
1: Op ja. De kaart.
0: Ja. En Bob Brinkman is er. Bob, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Menno.
0: Ja, en de mensen die...
2: Hoor je dit?
0: Ja, nou, ik weet niet wat ik hoor, maar als de mensen gisteren geluisterd hebben, dan weet je dat je vandaag op een speciale missie bent. We gaan geen pijl gooien op de kaart.
2: Zeker want, niet. Hallo, goeiedag.
0: Ja, je bent vandaag bij Samantha Steenwijk.
2: Ja, ik ben bij de stal van Chardon in Den Hoorn. Ja. En dat is een hele bijzondere, hele grote stal. Daar zullen we vast nog wel over te spreken komen later in de uitzending. Maar dat is onder andere de stal waar de paarden van Samantha Steenwijk staan. Samantha, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoe is het eigenlijk gekomen dat ik hier nu sta naast jou?
3: Nou, dat vraag ik mij ook af. Nee, we hadden een tijdje geleden natuurlijk erover. Volgens mij was het met de actie van Sint voor iedereen. En het had het over de paarden. Toen zei je, wat leuk, mag ik een keer langskomen? Nou, dat is natuurlijk enig.
2: Ja, dus zo zijn we toch iets van 7 maanden verder. Maar uiteindelijk is het de afspraak er toch gekomen.
3: Sinterklaas, maar goed.
2: Ja, aan de paarden zal het niet liggen dat het bijna Sinterklaas is. Nee, wat je hoort, Menno, op de verte zijn de hoeven van de paarden die hier in een molen rondjes lopen hier in Den Hoorn. En eens in de zoveel tijd steekt er ook een paard nieuwsgierig in zijn hoofd richting de plopkap van, is dat een appel waar ik een hapje van kan nemen? hier zitten jouw paarden niet tussen, hè?
3: Nee, je zit Maar die zijn vanmorgen al geweest. Mijn paarden staan een stukje verderop.
2: Zullen we er even heen lopen?
3: Ja, natuurlijk.
2: We lopen heel even door de regen over een groot terrein langs verschillende boksen. Heel even kort, voordat je de plant gaat draaien, heel even de paarden ook voorstellen natuurlijk.
0: Ja, want Samantha Steenwijk is dus niet alleen zangeres, maar vooral ook paardenliefhebber.
2: Nou ja, hoe zou ik jou eigenlijk noemen? Paardentrainer, paardenfokker?
3: Nee joh, paardenhobbyer ben ik. Ik ben eigenlijk een hobbyer. Maar ik doe ook een show op mijn paard. Terwijl mijn paard bijna jouw plopkap op heet.
2: Ja, dit is Mozart.
3: Dit is Mozart, inderdaad.
2: Dag Mozart.
3: Een hengst van 7 jaar. En heel nieuwsgierig is
2: alsof je met me wilt tongen, Menno. Hij komt echt met zijn snuit heel erg dicht bij mijn hoofd. En daar staat...
3: proberen. En daar staat Voice. En Voice is 9 jaar, dat is een ruim. Mijn allereerste paard. Is een beetje ik zeg altijd, het is een beetje mijn prins. En Mozart is mijn koning.
2: Ja,
3: een beetje dat.
2: Mozart die kwelt nu ook op mijn jas. Het wordt een hartstikke leuke 2 uur hier, Menno. Hij zet gewoon zijn tanden in mijn arm. Goeiedag. Niet doen, Mozart. Het zijn twee zwarte paarden.
3: Friese paarden.
2: Friese paarden.
3: Ja. En het zijn mijn showpaarden. Ik doe shows op deze paarden ook. Ik zing live op mijn paarden.
2: En over een half uur ga jij voor Menno in de middag dat hier even live doen.
3: Zingen op een paard?
2: Ja, je ging toch een rondje rijden op
3: een paard? Ja, gewoon een rondje rijden. Oh, ja. Dat is goed.
2: En dan zing ik wel erbij.
3: Ja, doe jij zingen. Ja, dat is leuk. Dat is een goede deal.
0: Leuk. Tot straks, jongens. Daar. Leuk.
2: Tot zometeen.
0: Leuk, hè. Bob Brinkman op bezoek bij Samantha Steenwijk en haar

0: Abel en neem me mee. Het is 11:15 geweest. Het is zover. Het is de week van het Eurovisie Songfestival. Ja, de aanloop ernaartoe was wat rustiger. Want normaal word je er al mee om je oren geslagen. Wat heeft de Nederlandse afvaardiging aan? Wat gaan ze zingen? Hoe ziet het dansen eruit, het decor? Maar ja, we weten allemaal, Nederland doet niet mee. We weten ook allemaal waarom. Daar hoeven we het verder allemaal niet te uitgebreid meer over te hebben. Maar ja, we gaan natuurlijk niet het Songfestival stilletjes voorbij laten gaan.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat kan natuurlijk niet. En je hoort er al, dan is ze er weer. En daar ben ik blij om. Ze is altijd één keer in het jaar hier een volle week.
1: Ja.
0: Francis Kleijweg.
1: Ja, goedemiddag. Hi. Daar ben ik weer.
0: Want, jij slaapt onder een steen een jaar lang. We zien je eigenlijk helemaal niet.
1: Nee. Het is en het Eurovisie Songfestival een beetje tegen. We hebben geen regio Songfestival meer. Dus
0: nee.
1: 2026 is een beetje een treurig jaar, vind ik.
0: Nou, je komt er wel doorheen.
1: Ja, we
0: gaan je er helemaal doorheen helpen.
1: Steven.
0: Ja, echt zo. Je bent er natuurlijk gewoon weer bij deze week.
1: Ja, zeker.
0: Vandaag donderdag ben je er ook nog. Want dan hebben we ook nog
1: tweede halffinale. En dan vrijdag de voorbeschouwing op de finale zaterdag.
0: Nou, dat gaan we zeker doen.
1: En we gaan dit jaar naar Oostenrijk natuurlijk.
0: Ja,
1: we gaan naar Wenen. En dat heeft alles te maken met de winnaar van vorig jaar. Dat was namelijk JJ met Wasted Love.
0: Ja. Ja, nu weet ik hem
1: iets hoger.
0: Ja. Ja, de winnaar van vorig jaar namens Oostenrijk inderdaad.
1: Ja, heel knap. Maar ik weet niet of dit nou even een evergreen gaat worden. Maar
0: nee,
1: goed, dat terzijde.
0: Denk het niet.
1: Nee. Dan over dit jaar. Want het wordt dit jaar een bijzondere editie inderdaad. En allereerst heeft dat te maken met het feit dat het Songfestival 70 jaar wordt. Oftewel, gefeliciteerd allemaal met het Songfestival.
0: Ja, van
1: harte. Maar dat feestje wordt natuurlijk wel een beetje overschaduwd. We moeten het er heel, heel even over hebben.
0: Ja.
1: Vanwege het feit dat er maar liefst 5 landen zijn. Namelijk IJsland, Ierland, Slovenië, Spanje en Nederland dus. Die niet meedoen vanwege de deelname van Israël.
0: Ja,
1: daar is natuurlijk al heel veel over gezegd en gedaan. Daar gaat denk ik ook nog wel wat over gezegd worden de komende dagen. Ik heb niet per se de behoefte om daar te heel uitgebreid over te hebben, maar ik heb wel een beetje het gevoel als ik naar een WK voetbal ga kijken waar Nederland niet aan meedoet. Dus ik ga kijken, want ik hou van het spelletje, maar het is toch minder spannend.
0: Het is minder spannend. Je kijkt toch uiteindelijk ook altijd wel voor hoe Nederland
1: wat
0: doet
1: we gaan
0: natuurlijk.
1: Doen, En wat ook zo is, er doen dit jaar dus maar 35 landen mee. Ja. Dat is echt weinig, sinds 2003 niet meer voorgekomen. Maar in de finale is er plek voor 25 landen. Dus als je dit jaar de finale niet haalt, ben je wel echt een beetje sneu.
0: Ja, en nu zijn er ook nog en nu zijn er ook nog landen die het ook helemaal niet uitzenden, maar dat is in Nederland niet het geval.
1: Nee, wij zenden het wel uit, maar dan doet de NOS het in plaats van de Afrotros.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld Spanje, die zenden helemaal niks uit. Dus die moeten naar Portugal of naar Frankrijk heen kijken.
0: Ja, zo is het. Goed. 35 landen, daar had je het over.
1: Klopt.
0: We gaan vanavond 15 daarvan zien.
1: Zeker.
0: In de halve finale, de eerste halve finale. En wat kunnen we dan verwachten eigenlijk?
1: Ja, vooral veel. Er zijn heel veel landen die liedjes hebben met heel veel. Dus vuurwerk, vlammenwerpers, rookgordijnen, intense choreo's, allemaal ledschermen die op en neer knipperen. En het eerste land wat ik wil doornemen, dat is Georgië. Die sturen de band Bzigebi. Dat zijn 2 vrouwen en een man. En die zijn oude bekenden van het Songfestival. Want die hebben in

2008 dus al een keer het Junior Eurovisie Songfestival weet te winnen. Toen waren ze verkleed als bij. Super schattig. Mm-hmm. Hun nummer heet ook Bzzzt. En als je al naar dat nummer keek of luisterde, dan was je eigenlijk al buiten adem zelf.

0: Ja, ik hoor het alleen nog maar het beeld erbij, dat maakt het nog bizarder. Het is een soort van
1: nummer zonder Ritalin, dat is het eigenlijk. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. Nou goed, deze drie kinderen zijn dus nu volwassen en ze doen nu mee aan het Volwassen Songfestival voor Georgië inderdaad weer. En dat doen ze nu met het nummer On Replay. En ja, als je goed luistert, dus zit er ook wel wat hints in naar dat nummer waarmee ze in 2008 hebben gewonnen.
0: Oh ja, ik vrees het ergste.

0: Ja.
1: Ja, je hoort het, hè?
0: Zeker.
1: En wat ik ook leuk vind, ze hebben dus weer gele pakken aan met allemaal zwarte strepen erop. Oh, dus ook een outfit is naar die bij...
0: Ja, naar dat 6 jaar geleden. Of 8 jaar geleden.
1: Ja. Dat was in 2008. Ja. Dat is niet 8 jaar geleden.
0: Oh nee, dat is veel langer geleden. Sorry. Ja, klopt. Ja. 2008.
1: Nou goed, daar lang geleden, ja. Dan wil ik het ook even over Finland hebben. Want dat is echt een grote kans hebben voor de winst dit jaar. En die sturen de violist Linda Lampenius en de zanger Peter Parkkonen naar het Songfestival met het nummer Liikin Haitin. Dat betekent vlammenwerper in het Fins. En wat zij heel knap hebben gedaan is dat ze de trends van de afgelopen 5 jaar in 1 nummer hebben verwerkt. Dus er zit violen in, er zit dance in, techno, een beetje gothic. Het is in de eigen taal gezongen. En ja, dat hebben ze op een of andere manier zo in elkaar weten te draaien dat het echt tof klinkt. En dat denk ik heel goed gaat doen.

0: Ja, het is heel veel. Ja, en het is de viool horen we. En het schijnt dat ze live die viool gaat spelen.
1: Ja, dat is een primeur. Want sinds 1999 mogen artiesten niet live spelen op het Tourfestival. Dus alle piano's, gitaren en fluitjes die je hebt gezien was allemaal nep afgelopen jaren. Mm-hmm. Allemaal een bandje. Maar zij heeft het voor elkaar gekregen bij de EBU dat ze wel live mag spelen. Ja,
0: heel bijzonder. En echt een van de topfavorieten.
1: Ja, zeker. Ja, het optreden zou er ook heel vet uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hier naar vanavond.
2: Nou.
1: Ja, dan moeten we ook even naar Servië. Daar moeten we even doorheen. Uiteraard. Daar moeten we wel even doorheen. Want waar Finland heel goed al die trends heeft weten te combineren, heeft Servië dat ook geprobeerd, maar niet met mate. Die sturen de band Lavina met het nummer Krijmenen. Ja, dat begint heel gothic, heel onheilspellend. Dat je op een gegeven moment ook denkt van, gaat goed podium? Moeten we 112 gaan bellen? Dat slaat dan over in hoge uithalen. Maar op een gegeven moment wordt het ook een soort van geschreeuw en gekrijs. Oh. Ja, ik ga vanavond tijdens dit nummer de plaspauze.
0: Ja, 17 seconden, daar komt hij. Ja. Ach jeetje, oh ja. Nou, ja, maar we hebben er 17 seconden.
1: Hij blijft er ook in hangen.
0: Oh ja, ik hoor het. Jeetje mina, man.
1: Zoek een therapeut in plaats van het finale van het Songfestival. Maar goed, dat terzijde. Dus dat is Servië. En dan wil ik ook nog even naar Zweden, want daar kijkt iedereen toch altijd naar uit.
0: Altijd, goed geproduceerd.
1: Ja, komen altijd wel met goede inzendingen. En dit jaar sturen zij Felicia met nummer My System. Ja, dat is echt zo'n nummer wat je dit jaar heel veel op feestjes en op festivals hoort.

0: Dit is wel typisch Zweden ook, dit, ja, hè? Goed maar, geproduceerd. Ja. En, ja.
1: Het gaat sowieso punten scoren, hè?
0: Ja.
1: Maar er zijn wel twee dingen waarvan ik denk, Zweden, jullie kunnen beter. Want in dat refrein zingt ze helemaal niet. Hoor je alleen maar die techno-beat. En ik heb ook al live optredens gezien. En zij haalt niet altijd alle hoge noten. Dus dat wordt spannend vanavond. Maar dat gaan we beleven.
0: Ja. Nou, dan even wat anders, denk ik, toch?
1: Ja, dat was wel de bedoeling. Ja, ik weet niet wat je...
0: Nou ja, Nederland doet dus niet mee. Nee. Dus ik dacht, nou, dan hebben we wel meer tijd over om ook een beetje in het verleden te duiken,
1: zeker,
0: toch?
1: Zeker,
0: zullen we dat eens even doen?
1: Ja, we gaan inderdaad in de geschiedenis van Nederland duiken op het Songfestival. Want vanaf de 69 edities die zijn geweest van het Songfestival heeft Nederland eraan 65 meegedaan. Dus we hebben veel geschiedenis om uit te putten. We gaan het ook niet allemaal doornemen, want dat wordt een 24-uurs podcast hier. En ik dacht, waar moet ik ook beginnen toen ik hier aan begon. Maar later dacht ik, nou, om het leed dat we dit jaar niet meedoen een beetje te verzachten, maak ik even een compilatie van wat Nederlandse inzendingen.
0: Oh ja, dat is leuk.
1: Waarbij het niet altijd even goed ging. En we beginnen met ons meest recente brandalarm. Ja. Dat waren Mia en Dion in 2023 met Burning Daylight. I'm sorry, just you and I, losing
0: myself. Wat was dit erg? Ja. Dit hebben we echt naar het Songfestival gestuurd.
1: Ja, inderdaad. En als we nu weer hier toch in zitten, nog een andere die uit de bocht vloog. Dat was in 2012 onze Indiaan, Johan Franka met You and Me.

0: Dat was toch met de Indianen, Tori?
1: De basis was best een goed liedje, maar de praktijk ging niet helemaal goed. Nee. Maar dus dat. Dan een andere rampenjaar, dat was 2009. Toen gingen de toppers natuurlijk voor ons. Maar ja, en net daarvoor kregen Gordon en Gerard Joling ruzie. Ja. Goh. Dus toen moest Gerard Joling ging die mee. Toen werd Jeroen van de Boom ingevlogen. Denk je, nou, alles opgelost. Maar ze zouden daar pakken aan doen die licht zouden geven. Een soort van kerstverlichting.
0: Ja, met een draaitafel ervoor of zo.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, goed, één lichtje doet het niet. Heel het pak doet het niet. Het gebeurde steeds. Dus toen moesten er weer glitterpakken worden ingevlogen. Nou ja, het was niks, het is niks en het zou ook niks meer worden ook.

0: Maar altijd als ik dit hoor of zie, dit nummer, heb ik altijd het idee dat ik naar het eindnummer van een groep 8 musical aan het kijken ben. Echt een beetje Bonte Avond.
1: Oh, ja.
0: Ik snap niet.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Ik snap niet wie dacht dit is een goed plan. Maar...
1: Vanwege die pakken ook waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar goed, wie ben ik? Dan een andere crisisjaar, dat was 2015. Ging nog niet eens zozeer om het nummer, want dat was ook een beetje 13 en ozijn, maar prima. Maar daar ging het vooral om de scheurjurk van Treintje Oosterhuis.
1: Oh,
0: want
1: ja,
0: die zou natuurlijk een jurk aandoen, ja, je weet het nog, met een scheur van de décolleté tot aan haar navel. Mm-hmm. Ja, daar vond Nederland wel wat van. Nederland was eigenlijk te klein. Er werd nog net geen live blog opgestart en pushberichten. Maar het scheelde niet veel. Nou, op een gegeven moment waren we een beetje gewend aan het feit dat ze die jurk aan zou doen. Maar toen dacht Treintje zelf, nee, ik doe toch wat anders aan. En die stond opeens in een soort van opgeblazen vuilniszak op het podium. Ja. Het zag er niet uit. De tekst in haar refrein van dat jaar was wel heel toepasselijk, namelijk why?

0: wat hebben we toch een hoop meegemaakt, hè? Als je dit...
1: Dat we het hebben overleefd.
0: Och, man. Ja, dit was ook niet best.
1: En dan
0: ja.
1: moet ik nog naar ons naaste nationaal trauma. Ja. Dat was 2024. Ja. Toen hadden we een goed nummer. We stonden in de top 3 van de bookmakers. Heel Europa was fan van ons nummer. Maar ja, we weten allemaal wat er met Joost Klein en Europapaas gebeurt. Ja. Dat werd gedisqualificeerd. En dat doet nog steeds een beetje pijn. Want de wereld is van mij.
0: Ah, je kent het dansje nog, zie ik. Ja. Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, toch, ja, we zullen het nooit weten. Maar nee. Ja, het stond hoog in de bookmakers.
1: Ja, ik denk echt wel top 3.
0: Dit
1: ja.
0: was wel hoog geëindigd. Hè? Ja. Ja. En hij heeft nog steeds succes. Hè? Hij toert momenteel over de hele wereld met zijn eigen show.
1: En hij is coach bij The Voice in België, volgens mij.
0: Ja, klopt. Ja. Dus, nou goed. Helaas. We zullen het nooit weten hoe dit is afgelopen.
1: Zo leuk is meedoen aan het Songfestival dus. Zo. Nee.
0: Dit
1: waren de rampen. Maar daar gaan we niet mee afsluiten. Want we gaan natuurlijk gewoon een superleuke Songfestivalweek van maken. Ja, en ik dacht, hoe kunnen we dan beter afsluiten dan met de Nederlandse Songfestival in aller tijden? Ja, je weet al wat er gaat komen. Ja. Dan heb ik natuurlijk over Teach In met Dingedon.
0: Toen wonnen we nog eens.
1: Tot donderdag.
0: Donderdag?
1: Ja.
0: Dat gaan we doen. Tot donderdag.
1: Tot donderdag. Doeg.
0: Doeg. Le Pays-Bas, 12 points.

0: Ja, Teach In, toen we nog wel eens wonnen en goede liedjes hadden. Dinge Dong en Francis Kleiweg. Ze was hier voor het Songfestival en komende week donderdag, om precies te zijn, keert ze natuurlijk weer terug hier met verhalen over de huidige deelnemers. En we gaan natuurlijk dan ook weer in het verleden graven. Goed, zometeen het tweede half uur met daarin de het spelletje rond de eeuwige roem. Hè? Met daarin twee kaarten te winnen voor het concert van André Hazes op donderdag 4 juni in het Openluchttheater Zuiderpark in Den Haag. En het hoofdprijs eind deze week een mooie retro platenspeler. Dus zeker even erbij blijven. En Bob Brinkman gaan we zometeen uitgebreid spreken. Want hij is op bezoek bij Samantha Steenwijk in de manege in Den Hoorn.
1: Trulies met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
13: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
12: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Het is 3:30. We zijn een beetje later, maar dat maakt niet uit. Want we hebben het nieuws uit de regio met Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. Een busje voor groepsvervoer met daarin senioren is vanmorgen tegen de gevel van de Action in De Lier gebotst. De chauffeur stuurde het voertuig in de hoofdstraat achteruit de stoep op en kwam tot stilstand tegen de gevel. Dus voor zover bekend raakte niemand gewond. Er zijn wel een paar geparkeerde fietsen geraakt. De inzittenden zijn met ander vervoer naar hun bestemming gebracht. Winkelcentrum De Hovenpassage in Delft voert een collectief winkelverbod in. Dat betekent dat wie in één winkel steelt of overlast veroorzaakt, een jaar lang nergens in het centrum naar binnen mag. Ondernemers willen zo diefstal en agressie aanpakken. Beveiligen en camera's houden het centrum scherp in de gaten. Diefstal kost de sector jaarlijks miljarden en de maatregel moet voor rust zorgen. De provincie Zuid-Holland raadt af om te zwemmen in het Meijenpark in Nieuwkoop. Ook de speelvijver aan de Zegerplas in Alphen aan de Rijn en plas Elfhoeven in Reewijk zijn onveilig. Er is een kans op blauwalg, wat kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Het gaat dus om 3 plekken. Op andere officiële zwemplekken in de regio is de waterkwaliteit wel goed. Stijn Klaassen uit Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes. Of appjes dus. Ja, van mensen in Den Haag. Ik zeg appjes, maar het zijn appjes. Die mensen komen dus uit Den Haag. En waarom bellen ze dan? Nou, omdat ze van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn dus.
15: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel eens een keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld. Toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
14: Stijn zegt dat hij de meeste bellers geduldig uitlegde dat hij niet over de wielklemmen gaat. De gemeente heeft beterschap beloofd en zoals hij net al zei, het lijkt inderdaad verholpen te zijn, dit probleem.
0: Goed verhaal. Dan zit je op je vakantieadres in Frankrijk en word je platgebeld door boze mensen uit Den Haag. Goed, Huub Misee, goedemiddag.
1: Ja, hij moet het vannacht nog maar afwachten. Want overdag werkt het dus normaal wel. Ja, maar die doorverbinding, daar gaat het dus om.
0: Ja, zo is het. Nou, we gaan eens even naar het weer, Huub. Want volgens mij had je vandaag nog een redelijk droge dag voorspeld. Maar ik heb toch al een paar buien op mijn hoofd gehad vanochtend, hoor.
1: Ja, er zijn er nog een paar geweest, absoluut. Het is niet helemaal droog. Het wordt nu wel steeds minder. Er kan nog een enkele voorkomen. En we hebben natuurlijk vandaag Sint Pancratius, de tweede ijsheilige. Met nogal wat bewolking, af en toe een beetje zon. En die wind is noordwest tot westen geworden. Maar de oorsprong van de luchtsoort komt toch echt nog uit het hoge noorden. Dus het is, net als gisteren, gewoon 10 graden op dit moment. En dat is niet hoog. Misschien net tijdens de ijsheilige, maar het wordt nog 12. Dan mogen we van geluk spreken, of 13. Er is wel minder wind dan gisteren. Het is een matig aan de kust vrij krachtige wind. En de komende avond en nacht zien we veel bewolking, met later vanmiddag en vanavond enige tijd regen. Daarna weer wat opklaringen. De wind wordt vannacht noordwestelijk en aan de kust weer af en toe krachtig. En de temperatuur daalt tot 5 graden. En morgen, op woensdag, dan komt er midden op de Noordzee weer een lage drukgebied te liggen. Dan hebben we vrij veel bewolking. Komen er meer buien voor dan vandaag. Misschien wel met hagel en onweer. Een matige tot krachtige zuidwest tot westenwind. En ook morgen niet warmer dan 12 graden. Hemelvaartsdag, veel van hetzelfde. Buien misschien ook wel weer met wat hagel of onweer. Een noordenwind weer, hij komt weer terug. Het wordt nog wel 13 graden misschien. En vrijdag is er nog steeds niet veel verbetering in. Nog steeds die noordwestenwind. En ook dan weer een paar buien, 12 graden. Zelfs zaterdag zullen we het nog steeds niet helemaal droog houden. De temperatuur gaat misschien al een klein beetje omhoog. Maar vanaf zondag, wordt het toch een beetje anders.
0: Kijk.
1: En dat ga ik over een uur vertellen.
0: Zo is het. Ja. Tot dan.
1: Ja.
14: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl.
1: Op de kaart.
0: We gaan naar Bob Brinkman, die is bij Samantha Steenwijk bij de paarden op de manege in Den Hoorn. Want Samantha Steenwijk is niet alleen een geweldig zangeres, maar ook een groot paardenliefhebster. Het moet ook een show op een paard. Ja, ja? Maar vraag 1 even, Bob, aan jou persoonlijk. Is het er nog van gekomen in het laatste half uur? Toen je...
2: is dit antwoord op je vraag, man?
0: Dit is het enige echte antwoord. Je weet wat ik wilde vragen, hè?
2: Ja, zeker. En dit is het antwoord wat je krijgt.
0: Ja.
2: Dit was Mozart. Ja. En Samantha zit op dit moment op de rug van Mozart. Ja. Kom je eraf, Samantha?
3: Ik kom even naar beneden. Even kijken of hij er zin in heeft.
2: Even kijken of hij... Oh, Mozart gaat op zijn knieën en gaat op zijn zij liggen. En nu ligt Mozart
3: en nu kan ik afstappen.
2: Op de grond en kan Samantha afstappen. Oh, en Mozart staat weer op. Ik ben een beetje onder de indruk van Mozart, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben een beetje gespannen daardoor ook. Dus denk ik niet de juiste emotie om te hebben naast zo'n paard.
3: Oh, maar, een snoepje geven hoor.
2: Even een snoepje geven.
3: Ja,
2: weet je wel. De plopkap is geen snoepje, Mozart, nogmaals. Maar goed. We staan nu in een bak. Die is een meter of 50 lang, vol met zand. En ik heb in de kantine gezeten met grote ramen met uitzicht op die bak, Menno. En dus heb ik Samantha heel veel rondjes zien galopperen eigenlijk.
3: Ook, draaf, galopperen, Spaanse pas.
2: Ja, en Spaanse pas. En heb je de voorbenen, die gaan dan zo...
3: Ja, kaarsrecht vooruit.
2: Ja.
3: Het is eigenlijk een show-onderdeel, want het hoort niet bij klassieke dressuur.
2: En dit is dan training. Is de training voor jou of voor het paard?
3: Nou, voor beide. Ik denk nog meer voor mij ook trouwens, met mijn conditie.
2: Want als ik naar de tv kijk en ik zie iemand op een paard rijden, is dan toch wat je het meeste ziet, is dat het paard aan het bewegen is. Maar wat doet de rijder nou?
3: Nou ja, hoor eens hoe ik praat. Ik ben buiten adem. Nee, het is echt, iedereen die dat zegt, zeg ik altijd, ga 1 keer voor je leven gewoon om het te weten, een half uurtje paardrijles nemen. Je wordt gek. Je moet zo vreselijk veel doen. Je gebruikt elke spier in je lijf. Je moet constant in balans zitten. Een paard is sterk, dus je moet ook nog eens een keertje constant nadenken om slimmer te zijn, want je bent niet sterker dan een paard, maar je moet slimmer zijn dan een paard. Nou ja, het is in een notendop, maar hier kan je natuurlijk 100 jaar over praten. Zo'n
2: beetje. Ik vind het wel ook heel bijzonder als ik zo naar je keek, hoe jij en Mozart aan het synchroniseren zijn, zeg maar. Want jij bepaalt wat er gebeurt.
3: Ja.
2: Maar hoe doe je dat? Want je kan niet met hem praten.
3: Ja, door natuurlijk je hulpen te geven, zoals ze zeggen. Je hebt 2 handen, je hebt 2 benen, je hebt een zit. Dus als je iets achterover zit, dan moet hij wat langzamer. Als je iets voorover zit, gaat hij wel harder. Maar dat betekent ook weer dat het paard verticale en horizontale gaat lopen. Dan heb je natuurlijk nog je benen waar je hulp mee kan geven. Dus als je rechts de bocht om wil, hou je ook je rechterbeen er tegenaan. Want hij moet er omheen draaien. Nou jongens, ja.
2: Nou, ik kan me de spieren inbeelden die je dan allemaal aan moet spannen.
3: Dat zijn heel veel. Ja. Dat doe je niet met een gemiddelde oefening.
2: En dan zing jij er ook nog eens bij.
3: Ja, en elke keer als ik dat doe, dan denk ik, waarom doe ik dit? Want het is zo knijtermoeilijk.
2: En die uithaal van als de liefde dan geen zin meer heeft.
3: Ja, die doe ik niet op een paard, hoor.
2: Als de liefde dan geen... Ja, ja.
3: Nee, die doe ik niet op een paard.
2: Nee,
3: het is echt een op maat gemaakte
2: show.
3: Jij
2: grunt meer. Ja.
3: Met je eigen erbij ook nog. Nee, het is echt een op maat gemaakte show. En ik doe natuurlijk dan stappen, draven, galopperen, alles. Maar na een galopstuk zorg ik wel weer dat er een heel mooi stukje komt. Dan laat ik hem bijvoorbeeld liggen. En dan kan ik zelf ook even een beetje op adem komen. Ja, en hij is het daar helemaal mee. Toch?
2: Ja, dankjewel Mozart. Goeie bijdrage. Fijn dat jij het zegt. Ik wou het zelf ook zeggen.
3: Backing vocal, hè?
2: Ja, hoe hou je dat paard stil als jij zelf aan het zingen bent?
3: Nee, maar het is alleen maar leuk als hij dit doet tijdens een show. Vind ik
2: wat is de lievelingsmuziek van Mozart?
3: Nou, ik denk iets van Mozart. In ieder geval niet iets van mij.
2: Ja, misschien dat... Ja, je had laatst zo'n leuk duet. Slaap.
3: Oh, Walter Kroes.
2: Met Walter Kroes.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: Dat vindt hij niet leuk.
3: Nee, ik denk het niet. Ik heb hem nog nooit laten luisteren, eerlijk gezegd.
2: Ik zie nu ook Walter Kroes op zo'n paard voor me trouwens.
3: Ja, Walter Kroeshaar. Wat heet hij? Wat Kroeshaar? Deze heeft ook Kroeshaar, dat zie je wel.
0: Hey, waar kun je die show eigenlijk zien? Waar kun je Samantha zien op de paard?
2: Ja, ik weet niet of wij zelf op het paard naar het paard kunnen gaan kijken met zo'n show. Want dat doe je meer voor echt gelegenheden, hè?
3: Ja, ook maar ook gewoon openbare dingen. Of op hele grote wedstrijden. Of een fokveedag. Of weet ik van alles en nog. Want er komen overal en ergens niet superveel. Want het is natuurlijk best wel een select. Hoe zeg je dat? Specifiek iets wat je moet. Dat kan je niet overal doen.
2: Maar en je moet ook een bak hebben natuurlijk om het te kunnen doen.
3: Ja, inderdaad. Of gras. Dat kan ook.
2: Okay.
3: Of het strand. Dat kan ook nog eens. Maar we hebben. Over 2 weken krijg ik dus een clinic van Dinja van Leren. Dus op dit moment de beste Amazone van Nederland, zeggen ze. En dat geloof ik ook wel hoor. Maar die is vierde geworden op de Olympische Spelen. En die gaat mij dus lesgeven aan publiek. En dat vind ik toch wel een beetje spannend.
2: Ja, wat vind je daar spannend aan dan?
3: Nou, ja, ik ben eigenlijk een huistuin- en keukenruiter, zeg ik altijd. En wij rijden natuurlijk heel erg op shows. En er hoort wel een stukje dressuur bij. Maar zij is natuurlijk heel erg... Ja, ze is de beste, dus ik vind dat wel een dingetje.
2: We moeten je over 2 weken maar even in de uitzending bellen hoe dat is gegaan. Ja. Dan moeten we daar even op terugkomen, denk ik.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja,
2: dat doen we bij deze afgesproken. Nou, ik wil je niet langer van je training houden, want je moet nog heel even volgens mij.
3: Ja, ik moet nog even doortrainen. Wij zijn nog niet moe.
2: Nee, ja, ik mag niet op het paard, Menno, van Samantha.
0: Dat lijkt me ook het beste.
2: Gedaan, natuurlijk.
3: Niet. Op deze wil je dat niet. Ik kan die andere nog wel een zadel doen, die ze echt heel graag wil. Daar kan je wel op rijden.
2: Ja. Maar, zou dat echt mogen?
3: Ja, dat zou kunnen.
0: Oh, Bob.
3: Kost je 200. Ja. Nou.
2: Ja, ik zou dat wel een hele ervaring vinden als ik heel eerlijk ben.
3: Gaan we dat toch zo even doen?
2: Jeetje,
3: nou, spannend. Even aftrainen.
2: Ja, we gaan er zo over hebben. Jeetje, Menno. Oh, wat spannend.
0: Hey, dan gaan wij even dat andere duet draaien van Samantha samen met Wesley Bronkhorst. In mijn armen.
2: Oh ja, ja, wat gezellig. In mijn armen.
0: Gaan we zo doen.
3: Joe,
0: tot zo. Doei.
1: Het
0: gaan we zo doen.
1: Roemspel.
0: Want je mag nu bellen voor het eeuwige roemspel. 070-390-5454. Ik heb weer een fragment van een nummer dat in de eeuwige roemlijst staat. Die kun je er zelf instemmen, hè? Want die eeuwige roemlijst die gaan wij uitzenden vanaf eerste Pinksterdag. Een hele week lang. En ga stemmen, hè, via omroepwest.nl. Daar vind je de hele lijst. Al die honderden titels. En maak daar je favoriete lijst van. En die hoor je dan vanaf eerste Pinksterdag hier op Radio West. En om dat een beetje te promoten, hebben we wat nummers eruit gezocht. En daar hebben we dan een woordje uitgeknipt. Weet je dat woordje te raden? Dan moet je bellen. 070-390-5454. Nogmaals, als je hem weet, dan krijg je 2 kaarten voor het openluchtconcert van André Hazes in Den Haag op 4 juni. En we hebben ook nog een mooie hoofdprijs. Dit is het fragment.
1: Maar wat zie ik hier? Je zo graag. Het is oké als je gaat.
0: Nou, je hebt 2 kansen om het te raden. Nou, en weet je, ik ga je nog een keer helpen. Hier komt hij nog een keer.
1: Wat zie ik hier? Het is oké als je gaat. Wat zie ik hier?
0: 070-390-5454.

0: Ja, ze kan niet alleen goed paardrijden, maar ook een leuke zangeres is ze toch. Samantha Steenwijk samen met Wesley Bronkhorst in mijn armen.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Ik heb het idee dat het een beetje een moeilijke opgave is. Want veel bellers haakten al af. Maar we hebben er toch nog eentje gevonden. Eens even kijken. Yvonne Beljaars uit Den Haag. Hallo, ja. Yvonne. Hallo.
2: Ja.
0: Jij denkt misschien wel te weten welk woord er mist, hè?
2: Ik zou dat...
0: Oh nee, ja, oh nee, nee, dat is het vorige nummer dat we draaiden. Dat is trouwens wel mooi gezongen. Doe nog eens een stukje.
2: Ik zal dadelijk in de dadelijk.
0: Ja, mooi, mooi, mooi gezongen. Ik denk als Samantha ooit te druk heeft met paardrijden, kan je voor haar invallen, denk ik, als zangeres. Maar wij zoeken dus een woord dat mist uit dit nummer. Dus let goed op, hè. Komt-ie.
3: Wat zie ik hier? Je zo graag, het is oké.
0: Dus wat zien we? Je hoort hartstikke idee, maar er hoort dus een woord eronder te zitten. Welk woord missen we hier? Missen we hier? Welk woord missen we hier? Ja. Ja.
2: Hartstikke idee?
0: Hartstikke idee? Ja, nou, ja? Dat is helaas niet goed, Yvonne. Nou, ik ga naar de volgende bellen. Volgende keer beter, hè? Oké, dag. Hallo, met wie?
4: Ja, met Leeuw Beuker.
0: Oh, je moet even de radio zacht zetten, anders horen we je niet, Leeuw. Ja, je moet even de radio zacht zetten, anders dan moet ik naar de volgende. Dat gaat dan niet, hè?
4: Ja, ja, ja. Nou, ik mis je zo graag.
0: Je zegt ik mis. Zullen we even kijken of het goed is?
5: Maar ik mis je.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
5: Ik mis je zo.
0: Leeuw Beuker uit Den Haag.
4: Ja.
0: Ja, gefeliciteerd. Hartstikke goed.
4: Dankjewel.
0: Het woord was inderdaad mis. Ik mis je zo graag van Claudia de Breij en Waylon. Dat was het nummer. Hey, en het leuke is dus, je wint twee kaarten voor André Hazes. Donderdag 4 juni heb je dan wat te doen?
4: Nee, nog niet.
0: Dan ga je lekker naar het Openluchttheater in het Zuiderpark in Den Haag. Want André Hazes is daar met al zijn grote hits. En ook hits van zijn vader, van André Hazes senior, zingt hij. Ja, dus veel plezier, hè?
4: Dankjewel, hoor.
0: Dag Leeuw. Leeuw Beuker uit Den Haag gaat er vandoor met die kaarten. En misschien wel de hoofdprijs komende vrijdag. Vanmiddag tussen 4 en 5 hier op West. Opnieuw kansen in het spel van de eeuwige roem.

0: Dit is Menno in de Middag. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
3: Creon Kozijnen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haasnoodwonen in Katwijk aan Zee geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Haasnoodwonen.
12: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met Bob Brinkman op het paard van Samantha Steenwijk. En we bellen met de grijze reigers van ADO Den Haag. Het is 1 uur geweest. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag Menno. Een busje met senioren is vanmorgen achteruit tegen de gevel van de Action in de Lier gereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. En vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een groenvleugelara kwijt. Dat is een papegaaisoort. De ara is na de vogelshow van gisteren niet meer teruggekeerd. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna €7 miljoen betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de 5e bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
12: Er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
15: Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra.
16: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
17: Installatiebureau van Ginderen.
18: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
16: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Tot 2 uur, Menno in de middag.
21: Dit is Radio West.
22: Goedemiddag. Ja, ja.

0: Ja, blijft toch iconisch, hè, dit nummer. Hij had een reeks van deze hits in de jaren 80. Bruce Springsteen. Born in the USA. Tweede uur, Menno in de middag. Met straks contact met iemand van de Grijze Reigers. De Grijze Reigers. Gewoon Nederlands. Maar ja, het is de oudste supportersclub van ADO Den Haag. Zit altijd trouw op de tribune bij elkaar. Een gezellige club. En die zijn nu genomineerd voor een prestigieuze prijs. En wij kunnen ook een beetje helpen om ze aan die prijs. Om ze uiteindelijk die prijs te doen krijgen. Dus zometeen gaan we bellen met een van hen. We hebben nog altijd jouw plaat deze week. In het kader van Hoe kan het anders? Het Songfestival. We zoeken jouw favoriete Songfestival. Festivalnummer, kun je gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Makkelijker maken we het niet. Menno@omroepwest.nl en om 14:05 draaien we jouw plaat. En Bob Brinkman is er en die is op bezoek bij Samantha Steenwijk. Onze grote vriendin, zangeres uit Den Haag, natuurlijk kennen we haar. En ze is niet alleen zangeres, maar ook gek van paarden. Ze geeft zelfs shows, al paardrijdend. En Bob, voordat we weer verder gaan, want jij gaat zo meteen paardrijden daar in die manege in Den Horen.
1: Dat gaat nu gebeuren eigenlijk, Menno. Er is iets verschoven in de tijd.
0: Oh.
1: En Samantha komt nu met een krukje aan. En ik mag nu... Ja, ik vind het zelf ook heel spannend, Mozart. Dat zou ik heel eerlijk tegen je zijn.
2: Mozart wilde, ik hou je microfoon mee. Kun je je cap op doen?
1: Dus jij gaat ook nu... Samantha gaat nu, Menno, de rol van verslaggever op zich nemen.
0: Oh, dat is heel leuk.
1: Dus je krijgt Menno over je koptelefoon.
2: Oh, heerlijk.
0: Ach, nou, dat is nou gezellig. Ja.
2: Ja, Menno.
0: Hey Samantha, goedemiddag. Hey. Ja, weet waar hij aan begint, hè. En weet vooral, de paard moet weten waar hij aan begint, hè. Met Bob op zijn rug, maar...
2: Ik heb geen flauw idee hoe die gaat reageren. Ik heb nog nooit een man opgezeten.
0: Ja, zou dat anders zijn?
2: Ik doe even de koptelefoon goed. Eén seconde.
0: Ja, Samantha, even de koptelefoon. Het is in Den Horen dus, de manege. En daar staan dus twee mooie Friese paarden, zwarte paarden. En Samantha, die rijdt daar vaak op.
1: Klik je niet vast.
2: Oh, dat is iets zo erg.
0: Maar is dat, Samantha, heel anders als er opeens een ander op zit dan jij? Of zelfs een man? Is dat
2: anders? Nou, we gaan nu gewoon uitstappen. Dus dat komt goed. Maar ik moet hem helpen, want hij weet niet hoe die paard op moet.
0: Ga dat maar even doen.
2: Oké, linkervoet in de beugel. Ja. Daar gaat hij, hoor, let op. En de rechtervoet slijden overheen. En dan ga je gewoon rustig zitten.
1: Wat?
2: Zitten. Ja? Hij zit.
1: Ik zit.
2: Oké, jongens, hij zit. Deze moet jij wel even met hem mee stappen.
1: Naar voren. Oh,
2: ga je naar voren kukkelen?
1: Nee, maar dat paard gaat alle kanten op.
2: Vind je het eng?
1: Ik vind het een beetje eng, ja.
2: Oh, jongens, dit gaat helemaal fout.
0: En heeft Bob nu ook zo'n zwarte helm op?
2: Bob heeft een zwarte helm op.
0: En zo'n strakke paardrijbroek.
2: Ja, inderdaad. En volgens mij plast hij ook in zijn broek op dit moment. Oh nee, dat nog net niet.
0: Dat zou
2: nou, gaan we even een stukje wandelen. Lopen we die kant op. Loopt deze ook even aan de andere kant mee. Ja, het paard is nog een hengst, hè. Dat zegt al genoeg.
0: Ja.
2: Het is een pittig paard.
0: Ja, hoe merk
2: dus
0: je dat?
2: Dus ik dacht eerst, ik zadel even het andere paard op. Maar hij zat zo verheerlijk naar dit paard te kijken. Dus we doen het toch maar even anders.
0: Ja, zo'n pittige hengst. Hey, maar hoe merk je dat hij pittig is, Samantha?
2: Nou ja, het is wel een heet hoofdje, dat paardje. Ik heb mijn handen er vol aan. Maar we hebben net, ik heb een paar rondjes extra gegaloppeerd, zodat hij rustiger zou zijn voor Bob. Bob, hoe vind je het?
1: Ja, nou, er zijn edele delen op mijn lichaam die het zadel niet zo leuk vinden op dit moment.
0: Ja,
1: ik weet.
2: Maar je hebt ze nog wel.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, dat weet je pas als je afstapt.
1: Het is ook
0: zo
1: hoog. Oh, ja. Ik had niet verwacht dat het zo hoog is als je op een paard zit. Maar het is echt wel. Ik denk dat ik een meter of drie uiteindelijk met mijn hoofd nu zit.
3: Kijk,
1: oh jeetje.
2: Bob ziet zichzelf nu in de spiegel, want die zwaait heel hard. Die vindt dat enig.
0: Maar heb je ook connectie?
2: Maar Bob, is dit een. Vind je dat? Wil je dit vaker gaan doen?
1: Oh ja. Nee, denk ik niet. Nee, ik ben daar niet. Ik ben gewoon niet ik ben niet relaxed genoeg hiervoor,
0: maar Bob,
1: denk ik.
0: Bob, voordat
1: nee,
0: je afstapt.
1: Heel eerlijk in.
0: Voordat je afstapt, Bob, je moet wel even wat zien.
1: Ja,
0: hè? Want
1: ik heb
0: Samantha
1: wel heel veel respect. Want ik merk ook aan mijn buikspieren dat die echt wel. Mijn buikspieren echt wel aangespannen zijn op dit moment. Dus het is echt wel een sport ook. Ook om je voeten in die beugels te houden. Dat vergt ook wel kracht in je onderbenen. En hou jezelf maar eens recht overeind. Als een kaars probeer ik nu op dat paard te zitten, zo kaarsrecht omhoog. Dat is echt wel, dat vergt echt wel spieren in, zowel schouders, buik als benen.
2: Maar Menno die vraagt jou of je even een liedje wil zingen.
0: Ja, zoals
2: om eventjes
0: Samantha
2: aan de mensen te laten horen hoe lastig dat is. Ja. Maar hij zit in stap, hè? Dus hij speelt vals. Maar goed, komt hij.
1: Ja, oké. Okay. Wordt Mozart dan niet gek als ik een liedje ga zingen?
3: Nee, doe maar. Niet vals zingen.
1: Als de liefde dan geen zin meer heeft, dus laat het mij dan weten. Ik ben spontaan de tekst ook kwijt. Hoe gaat die verder, Samantha?
2: Nou, ik vind het dat hij te knap doet.
1: Ja, vind ik
2: als
1: ook.
2: Je ziet hoe die erbij zit, krijg je een slappe lach.
0: Maar wat vindt het paard ervan? Dat is natuurlijk belangrijker.
2: Hij doet het wel. Het paard vindt het spannend.
0: Oh, ja, ach.
2: Dus we hebben een rondje gedaan.
0: Ja, nou.
2: Jeetje, ik ben bij Kaf van de Naas lopen.
0: Ja.
1: Nou, wat vind je van verslaggever zijn? Dat vergt ook wat uithoudingsvermogen.
4: vermogen.
2: Ja, dat vergt uithouding. Maar ik moet ook nog een paard in het gareel houden. En ja. ik heb ineens 14 taken. En mijn haar zit alle kanten op. Het wordt enig.
5: Hey, Samantha, nou, om je even wat meer lucht te geven. Er is net een berichtje hier binnengekomen van een luisteraar. Misschien wel even leuk tot besluit om even aan je te laten weten. Van Marcel de Koning. Die zegt: "Hi Menno, ik was samen met mijn vriendin afgelopen zondag in Ahoy bij de Beste Zangers. En een van de optredende artiesten was Samantha Steenwijk. En we hebben genoten van alle artiesten, maar zeker van Samantha. Wil jij mijn complimenten aan haar overbrengen?"
2: Aha,
5: nou, bij deze gedaan van Marcel de Koning.
2: Nou, dankjewel. Super lief. Ja. Ik heb mijn best gedaan. Het was een leuke show, inderdaad.
5: Nou, hey, want wat staat er nog meer op de rol? Even behalve de paarden dan. Wat ga je allemaal nog doen de komende tijd, Samantha?
2: Ja, veel. Er komt heel veel nieuwe muziek aan. Ja. Ik heb een nieuw platencontract getekend. Dus we gaan volle bak op de muziek focussen. En dat is ook wel eens anders geweest de afgelopen jaren, waarin ik veel meer tv deed dan muziek.
5: Ja.
2: Dus ik ga gewoon een keer de artiest uithangen. In plaats van de televisiester.
5: Ja, nou, het is allebei leuk. Maar ik vind, zeker gezien je laatste plaat die we net nog hebben gedraaid met Wesley Bronkhorst, echt leuk om je weer wat vaker te horen ook met muziek.
2: Ja, gek. Nou, dan kom ik gewoon elke keer lekker weer bij
5: Heb je ondertussen het paard losgelaten? Loopt Bob nu ergens achter in de wei?
2: Nee, ik heb hem nog vast. Bob die smeekt nu. Het is dat hij niet op zijn knieën kan, maar wanneer hij eraf mag.
5: Oké, nou, ga hem eraf halen en dan horen we je straks misschien wel eventjes. Tot straks. Okay. Hoi.
2: Tot zo. Hoi.
5: En Bob natuurlijk ook daar vanuit Den Horen.
6: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
5: Nou, er is iemand jarig vandaag. Wat zeg ik trouwens? Kirsten van Dissel, onze zeer gewaardeerde collega, bekend natuurlijk van Team West onder andere, vanavond weer te zien op TV West, is vandaag jarig, 55 jaar.
2: Dus ik ga gewoon een keer de artiest uithangen. In plaats van de televisiester.
5: Ja, nou, het is allebei leuk. Maar ik vind, zeker gezien je laatste plaat die we net nog hebben gedraaid met Wesley Bronkhorst, echt leuk om je weer wat vaker te horen ook met muziek.
2: Ja, gek. Nou, dan kom ik gewoon elke keer lekker weer bij
5: Heb je ondertussen het paard losgelaten? Loopt Bob nu ergens achter in de wei?
2: Vast. Bob die smeekt nu. Het is dat hij niet op zijn knieën kan, maar wanneer hij eraf mag.
5: Oké, nou, ga hem eraf halen en dan horen we je straks misschien wel eventjes. Tot straks.
2: Tot zo.
5: En Bob natuurlijk ook daar vanuit Den Horen.
6: Hey Menno, draai eens even een lekker plaatje.
5: Nou, er is iemand jarig vandaag. Wat zeg ik trouwens? Kirsten van Dissel, onze zeer gewaardeerde collega, bekend natuurlijk van Team West onder andere, vanavond weer te zien op TV West, is

0: West onder andere. Vanavond weer te zien op TV West. Is vandaag jarig, 55 jaar geworden. Gefeliciteerd, Kirsten. Maar ook Gers Pardoel is 45 geworden. En die kennen we natuurlijk nog van deze plaat uit 2011.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

0: Clemens Hermits en No Milk Today uit de jaren 60. Ja, het is mooi nieuws voor de Grijze Reigers. Want ze zijn genomineerd voor het beste idee van Zuid-Holland. Dat is een prijs uitgeroepen door het AWB Fonds. En die stichting De Grijze Reigers is natuurlijk een supportersinitiatief van ADO Den Haag. Hè. Een groep supporters op leeftijd, zeg ik met alle respect. Die lekker gezellig met z'n allen naar ADO gaan. En nog veel meer betekenen voor elkaar. En we hebben van De Grijze Reigers Cor van Welbergen hier in Menno in de Middag. Hallo Cor.
1: Hoi Menno.
0: Hi, ja, nog even, want ik probeerde het een beetje uit te leggen. Maar het is behelst veel meer dan alleen maar naar de wedstrijden van ADO gaan. Leg nog even uit wat De Grijze Reigers precies zijn.
1: Ja, dat zijn in 2019 opgericht. En wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen. Zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd van ADO Haag kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Twee busjes uit Den Haag, twee uit Zoetermeer en uit Delft komen er mensen. En er zitten zelfs dametjes bij van 92 en 93 jaar die vroeger nooit naar voetbal gingen. En zelfs een man wegsturen als de voetbal op tv was dat nu zeg maar, als diehard supporter op de tribune zitten.
0: Ja.
1: En ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat één keer in de twee weken is er zeg maar, een thuiswedstrijd. Dus er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters. En we zijn er trots op dat we, zeker natuurlijk met de sportieve resultaat, dat we volgend jaar ook tegen de Eredivisie kunnen gaan.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal een extra beloning voor jullie. Dat je inderdaad Eredivisie voetbal kan gaan kijken. Zegt het al, er zijn hechte vriendschappen ontstaan. Wat is nou een mooi verhaal wat zo door de jaren heen is ontstaan in die groep van de Grijze Reigers? Van mensen die elkaar eigenlijk helemaal niet kenden misschien. En inderdaad door jullie uit hun huis zijn gekomen.
1: Ja, het is natuurlijk ook zo. We zijn in Den Haag gestart uiteraard. Maar de laatste is Zoetermeer ook erbij gekomen. En ja, die groep die integreert heel goed met elkaar. We hebben zomaar als afsluiting van het seizoen een mooie feestavondmiddag georganiseerd bij Mooie Boels in Delft, waar je allerlei spelletjes kan spelen. En als je dan ziet hoe die groep van Zoetermeer en Den Haag helemaal als eenheid zeg maar dan aan het genieten is, dan geniet ik natuurlijk als voorzitter ook heel erg van.
0: Ja, hey, en dat zijn dus senioren, 65 plus, veel die ook niet zo mobiel zijn of eenzaam zijn inderdaad. Waren er ook mensen bij die misschien helemaal niet eens zoveel met voetbal hadden, maar nu een diehard ADO-supporter zijn geworden?
1: Ja, klopt. Ja? De oudere dametjes bij van die vroeger nooit voetbal keken en die nu helemaal genieten van elke thuiswedstrijd.
0: Ja, genieten of zijn ze bloedfanatiek op de tribune?
1: Nou, ook nog bloedfanatiek hoor.
0: Ja?
1: Echt. Want daar ligt het niet aan.
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ze gaan nog net niet met kunstgebitten gooien, maar het scheelt niet veel.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Hey, en het is ook mooi, hè, want jullie hebben natuurlijk ook wel voor elkaar gekregen dat ADO ook meedenkt. Hè. De faciliteiten in het stadion zijn ook verbeterd. Hè, om mensen die bijvoorbeeld wat minder goed tb zijn, ook gewoon in dat stadion te krijgen.
1: Ja, vorig jaar hebben we zeg maar een actiejaar gehouden om een trapliftje te realiseren. Dat hebben we zeg maar ook met steun van de gemeente en met een crowdfund actie voor elkaar gekregen. En dat is goed voor deze zomermaanden. Een trapliftje gerealiseerd. Want in de stad is het natuurlijk een grote ijzeren trap die eigenlijk voor veel mensen een hinder is, zeker met nat weer.
0: Mm-hmm.
1: En bij het nieuwe seizoen moet er ook een trapliftje zijn voor de Grijze Reigers.
0: Ja. Dus. Nou, mooi. Hey, goed, het is een mooi initiatief. Ik kan me voorstellen als mensen nu luisteren en zeggen van, goh, ja, dat zou ik ook wel eens willen. Ik zit ook alleen thuis. Of ik vind dat gewoon leuk om eens te doen. Ik ben ook 65 plus. Kan dat? Kunnen ze zich aanmelden ergens?
1: We hebben een eigen website. De Grijze Reigers op zagen natuurlijk.nl. Ja. We hebben ook een Facebookpagina. En daar kunnen ze meer informatie vinden en zich ook aanmelden.
0: Nou, ga dat vooral doen. Want het is een mooi initiatief. En wordt misschien beloond met wel €10.000. Want dat valt er te winnen. Die prijs die dus door de ANWB is in het leven is geroepen. Het beste idee van Zuid-Holland. Voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid onder andere ook. Mensen kunnen jullie helpen, hè, om die €10.000 te winnen, om deze prijs te winnen. Hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Ja, ze kunnen zeg maar stemmen op via www.anwb.nl stem op ons. Maar op onze webpagina en ook op de Facebookpagina staat ook een instructie van hoe je kan stemmen. En we hebben overal posters en flyers met QR-code. Dan kun je ook met je telefoon zeg maar QR-code scannen en stemmen.
0: Nou, dat is allemaal heel makkelijk.
1: En,
0: dus,
1: Alle mensen die stemmen, maar ook nog kans op een dagje uit.
0: Oh ja, kijk, dus je doet het ook nog niet helemaal voor niks. Maar ja, het mooiste is natuurlijk als we de grijze reigers aan de winst kunnen helpen en aan 10.000 euro. Dus ga vooral stemmen. Kan dus via de website en Facebookpagina van de grijze reigers. Doe het even op z'n Haags. En anders ook via de site van de ANWB. En dat kan nog, zie ik hier, tot en met 24 mei. Dus ga dat vooral doen. Cor, ja, ik hoop dat jullie winnen. Dat zou geweldig zijn. Als jullie die 10.000 euro hebben gewonnen, wat gaan jullie daarmee doen?
1: Nou, de inzet, we hebben zeg maar twee busjes in Den Haag en ook in Zoetermeer. Maar er vallen een aantal mensen tussen, er vallen een schip in kleinere dorpjes op in het Westland. En dan willen we eigenlijk een zeg maar elektrisch busje gaan inzetten.
0: Ja.
1: In het kader van mobiliteit en duurzaamheid, om die mensen ook mee te kunnen pikken naar het stadion.
0: Nou, geweldig. Dat is nog een extra stimulans om te gaan stemmen. Ga dat vooral doen. Cor, dankjewel. En heel veel succes met de actie en met de grijze reigers natuurlijk.
1: Oké. Bedankt, Melo.
0: Dag, Cor. Hoi.
1: Hoi.

0: Olivia Dean, Man I Need. Laatste half uurtje zometeen. Dan gaan we eens kijken hoe Bob Brinkman eraan toe is. Want hij had het best zwaar op het paard van Samantha Steenwijk, waar hij net op reed. Dat hebben we allemaal live kunnen volgen. Hij had het over zijn edele delen. Kijken hoe het ervoor hangt of staat. Of nou ja, oké. Okay. Zometeen ook nog jouw platen. Mag je voor mailen. Menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes. Jouw favorieten van het Songfestival.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
11: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Meer Interieur in Sassenheim geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van der Meer.
0: 2:30, Radio West en het nieuws uit de regio, Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag, Menno. Uit onderzoek blijkt dat de brand afgelopen maart in de liftschacht van een flat in Voorburg is aangestoken. De vlammen sloegen over naar de liftkoker, waardoor de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners van 19 woningen moesten die nacht hun woning uit. Bewoners van de vierde etage en hoger konden door die rook het trappenhuis niet meer bereiken. Zij werden met een hoogwerker van het balkon afgehaald. Er is nog niemand opgepakt voor deze brandstichting. Winkelcentrum De Hovenpassage in Delft voert een collectief winkelverbod in. En dat betekent dat wie in één winkel steelt of overlast veroorzaakt, een jaar lang nergens in het centrum naar binnen mag. Ondernemers willen zo diefstal en agressie aanpakken. Beveiliging en camera's houden het centrum scherp in de gaten. Diefstal kost de sector jaarlijks miljarden. En de maatregel moet dus de rust herstellen. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Dat ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt, is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. En het is vandaag de dag van de zorg en dat betekent dat zorgmedewerkers vandaag in het zonnetje worden gezet. Ook de medewerkers van de thuiszorg, want het werk gaat natuurlijk wel gewoon door.
15: Ze haalt me uit mijn bed en dan word ik gewassen en dan kleedt ze me aan. Voor de rest verzorgt ze me helemaal, de kant en klaar. En dan
7: Ja. En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag. Het is vandaag een hele speciale dag.
16: Ja, dat mag wel eens een zonnetje gezet worden.
15: Zeker, zeker. Wel drie zonnetjes, denk ik.
0: Ja, helemaal mee eens. Ja. En ook meer geld mag er naartoe. Absoluut. Naar deze mensen, medewerkers. Ja, hard nodig.
14: Ja, zeker weten. Er is ook nog steeds een heel groot tekort aan thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en ander zorgpersoneel. En daar wordt op een dag als vandaag ook weer extra aandacht voor gevraagd.

0: En die Huub is Huub Misee, onze vaste weerman. Hallo Huub.
1: Ja, goedemiddag Menno.
0: Ja, je hebt het spannend gehouden hoe het verder gaat vanaf het weekend. Maar goed, eerst nog eens eventjes deze dagen. Het is fris, man.
1: Ja, zeker dat. Zo. En dan in het zonnetje zetten, dat wordt lastig vandaag. Letterlijk dan. Figuurlijk zou wel kunnen, maar letterlijk is een probleem, want het is gewoon bewolkt. Nou ja, de buitjes zijn grotendeels weg. Er passeert een zwakke rug van hoge druk, dus vanmiddag is het wel op de meeste plaatsen droog. Een west-noordwestenwind, matig aan zee, vrij krachtig en het wordt 12, 13 graden. Vanavond enige tijd regen, daarna wat opklaringen. De noordwestenwind die we vannacht hebben neemt wat verder toe. Wordt windkracht 6 enige tijd. En de temperatuur daalt tot 5 graden. Ik ga het nu even samenvatten. Morgen, Hemelvaartsdag, vrijdag. Dat zijn dagen met veel bewolking in het algemeen. Nogal wat buien, misschien met onweer, met hagel. 12, 13 graden. Zaterdag wordt het allemaal wat minder, die buien. Kan de temperatuur alweer ietsje hoger worden. 14, heel misschien 15 graden. En in het weekend gaat het geleidelijk aan steeds verder wat droger worden met wat meer zon. En dan hebben we zondag alweer temperaturen van 15 graden. Maar de echte verbetering lijkt volgende week te komen. De temperaturen gaan verder oplopen, zeker in de tweede helft van volgende week. En dat wordt op zich wel leuk, want dan gaan we richting de Pinksterdagen. En die berekeningen zijn hetzelfde als gisteren. Dan lijkt het allemaal droog te blijven, met meer zon. En dan zou het zomaar richting de 20 graden kunnen gaan.
0: Ja, daar zit op te wachten. Dankjewel, Huub.
2: Ja. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, en dit is een echt groot hit momenteel van Justin De Wild. Cheerio, we gaan op weer naar boord.
1: Die speciale...
2: Wat zeg jij nou, Samantha?
3: Dat wordt de zomerhit van dit jaar.
2: Nou, je hoort het, Menno. Ja. Je hoort het als eerste hier bij Menno in de middag.
0: Ja, als Samantha het zegt, dan is het zo.
3: Maar het is echt leuk. Dus dat liedje doet het supergoed. Hij staat geloof ik ook op 1 in allerlei hitlijstjes. En top 40 is hij binnengekomen.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem nog niet kende. En ik was laatst nog aan het denken, waar staat de nieuwe Samuel Welte op? Nou, hier is hij.
3: Ja, dat is Justin De Wild. Ja, heel leuk gast. Hij kan supergoed zingen. Hij heeft vorig jaar ook meegedaan aan een Hollandse Nieuwe. Die talentenjacht die ik deed met René Vroger en Danny de Munk. Voor SBS, ik weet het niet eens meer. Superleuk.
2: Je hebt geen idee waar je überhaupt te zien bent.
3: Ja, volgens mij was het SBS. Ik weet niet, volgens mij was het SBS. Maar daar deed hij al mee. En dat was echt een hele leuke jongen. Dus die gun ik het van harte.
2: Nou Menno, je hoort het een beetje duiding ook, hè, bij de platen die je hoort op Radio
0: West. Ja, moeten we vaker doen, ja.
2: Ja, dat zou leuk zijn als je wat vaker wat over de muziek hoort, inderdaad. We staan naast de paddock hier op het gigantische complex wat Chardon, de Chardon paarden, manege mag ik volgens mij niet zeggen. Hè? Dat is een beetje...
3: Nee, het is een pensionstal en trainingstal. Vooral trainingstal.
2: Echt de trainingstal hier van echt mensen die wereldberoemd zijn in de paardensport.
3: Dat is echt waar, ja. Ze zitten op dit moment in Engeland. En daar worden ze ook weer ontvangen door het Koninklijk Huis. En ja, het zijn wel legends gewoon. Allebei, vader en zoon. IJsbrand Chardon en Bram Chardon.
2: Ja, en daar staan dan ook de paarden van paardenliefhebber en zangeres Samantha Steenwijk. Waar ik sinds 12 uur hier al mee aan het rondlopen ben. Er komen hier twee paarden voorbij die dan waarschijnlijk ook getraind worden. Hè,
3: ja, geen flauw idee. Ik weet het allemaal niet. Want van al die paarden staan meer dan 100 paarden volgens mij hier.
2: Zo!
3: Dus ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd. Maar
2: ze komen over heel de wereld ook hier naartoe om hun paarden te laten trainen.
3: Ja, dan staan hier weer vrachtwagens op het terrein. En met alles erop en eraan, douches, toiletjes, slaapkamers. En dan gewoon 4, 5 paarden mee.
2: Dat is leuk, Menno, want dat gebeurt dan gewoon bij ons in de regio. En dat weet je niet, maar dat is gewoon in Den Hoorn is er dan zo'n icoon als het gaat om de paardensport. Dat is best wel tof.
3: Ze trainen de Koninklijke Stal ook. Dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk.
2: Ja.
3: De paarden daar.
0: Veel dus prijzen
3: het zijn de volgende opdracht voor jou, denk ik. Een beetje leren mennen.
2: Ja.
3: Een IJsbrand Chardon.
2: Ja, vond je het goed gaan net op dat paard?
3: Nou ja, je hebt wel een paar lesjes nodig, maar... je hebt het gevoel in ieder geval. Ja, dat is leuk.
0: Ja, maar hoe is het met het paard? Dat is ook belangrijk.
2: Hoe is het met Mozart?
0: Ja,
2: we staan hier naast de paddock. En de paddock is een beetje... Ja, dan mag het paard even gewoon los spelen eigenlijk. Gewoon even paard zijn. Je kijkt nu naar Mozart. Je hebt het zadel eraf gehaald. Hoe staat hij erbij?
3: Nou ja, Mozart is wel heel erg blij met zijn buurman, zie ik. Hij heeft ineens 5 benen in plaats van 4, maar dat geldt terzijde.
2: Nou, dat is op zich wel een heel vreemd beeld. Want als Mozart dan voorbij galoppeert, dan zwaait er wat onderdoor.
3: Ja, een soort stofzuiger. Een soort klepel.
0: Ja.
3: Maar Mozart is voldaan. Ik heb net natuurlijk lekker gereden. Nu mag hij lekker een beetje ontspannen. En dan krijgt hij straks lekker wat te eten.
0: Het heeft niks met jou te maken, toch?
3: Dan staat hij ook echt altijd lekker tevreden in het hok.
2: Ja, Menno vraagt of dat wat met mij te maken heeft, dat 5.
3: Dat zou heel goed kunnen.
2: Ja, dat denk ik niet, hoor. Dat denk ik niet. Over koninklijke...
3: Bij jou is die weg, toch? Je hebt hem daar aangeplakt.
2: Laat maar. Ik wil nog een heel serieus interview houden.
3: Ja, doe maar. We doen nu serieus.
2: Heel serieus. Nou, ik vroeg me af. Ja, deze vraag staat. Ik kom echt helemaal nergens vandaan nu ineens. Maar ja, ik vroeg me wel af. Ja, want jij bent paardenliefhebber. Waar dat ooit ontstaan is toch bij jou?
3: Nou, gewoon echt als kind zijn. Want ik heb wel video's van mezelf dat ik 2, 3 jaar ben. Dat ik een ponytje zag. En dat ik helemaal verblind was op dat ponytje. Dus ik wilde ook heel graag op paardrijden. Maar dan moest je volgens mij 6 of 7 zijn in die tijd. Toen ben ik bij manege Ippenburg. Daar had je toen nog een manege. Naast het vliegveld. Daar ben ik ooit begonnen. En tot dacht dat ik jarig was, mocht ik paardrijden. Ik was zo gelukkig. Dus ik rijd heel lang paard. Toen heb ik het heel lang niet gedaan. En door het programma Beste Zangers ben ik weer gaan paardrijden. Toen moest ik galopperend met een paard langs de vloedlijn. En toen zeiden ze, wil je dat doen? Samen met Floor Janssen. Ik zei, dat is goed. Toen zie ik weer gaan trainen. En al met al hebben we die opnames nooit gehad. Want we kregen daar 2 wilde paarden waar we af zijn gestapt. Maar ik had dus wel weer mijn hobby terug.
2: Je dacht wel ineens van dit wil ik vaker weer gaan doen. Ja, dat is op zich wel gaaf als je dan weer door de tv-wereld eigenlijk, door die zangcarrière, dan weer eigenlijk in je allereerste hobby ooit bent gerold.
3: Ja, absoluut. Ik ben blij dat ik weer een hobby heb.
2: Kun je omschrijven wat, want mens en paard is toch een bijzondere band of zo op een bepaalde manier. Het is anders dan mens en parkiet.
3: misschien houden mensen net zoveel van een parkiet als ik van mijn paard natuurlijk. Maar ja, je kan wel echt communiceren met een paard. En het is natuurlijk een beest van 600 kilo. Die gaat echt niet iets voor je doen, omdat je het gewoon aan hem vraagt. Daar moet je trucken voor leren. Daar moet je slimmer voor zijn. Je moet hem veel veel belonen. Je moet hem het leuk laten vinden en dat hij het ook leuk blijft vinden. Want anders dan doet hij het ook niet voor je. En dus het is een soort samenwerking van paard en mens, denk ik. Ja. En dat is iets, dat is onbeschrijfelijk. Tuurlijk kan je dat ook met een hond, maar het is toch, als zo'n paard 600 kilo weegt, geeft dat toch een bepaald gevoel van, hoe zeg je dat? Ik ben eigenlijk onderdanig aan het paard, om maar zo te zeggen. Nou ja, dat, in theorie zou dat zo moeten zijn, maar hij moet dat alleen niet weten. Ja. Hij moet niet weten dat hij eigenlijk veel sterker is.
2: Je bent het paard eigenlijk de hele tijd een beetje voor de gek aan het houden.
3: Ja, dat moet dus, ook wel, maar hij krijgt er wel heel veel voor terug.
2: Ja, nou, een vijfde been, om maar even met de vriendengroep af te sluiten dan.
3: Ja. Hij is nu weer weg, dat been.
2: Ja, hij is weer een soort schildpad.
3: Als kazan.
2: Een soort schildpadkop trekt hij ineens weer in. Dat is heel, ook heel gek om te zien. Nou ja, goed. Het is bijzonder om hier mee te kijken, ja, Menno. Eventjes bij het grote complex wat Chardon is in Den Hoorn. Bij twee van de zeven paarden die Samantha Steenwijk rijk is. Want er staan er nog vijf in Friesland, waaronder Hazes. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Ze hebben allemaal iets met muziek te maken, die namen. En hier kijken we nog steeds uit op de prachtige, prachtige manen van Mozart. Het zwarte paard van Samantha Steenwijk.
0: Mooi. Leuk dat jullie
2: dankjewel,
0: er waren.
2: Samantha.
3: Ja. Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk, goed. Samantha Steenwijk, zangeres en bovenal, en dat hebben we nu live mee kunnen krijgen, paardenliefhebster. En Bob Brinkman, ja, ook denk ik inmiddels. Zometeen, jouw plaat, Huey Lewis en de News.

0: Bij Lamos. Dit was hem, Menno in de middag op deze dinsdag. Morgen zijn we er natuurlijk weer met Tess Merlo. Hè. Het is dan woensdag. We hebben natuurlijk weer mooie prijzen dan ook in het eeuwige roemspel. En we gaan bellen met de jarige.
1: Ik hou van dansen en muziek.
0: Imca Marina, jawel. Imca Marina wordt morgen 85 jaar. Dan moeten we natuurlijk eventjes vieren hier in Menno in de middag. Dus we gaan morgen even met deze grote zangeres bellen. Ja, en we krijgen ondertussen allemaal leuke platen binnen voor jouw plaat. Anton van Loon die zegt: goedemiddag, ik probeer het weer om een plaatje van Corrie Brokker te horen over het Songfestival. Ik wil graag Net als toen. Het is wel 69 jaar geleden dat dat een plaat van haar was tijdens het Songfestival van 1957. En ik vind het nog altijd, zo zegt Anton, het mooiste Nederlandstalig lied ooit. Misschien is niet iedereen het met me eens, zegt hij, maar ik hoop dat je me een keer wil draaien. Nou ja, kijk, het is dit nummer.
2: Wees nog eens lief en galant.
0: Corrie Brokker, 1957, Songfestival.
2: Vind me weer mooi.
0: Ja. Het is een heel mooi nummer. Ja, ik vind hem, we krijgen zo ongelooflijk veel plaatjes binnen nu. En ja, ik dacht, ja, we moeten een beetje een keuze maken. En ik vind hem misschien beter passen in een ander programma hier op Radio West. Dat is elke zondag te horen. André Kolen presenteert dat onder andere. Muziek van alle tijden. Ik ga het aan André doorgeven. En ik denk dat hij wel deze plaat wil draaien van Corrie Brokker. Dus binnenkort in Muziek van alle tijden op de zondag hier op Radio West.
3: Jouw plaat.
0: Ja, want er komen ook veel andere plaatjes binnen. Waaronder, even kijken hoor, deze, die is van, moet ik even goed zeggen, Trudy en Wim van den Berg uit Delft. Die zegt, oi Menno, een mooi nummer uit 93 alweer. Echt een mooie plaat die helaas nog steeds actueel is. En dat zegt ook, even kijken, Inge Zegeling. Die zegt, Rutja Kot, want daar gaat het over. Die heeft ons land in 1993 vertegenwoordigd op het Songfestival met het nummer Vrede. Een nummer waar ze toen op de 6e plaats mee eindigde. En dat is toch helemaal niet gek voor Nederland. En ik vind het nog steeds een bijzonder nummer. Groetjes Inge Zegeling. Nou, we gaan hem draaien. Rutja Kot en Vrede. Blijf lekker bij West vandaag. En maak er nog een mooie dag van.

0: dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: De muziek gaat door hier bij Radio West, onder andere straks met Raccoon. Eerst is het 2 uur en hier is het nieuws met André Kolen.
10: Goedemiddag, Paul. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Vandalen hebben de reuze ijshoorn vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat in Den Haag stond. 3 mannen trokken de ijshoorn omver, terwijl 2 anderen filmden. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een groenvleugel-ara kwijt. Dat is een papegaaiensoort. De ara is naar de vogelshow van gisteren niet meer teruggekeerd. Meer nieuws straks om 14:30, nu het overige nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hen en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Het bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen 10.000 demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in, en dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Rijn Baartmans.
12: Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Kom ook naar het stoffenspektakel.
15: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
14: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
17: Tot 4 uur, muziek aan zee.

is You and Me. Lekker hoor, Raccoon. Hier bij Muziek aan Zee. Het is de dinsdagse aflevering. En het is vandaag 12 mei 2026. Welkom allemaal. Ik zit hier tot 4 uur vanmiddag. Ik hoop dat je het leuk hebt. Ik hoop dat je de muziek ook leuk vindt. Speciaal voor jou uitgezocht. Mamma Mia, Abba.

0: open dag van Omroep West was een feestje. Luister maar.
1: Hey Omroep West, ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze mooie dag. Vooral voor mijn gehandicapte zoon Vincent, die de ochtend tot aan de middag met een big smile heeft gelopen. Dank je wel.
2: Elke ochtend, elke avond, Radio West. That's the best.
3: Hallo, ik ben Lydia en ik luister graag naar Radio West en vooral naar Marjolein Visser in de middag. En we hebben vandaag een fijne dag.
4: Hi, ik ben Vincent. Ik ben fan van Omroep West, vooral van Radio West, omdat ik veel nieuws, weer, verkeer en ook info van het openbaar vervoer krijg. Dus een topzender.
5: Ik ben een lief en aardig beestje en mijn naampje dat is Keesje. Leven RTV West, waar iedereen in de prijzen valt.
6: Hallo, ik ben Kitty. Ik ben bij de Open Dag bij Omroep West en ik luister al meer dan 40 jaar naar Omroep West.
7: Wij zijn de zusjes Kortbeek en wij luisteren elke ochtend trouw naar Lieve van Sloten bij West wordt wakker.

0: UB40, where did I go wrong?
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Zeker, en we hebben ook weer goed nieuws voor je. We hebben elke dag wel goed nieuws voor je. Zo beroerd staat het er namelijk echt niet voor met de wereld. Het valt, ik wil niet zeggen dat het reuze meevalt, want dat is niet zo. Maar er zijn gelukkig ook wel goede dingen te vinden. Zo hebben we allemaal onze herinneringen natuurlijk aan corona. Dat was een redelijk frustrerende tijd. Maar het goede nieuws is dat wetenschappelijk onderzoek nu heeft vastgesteld dat na corona het fietsverkeer aanzienlijk is toegenomen. En dat niet alleen, maar ook er wordt aanzienlijk veel en meer en veiliger gefietst. Ik vind dat duidelijk gevalletje van goed nieuws.

0: keuze voor de eeuwige roemlijst is Tears for Fears. And Everybody Wants to Rule the World. Jaren 80, samengebald in één lied dat nog steeds actueel is. Actueler dan ooit, want iedereen wil over de wereld heersen. En jij kan dat ook als je op dit nummer stemt in de Eeuwige Roemlijst.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De Eeuwige Roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Tebbenhof Woninginrichting in Schravenzande geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Tebbenhof.
9: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
10: Goedemiddag, Paul. Uit onderzoek blijkt dat de brand afgelopen maart in de liftschacht van een flat in Voorburg is aangestoken. De vlammen sloegen over naar de liftkoker, waardoor de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners van 19 woningen moesten die nacht hun woning uit. Bewoners van de vierde etage en hoger konden door de rook het trappenhuis niet meer bereiken en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Er is nog niemand opgepakt voor deze brandstichting. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Dat ontstaat door wind- en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen, zoals PFAS. Als je erin terechtkomt, is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat in Den Haag stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver, terwijl 2 anderen filmden. Het icoon stond al meer dan 20 jaar voor de deur en is nu onherstelbaar beschadigd. Snackbar-eigenaar Clint Soer is boos en doet aangifte bij de politie. De schade bedraagt ongeveer 1000 euro. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een vogel kwijt. Het gaat om een groenvleugelara, dat is een papegaaiensoort. De ara is gisteren na de vogelshow niet meer teruggekeerd. Het dier geniet wel vaker van een extra rondje, maar die komt dus normaal gesproken wel weer terug, nu dus niet. Dus bij deze een oproep namens Avifauna: heb je de vogel met rode, groene en blauwe veren gezien? Neem dan even contact op met het vogelpark.
9: Het weerbericht in Muziek aan Zee wordt vanzelfsprekend verzorgd door Huub Mizee.
11: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt er nog een enkele bui voor. We hebben verder een west-noordwestenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en het is ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht is er veel bewolking. Vanavond valt er enige tijd regen, later komen er wat opklaringen. De wind wordt vannacht noordwestelijk, matig aan de kust krachtig, en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 5 graden. Morgen is er ook vrij veel bewolking, dan komen er flink wat buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind wordt dan zuidwestelijk, matig tot krachtig en later westelijk, en dan wordt het ook morgen ongeveer 12 graden. Donderdag op Hemelvaartsdag en vrijdag verandert te weinig, er blijft vrij veel bewolking, er komen nogal wat buien voor en het wordt ongeveer 13 graden.
10: En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB.
12: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnolland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat 3 kilometer. Er is daar een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kleine 10 minuten.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee. Dit is

0: 22 maart viel de Sicherheitsdienst hier binnen. En werden 24 onderduikers hier weggehaald. Waaronder ook Mies zelf natuurlijk. En zij werd opgepakt.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Sufi Tempel, dat is een tempel waar zeg maar mensen komen, waarvoor het heel belangrijk is om met elkaar te benadrukken dat alle religies uit dezelfde idealen voorkomen.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

zou ooit in aanmerking kunnen komen voor de titel Meedansplaat van de dag. Maar ik vind hem eigenlijk toch wat traag. Toch een leuk liedje om te draaien hier in Muziek aan Zee. Elena Miles en Black Velvet. Je weet, mijn verering bijna voor Neil Diamond. Dus als ik maar de kans krijg, dan draai ik er eentje van. En dat doe ik nu ook. Beautiful Noise.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar Cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: De muziek aan zee houdt niet op. Strakjes Adele hier. Nu is het 3 uur en hier is het nieuws met Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag, Paul. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Vandalen hebben de reuze ijshoren vernield die voor een snackbar aan de Varenheidstraat in Den Haag stond. 3 mannen trokken de ijshoren omver en 2 anderen gingen filmen. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is een groenvleugel ara kwijt, een papegaaiensoort. De ara is na de vogelshow van gisteren niet meer teruggekeerd. Meer nieuws straks om 3:30, nu het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. Het OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vertraging in het westen van het land op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
13: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
17: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Westmaas in Woubrugge geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
17: Ja, ook bij Westmaas.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik moet er altijd met ongelooflijk veel genoegen naar luisteren. Frank Boeien en ook deze weer, Kronenburg Park, is toch een briljant liedje. En let wel, gewoon uit de Nederlandse popgeschiedenis. Ik ben er gek op. Waar ik ook gek op ben trouwens, is dit bandje. Draait niet al te veel meer, maar soms wel. De Spencer Davis Group, Keep On Running.

0: It was just like a song when we were young.
1: Precies. Adele, When We Were Young. Het was een fantastisch concert. Inmiddels al 2 jaar geleden, denk ik, dat ze in München stond. Het was voorlopig de laatste serie concerten. Dol blij dat ik erbij mocht zijn. Come and

Nou, had ik het net over Adele, maar dit is natuurlijk ook hartstikke leuk. Billie Joe Spears. Niet zo heel erg veel meer van gehoord. Waarschijnlijk in Amerika een topartiest gebleven, maar hier in Nederland beperkt tot de bekendheid voor dit Blanket on the Ground. Zullen we eventjes naartoe maar gaan? De doorbraak.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan, toen was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek. En je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik ben een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Donderdag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV West.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl.
15: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekte wacht er namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
22: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
23: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
24: En voor het nieuws gaan we vandaag naar Jolanda Baaiens.
25: Goedemiddag Paul. Uit onderzoek blijkt dat de brand afgelopen maart in de liftgracht van een flat in Voorburg is aangestoken. De vlammen sloegen over naar de liftkoker, waardoor de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners van 19 woningen moesten die nacht hun huis uit. Bewoners van de vierde etage en hoger konden door de rook het trappenhuis niet meer bereiken en werden met een hoogwerker van hun balkon afgehaald. Er is nog niemand opgepakt voor deze brandstichting. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Dat ontstaat door wind en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt, is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven, waarbij zeeschuim een rol speelde. Stijn Klaassen uit Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen uit Den Haag, omdat die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het nummer dat op een sticker op de wielklem staat buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Ja, en dat is dus het nummer van Stijn.
0: Ik heb mensen gehad die, toeristen denk ik, die het niet weg kunnen met heel veel stress en die het ook allemaal niet goed begrijpen. Of heel erg gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel eens keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer twee keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
25: Stijn zegt dat hij de meeste bellers geduldig uitlegde dat hij niet over de wielklemmen gaat. De gemeente heeft dus beterschap beloofd. Inmiddels lijkt het probleem inderdaad verholpen. Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor Beste Idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt €10.000 voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welbergen van Stichting De Grijze Reigers.
2: En wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd in Adelhaaf kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Dat is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat één keer in de twee weken is er, zeg maar, een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor. Dus we hebben wel een hechte groep supporters.
25: Natuurlijk hoopt de stichting dat ze het Beste Idee van Zuid-Holland winnen. Stemmen kan tot en met 24 mei en dat gaat via anwb.nl/stemopons.
24: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
3: Vanmiddag is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt er nog een enkele bui voor. We hebben verder een west-noordwestenwind, matig aan de kust vrij krachtig en het is ongeveer 12 graden. Vanavond en komende nacht is er veel bewolking. Vanavond valt er enige tijd regen, later komen er wat opklaringen. De wind wordt vannacht noordwestelijk, matig, aan de kust krachtig en de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 5 graden. Morgen is er ook vrij veel bewolking, dan komen er flink wat buien voor, mogelijk met hagel en onweer. De wind wordt dan zuidwestelijk, matig tot krachtig en later westelijk en dan wordt het ook morgen ongeveer 12 graden. Donderdag op Hemelvaartsdag en vrijdag verandert te weinig. Er blijft vrij veel bewolking. Er komen nogal wat buien voor en het wordt ongeveer 13 graden.
25: Verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen.
4: Het wordt voorzichtig aan wat drukker in het westen van het land. Er staan een paar korte files. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Eén wat langere, dat is de A20, Hoefnons richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstok is dicht, vertraging een kleine 10 minuten.
25: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: Muziek aan Zee.
8: Dit is

0: Ophelia.
1: Taylor Swift en de Fate of Ophelia. Het is weliswaar dinsdag en het weekend is nog ver weg, maar het oude weekend zit misschien nog heel vers in je geheugen. Dus wat dacht je ervan als wij eens een hele leuke meedansplaat van de dag voor je uitzochten? Dat doen we. Een beetje pot- en pannenmuziek, zoals ik dat noem. Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm not your daddy.

0: bezig blijven, bezig zijn. En met tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: En Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
0: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

Zo, denk een beetje rock'n'roll hier. Een soort West wordt wakker, maar dat in de middag. Een muziek aan zee hier. Met Keen en Everybody is Changing. Tijd daarna voor Gilbert O'Sullivan. Get down.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
14: Ik ben er weer klaar voor. Een nieuwe West komt thuis. Ik hoop jij ook, want het is weer een bomvolle show hoor. En dan is het ook nog eens 4 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je nu van Jolanda Baaiens.
15: Ja, goedemiddag Olivier. Op 3 officiële zwemplekken in de regio kan je ziek worden door blauwalg. Het gaat om zwemwater in Nieuwkoop, Alphen aan de Rijn en Reewijk. Bewoners in de wijk Aardegeest in Voorschoten hebben last van een rioollucht in hun huizen. Volgens de gemeente zit de oorzaak in de woningen. Bewoners willen uitgebreider onderzoek. En de roeiwedstrijd Ringvaart Regatta van Leiderdorp naar Delft gaat morgen niet door vanwege het slechte weer. De nieuwe datum is woensdag 27 mei. Meer nieuws straks om 16:30. Nu het overige nieuws.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er 1 website komt. Zo kunnen reizigers in 1 keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. Dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
2: De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
19: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
22: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
23: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

De debuutsingle van het Nederlandse Ten Sharp. Terwijl het klinkt als een internationale band, moet ik zeggen. Dat is wel knap, hè? You hoorde je van Ten Sharp dus. En goedemiddag. Ik hoop dat jij ook een beetje scherp bent. Want het is dinsdag 12 mei. Je luistert naar het begin van een nieuwe West Komt Thuis. Bas, die is even een paar dagen pleitels. Dus mag ik je tot 7 uur vanavond gezelschap houden. Mijn naam is Olivier de Neve. Hallo. En zowel jij als ik vallen met onze neus in de boter. Want we hebben weer een hartstikke goed gevulde uitzending vandaag. Met onder andere het personeel van het LUMC, je weet wel, het ziekenhuis, dat een modeshow loopt in het ziekenhuis om nieuwe werkkleding te showen. Daar heb ik zo meteen verslaggever Frank van Deutenkom op afgestuurd. En straks gaan we ook weer het eeuwige roemspel spelen. Dat is deze week alleen maar, dus extra leuk. Waarbij je kans maakt op hele fijne prijzen en daarvoor hoef je maar één vraag goed te beantwoorden. Zo simpel kan het wel zijn, we lijken wel gek, joh. En dan zou ik bijna vergeten dat ik ook nog bakken vol met lekkere muziek voor je klaar heb staan. Met zo meteen de dijk bij Radio West. Maar eerst nog iets waar ze het bij de Olympische Spelen ook wel mee eens zijn, volgens mij. Want meedoen is dan kennelijk belangrijker dan winnen. Nou, ik vind daar wel wat van. Maar Hot Chocolate, die zingt er wel over. Everyone's a winner, baby. Radio West.

Duncan Lawrence, ja, zeker in deze week van het Songfestival. Dan denken we weer even extra aan hem. De laatste man, tot nu toe dan in ieder geval, die voor ons het Songfestival won voor Nederland. En nou, deze week gaat dat in ieder geval niet gebeuren, want ja, Nederland doet niet mee, hè. Je hoort hem in ieder geval bij West Komt Thuis hier op Radio West, waar we het eens even moeten hebben over de Internationale Dag van de Verpleging. Want het personeel van het LUMC loopt daar in het kader daarvan een modeshow in het ziekenhuis. Ja, om werkkleding te showen. Nou, het is een bijzonder verhaal, maar we hebben Frank. Look at us, we could have it all. But if we don't try, then we'll never know. Duncan Lawrence, ja, zeker in deze week van het Songfestival. Dan denken we weer even extra aan hem. De laatste man, tot nu toe dan in ieder geval, die voor ons het Songfestival won voor Nederland. En nou, deze week gaat dat in ieder geval niet gebeuren, want ja, Nederland doet niet mee, hè. Je hoort hem in ieder geval bij West Komt Thuis hier op Radio West, waar we het eens even moeten hebben over de Internationale Dag van de Verpleging. Want het personeel van het LUMC loopt daar in het kader daarvan een modeshow in het ziekenhuis. Ja, om werkkleding te showen. Nou, het is een bijzonder verhaal, maar we hebben

0: Maar we hebben Frank van Deutenkom erop afgestuurd. En als Frank dan even polshoogte gaat nemen, dan weet je al snel meer. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent natuurlijk chef mode, hè, bij ons. Dat is wel duidelijk.
1: Ja, ik heb zelfs eventjes gevoeld.
0: Je hebt even aan de kleding, mag ik hopen?
1: Ja. Aan de kleding.
0: Ja.
1: Aan de mouw.
0: Ja, precies. Want, er is daar dus een heuse modeshow geweest. Wat is een beetje de kleur van het komende zorgseizoen? Is het weer wit?
1: Wit. Ja, wit.
0: Oké, okay, nou dat...
1: Maar wel anders, heb ik me laten vertellen, hoor. Je zei het al, het is de dag van de verpleging, internationale dag van de verpleging. De geboortedag van Florence Nightingale. En dat werd in het LUMC aangegrepen om de nieuwe kledinglijn te presenteren die vanaf dit najaar daadwerkelijk wordt ingevoerd. En ik had er heel wat van verwacht. Ik denk van, nou, dat wordt paars met een rode bies of zo.
0: Ja.
1: Nee, het is wel wit, maar wel met accenten.
0: Okay.
1: En als je kijkt naar naar de kledij die de verpleging en de artsen en de laboranten nu aan hebben, dat is helemaal stierwit. Er staat niks op. En nu, de verpleging heeft bijvoorbeeld een donkerblauwe kraag, donkerblauw randje aan de kraag en onderaan de mouw. En op de zakken van het tuniek, van de jas, die zijn ook bovenaan donkerblauw. Facilitaire dienst is dan lichtblauw. Het kinderziekenhuis hier, dat is echt heel leuk. Die hebben mooi oranje accenten en ook het logo staat daar heel mooi in het oranje op. Het is toch wel anders. En het logo van het LUMC staat erop.
0: Ja, nou dat is wel iets om trots op te zijn dan, toch?
1: Ja, dat zeiden ze ook. Voorafgaand aan de presentatie, het is kleding waardoor je echt er trots op kunt zijn dat je bij het LUMC werkt. En toen vroeg ik ook aan iemand van, oké, maar dat kan toch ook als het er niet op staat?
0: Ja.
1: Zeiden, ja, dat is ook wel zo, maar het is wel leuk. Je bent hier toch één grote familie als het er dan wel op staat.
0: Okay.
1: En nu staat het erop.
0: Nou, dan is dat in ieder geval iets wat geregeld is. En verder, qua schniet en zo, daar weet jij vast ook veel van. Is het opeens dan is het heel zakelijk? Is het opeens een beetje, laat ik zeggen, wat strakker gesneden? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, het is strakker gesneden. Het is meer getailleerd. Ik sprak ook met degene die het heeft ontworpen. En die zei van, nou ja, vanaf maat S, of de kleinere maten, die zijn dan vrij strak getailleerd. Als het wat groter wordt, iets minder strak getailleerd, maar wel getailleerd. En de ontwerpster die zei ook, je ziet nu dat met name vrouwelijke verpleegkundigen vaak een te kleine maat dragen.
0: Hmm.
1: Want die vinden dat toch wel fijn als het wat getailleerd is. Nou, dat hoeft dus niet meer.
0: Nee.
1: Het heeft wel een, keerzijde weet ik niet. Maar iedereen moet opnieuw gaan passen. Want de huidige kledingmaat, die geldt niet meer. Ik sprak iemand, een laborante was dat, die zei, ja, normaal gesproken heb ik een jas van maat S. En voor de modeshow, want zij liep mee in de modeshow, had zij een L nodig.
0: Oh, dat is wel een groot verschil. Dat is niet heel goed voor het zelfvertrouwen, toch?
1: Dat lijkt me best confronterend, maar dat viel mee.
0: Okay.
1: Maar dat is dus echt gewoon de snit. En wat er dan ook nog bij zit in het kader van milieu. Het is een stof die is gemaakt van gerecycled polyester en tencel. En tencel is dus niet katoen. Katoen is slecht voor het milieu. Tencel is dat een stuk minder. En dat schijnt ook zachter te zijn. En vooral ook lichter. En dat het lichter is, dat hoorde ik ook van de mensen die modeshow liepen. Die zeiden, ja, ik heb het gevoel dat ik veel minder aan heb, veel minder zwaar en zo.
0: Okay.
1: En het zou ook luchtiger moeten zijn.
0: En dan is het dus ook nog praktisch om in te werken. Als er ergens een been afgezet moet worden en zo, dan kan je het prima aantrekken. Dus niet dat het dan, knelt of zo.
1: Ja, je kunt het ook goed wassen daarna.
0: Dat is ook fijn, ja. Dus eigenlijk is het perfect.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. En wat ook dat zie je dan niet als je in het ziekenhuis ligt en er komt een verpleegster aan je bed of een arts. Maar er zitten in de zakken verstevigingen dat ook een schaar of iets dergelijks gaat er niet zo makkelijk doorheen.
0: Ah, ja.
1: En dat schijnt in het oude uniform anders te zijn.
0: Kijk.
1: Dus ze waren echt oprecht heel blij hier met de nieuwe kledij.
0: Ja. En wanneer kunnen we die nieuwe kledij in actie zien? Althans, als je zo ongelukkig bent om het ziekenhuis in te komen?
1: Ja, dat is inderdaad eigenlijk hopen dat er niemand met zo'n uniform aan je bed komt. Maar als het moet, dan zie je ze van, dit najaar zo'n beetje.
0: Ah, kijk.
1: Dan moet alles kant-en-klaar zijn.
0: Nou, het is net Milaan, joh. Hè? Het wordt alvast een sneak preview wordt er gegeven nu, in mei.
1: Ja.
0: En over een paar maanden kan de rest van het klootjesvolk het ook zien.
1: Ja, inderdaad.
0: Zo is het, hè?

0: Nou, ja. Hartstikke mooi. Dankjewel voor jouw mooie verslag, Frank. En dit had ik nooit verwacht, dat ik jou ooit hierover zou spreken. Dus dat is toch weer een leuk idee.
1: Ja, je maakt, ik zou bijna zeggen, ook werken bij Omroep West. Je maakt wat meer. Nee, het is leuk, het is functioneel en iedereen is dolgelukkig.
0: Nou, dat is een prachtige samenvatting. Dank, Frank van Deutenkom vanuit het LUMC, waar dus die modeshow was om nieuwe werkkleding te showen. En ja, waar je nu ook zeker naar het LUMC moet, is als je een te groot hart hebt. Dat gaat ook niet goed, hoor. De dijk zingt erover. Dit is Groot Hart bij West Komt Thuis.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Installatiebureau van Ginderen.
12: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis en Jolanda Baaiens is hier met het allerlaatste nieuws uit onze regio onder de arm. Jolanda, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Olivier. Twee mensen hebben vanmiddag een telefoonwinkel aan de Molenstraat in Monster overvallen. En daarbij hebben ze een medewerker van de winkel bedreigd met een vuurwapen. Of ze iets buiten hebben gemaakt is nog niet bekend. Na de overval zijn de daders er vandoor gegaan. Bewoners in de wijk Aardegeest in Voorschoten hebben al een tijd lang last van een rioollucht in hun huizen. Het probleem ontstond na werkzaamheden in de wijk aan het riool. De gemeente denkt dat de oorzaak vaak in de woningen zelf ligt, maar bewoners en ook raadsleden twijfelen hieraan en willen uitgebreider onderzoek. De gemeente vraagt bewoners een melding te maken bij stankoverlast. De aannemer onderzoekt dan of de huisaansluiting goed is aangesloten op het nieuwe rioolstelsel.
13: Nou, dat zal maar wat zijn, zeg. Als je de hele dag in de rioollucht zit.
14: Ja, daar word je niet blij van.
13: Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
14: En je kunt er ook nog eens, behalve dat het gewoon niet lekker ruikt, je kunt er ook echt hoofdpijn van krijgen.
13: Oh, echt? Ja, ja. Dat is ook nog eens. Je hebt spreek jij uit ervaring? Of,
14: Nee, gelukkig niet, maar ik heb dat wel gelezen.
13: Oké, okay. Nou, dat is niet best. Nee, moet je niet hebben.
14: De provincie Zuid-Holland die raadt af om te zwemmen in het Meijenpark in Nieuwkoop. Ook de speelvijver van de Zegerplas in Alphen aan de Rijn en plas Elfhoeven in Reewijk zijn onveilig. Er is kans op blauwalg en dat kan leiden tot huidirritatie en maag- en darmklachten. Het gaat dus om 3 plekken. Op andere officiële zwemplekken in de regio is de waterkwaliteit wel goed. Over water gesproken, de roeiwedstrijd Ringvaart Regatta van Leiderdorp naar Delft, die gaat morgen niet door. En dat komt door het slechte weer. Er wordt harde wind, kou en regen voorspeld en de organisatie vindt het daardoor niet veilig genoeg om het evenement door te laten gaan. De nieuwe datum is woensdag 27 mei.
13: Is dat terecht? Want Huub Mizee is hier al aangeschoven. Snap je het wel, Fans? Of zeg je nou, wat de mietjes, gewoon doorgaan, lekker roeien?
15: Een beetje, bijna.
13: Ja. Eigenlijk een beetje aanstellerie is dit.
15: Nou, ja, roeien op het water. Het is natuurlijk niet zo leuk, nee. Maar ik was ook altijd een hardlopen met weer en wind. Ja. Wel vast glad was of zo. Maar nee, maar goed. Ze zullen wel een goede beslissing hebben genomen. Dus,
13: ja. Hij krabbelt dan weer terug, hè? Dat vind ik goed, ja.
14: Nou ja, goed. Volgens mij valt het heb jij gezegd dat morgen met de wind nog wel redelijk meevalt.
15: Ja, redelijk. Het is wel windkracht 4 tot 6 morgen. Dus aan de kust is dat een krachtige wind.
13: Ja.
15: En eerlijk gezegd, we hebben het veel over het water nu in de nieuwsberichten. En ik ga er gewoon op door. Want vandaag overdag viel het wel mee. Een paar buitjes, af en toe zon. Maar ook opnieuw niet warmer dan 11, 12 graden. Dat is echt aan de lage kant. En we zullen zien dat dus vanavond die wind ook alweer wat gaat aantrekken. Of vannacht. Die wordt eerst west tot zuidwest. Aan zee windkracht 5, maar wordt later windkracht 6. Met veel bewolking, vanavond enige tijd regen. Later een paar opklaringen en vannacht wordt het ongeveer 5 graden. En morgen dan krijgen we weer een westelijke stroming. Windkracht 4, 5 boven land en 6 aan de kust. Met nogal wat bewolking en inderdaad behoorlijk wat buien. Misschien met hagel, misschien met onweer. En dan is het sowieso niet goed om op het water te zijn, hoor. Dat klopt. Een lage drukgebied midden op de Noordzee. Dat trekt langzamerhand een beetje in de richting van Denemarken en Duitsland. Dat betekent ook voor Hemelvaartsdag voor ons veel bewolking. Een flink aantal buien, misschien met hagel op onweer opnieuw. 13 graden, zelfs vrijdag verandert er nog niet zo heel veel. De wind neemt dan op die dagen wel wat af. Nou, zelfs zaterdag zijn er nog een paar buien mogelijk. Maar wat we gaan zien in het weekend is toch dat de temperatuur weer een beetje hoger wordt. Want dan zijn we ook voorbij die ijsheilige. Hè? Daar heb ik het natuurlijk ook nog over gehad. Want vandaag hebben we Sint Pancratius. Het weekend dus iets hogere temperaturen. En dan in de loop van volgende week wordt het droger. En het leukste nieuws blijft iedere keer dat het in de tweede helft van volgende week, net als gisteren, die berekeningen blijven aangeven dat het droger wordt, meer zon komt en dat de temperaturen richting de 20 graden gaan.
13: Ja, hier kunnen we nog een week opteren op dit nieuws.
15: Dus
13: dat gaat wel goed, ja. Ja, goed. Huub was zo enthousiast. Die begon al meteen aan zijn weerbericht. Je had nog iets over de dag van de zorg, toch?
14: Ja, dat klopt. Het is vandaag de dag van de zorg. En dat betekent dat zorgmedewerkers vandaag in het zonnetje worden gezet. Ook de medewerkers van de thuiszorg. Want het werk gaat daar gewoon natuurlijk wel door.
3: Ze haalt me uit mijn bed en dan word ik gewassen. En dan kleedt ze me aan. Voor de rest verzorgt ze me helemaal. Dan kant en klaar. En dan... Ja.
16: En het stukje wat wij kunnen ontlasten, dat doen we uiteraard heel graag. Het is vandaag een hele speciale dag.
15: Ja, dat mag wel eens in het zonnetje gezet worden.
3: Zeker, zeker. Wel 3 zonnetjes, denk ik.
13: Nou, wordt er toch weer iemand in het zonnetje gezet vandaag.
14: Ja,
13: dat is wel lekker.
14: Gelukkig, toch nog ergens een beetje zon. Er is nog steeds een groot tekort aan thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en ander zorgpersoneel. En daar wordt op een dag als vandaag natuurlijk wel weer extra aandacht voor gevraagd.
13: Juist. Nou, wat een eclectisch blok van nieuws, weer en alles door elkaar.
14: Fantastisch.
13: Dankjewel, Jolanda. Dankjewel, Huub. En dan hebben we ook nog Erik Evengroen als toetje. Die zit gewoon aan het einde, hoor. Erik, goedemiddag.
17: Ja, en ik zal gewoon een rijtje files oplezen. Zullen we het daarbij houden dan? Ja, want de avondspits is al begonnen in onze regio, hoor. Het zijn gelukkig wel met name dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 10 minuten. A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft 4 kilometer file rijden met 5 minuten op onthoud. Verder valt op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam voor Bergshoek. Kleine 10 minuten vertraging ook. En tenslotte de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 doe je er ook 10 minuten langer over.
13: Nou, dat klonk weer vertrouwd. Dankjewel, Erik. Tot straks.
17: Jo, hoi.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Erasure en Sometimes bij Radio West. Hier bij West komt thuis. Het is dinsdag en dat betekent dat er weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Team West strakjes te zien is op TV West. En Kirsten van Dissel van Team West die is hier alweer aangeschoven om te vertellen wat we allemaal kunnen verwachten. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn natuurlijk altijd serieuze zaken. Ja. Wat heb je vandaag in de uitzending zitten?
1: Ja, ik heb met Bas inmiddels afgesproken dat ik ook met goed nieuws altijd begin.
0: Dat vind ik heel fijn.
1: Als dat kan natuurlijk.
0: Ja, dat en mag dit bij mij ook.
1: Zeker, ja. Want het is ook weer mooi nieuws, want daar doen we het voor, zeker bij Team West. Ik kan melden dat een verdachte van een oplichtingszaak die we eind maart hebben behandeld in Team West, dat is iemand geweest die heeft de bankpas opgehaald van een echtpaar uit de Lier met alle smoesen van dien. En daar zat ook bij de beelden zat geluid bij. En dat was heel... Eigenlijk, dat maakt het vaak als je het hoort, eigenlijk nog triester. Mm-hmm. Dus hij liep naar buiten met de spulletjes van de mensen, plus bankpassen en pincodes. En toen hoorde je diegene nog zeggen, het slachtoffer, van nou, oh, gaat dit nu allemaal, hoe gaat het nu? Nee hoor, zei hij, het is allemaal geregeld, het is goed zo, fijne dag. Mm. En hij is direct doorgelopen naar een pinautomaat en heeft €2400 gestolen. Vreselijk. Van deze mensen. Ja. Nou, en dan ga je je afvragen van waarom is hij nog niet binnen, deze verdachte. Maar dat is hij inmiddels. En het heeft denk ik ook wat langer geduurd. Want hij komt niet uit de regio. Het is een jongen van 16. Oh. Helaas. Ja. Uit Amsterdam.
0: Nou, die is in ieder geval achter slot en grendel dus. Ja. En die kan het in ieder geval niet nog een keer doen de komende tijd.
1: Nee, en ik wil dan echt ook weer alle kijkers echt super bedanken. Want dit is echt mede dankzij allerlei mensen die toch bereid zijn om te tippen. En ja, ja. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, het helpt echt.
0: Zelfs regio-overschrijdend dus, kunnen we wel zeggen.
1: Jazeker. Ja, weet je, met social media, dat gaat natuurlijk zo breed als dat het is. Ja. Dat is niet meer alleen maar de regio, dus dat is perfect.
0: Ja. Ja. En hoe zit het vandaag? Wat heb je vandaag in de uitzending zitten? Waar mensen moeten tippen?
1: Nou, sowieso. Ik heb twee straatroven. Twee in Den Haag. Losstaand van elkaar, overigens. En dat zijn, gaat om twee dames. En ze zijn allebei hardhandig beroofd van hun sieraden. Mm. Dus, en dat gaat echt gewoon op iemand aflopen. Iemand rukt echt de kettingen van de nek af. En dan rennen ze er vandoor. Mm-hmm. Punt 1 is dat je schrikt. Je hebt natuurlijk ook echt pijn, want het gaat met volle kracht.
0: Ja, er wordt echt uit je, van je nek afgetrokken.
1: Zeker, dus die mensen hebben de striem in de nek staan. En gaat het ook nog eens vaak natuurlijk, nog niet eens om het geld, maar om de dierbare herinnering. Ja. Een van de twee dames had kinderkopjes te aanhangen. Nou, dat is natuurlijk van al haar kleinkinderen. De ander, ja, voetjes. Dus dat is ook weer toevallig, dat dan maar ook natuurlijk van haar kinderen en kleinkinderen. En ja, dan gaat het om emotionele waarde. En dat is gewoon super triest natuurlijk. Dus we hopen dat we deze mensen ook te pakken krijgen die dat hebben gedaan. En dan heb ik nog een overval op een supermarkt in Rijswijk. Supermarkt Buurman. En daar is iemand naar binnen gekomen met een behoorlijk groot mes. Dat is ook op de beelden te zien. En die steekt richting degene achter de kassa. Nou, je gaat op de beelden zien, het scheelt niks. Alsof hij bijna in zijn buik was gestoken. En die man gaf wel aan de medewerker, ik heb geen geld. En toen is die man er na nog een keer dreigen, uiteindelijk vandoor gegaan. Hm. Geen buit, maar hij heeft iemand vreselijk bang gemaakt.
0: Ja, vreselijk bang gemaakt. En het had heel anders af kunnen lopen natuurlijk ook.
1: Zeker.
0: Dus, juist om die reden goed om de aandacht aan te geven. En hopelijk die mensen op te pakken.
1: Ja.
0: Althans, niet zelf natuurlijk, maar de politie te tippen om ze op te pakken.
1: En dan kan ik weer goed nieuws melden.
0: Precies,
1: volgende
0: week dan is er hopelijk weer goed nieuws te melden.
1: Zeker.
0: Dus we gaan allemaal kijken natuurlijk strakjes vanaf 5 uur.
1: Ja, ieder uur.
0: TV West, ieder uur weer te zien.
1: Ja.
0: En dat gaan we natuurlijk ook doen. Dankjewel weer voor je komst en voor de informatie. Kirsten van Dissel was dat, presentatrice van Team West.
2: Het eeuwige roemspel.
0: En we gaan de eeuwige roem weer spelen. Want die lijst die komt er weer aan. Hè. Het zal je niet ontgaan zijn, denk ik. Met veel van onze presentatoren die een liedje promoten om eeuwige roem te krijgen. Je kunt nog stemmen op jouw favoriete nummers tot 20 mei. Dus nog iets meer dan een weekje via omroepwest.nl en via de Omroep West app. Maar ja, niet alleen luisteraars zijn dol op de eeuwige roemlijst. Ook Lovieke de Vos uit de Fabeltjeskrant is dat. En er zijn bekende liedjes waar je op kunt stemmen. En door het enthousiasme van Lovieke de Vos is steeds één woord weggevallen. vallen in de opgave die ik voor je heb. En aan jou dus de vraag om dat woord aan mij door te geven. En weet je dat ontbrekende woord en vertel je het bij mij in de uitzending, dan win je al meteen een fantastische prijs. Namelijk een Omroep West spel Music Match. Dat is een kaartspel waarin je muziek scant om en zo snel mogelijk de juiste kaart matcht op de artiest, genre of het tijdperk. Nou, hartstikke leuk. Die kan je dus al winnen. En dan maak je ook nog eens kans om de finale te spelen. Komende vrijdag bij mij in West Komt Thuis. En dan kan je kans maken op een retro platenspeler. Nou, hartstikke leuk. Hier komt de opgave, want je moet natuurlijk wel weten wat je op de plaats van Loïke de Vos moet doorgeven. Hier komt de opgave.
2: Hatsikiti.
0: Ja, nou, dat was de opgave. Hij ging wel heel snel, dus ik laat hem maar één keer horen waar die Hatsikiti zegt. Dat is dus de plek waar een woord ontbreekt. Komt-ie.
2: Hatsikiti.
0: Ja, are free. Maar ja, wat is er free? Nou, als jij het weet, laat het mij dan ook weten. Bel eventjes met 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet speel ik dan over een paar minuutjes wel het eeuwige roemspel met jou. Na de Little River Band en Help is on its way.

0: The Little River Band en Help is on its way op Radio West.
1: Het eeuwige roemspel.
0: Nou, ik hoop dat er ook hulp onderweg is naar de studio. Want ik heb net een opgave laten horen. En daar kan je prachtige prijzen mee winnen. Namelijk een spel, Music Match. En dan maak je ook nog eens kans op de grote weekprijs. Een retro platenspeler. Ja, ik zou het wel weten, moet ik eerlijk zeggen. Maar of er is iets met de telefoon aan de hand, of mensen bellen niet. Dus ja, dat is toch wel bijzonder. Ik ga nog één keer de opgave laten horen. Het is een liedje, een bekend liedje, waar Loïke de Vos uit de Fabeltjeskrant doorheen zit. Dus laat het even weten als jij weet wat er op de plek van Loïke de Vos moet. En dan kan je nu bellen 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En dan kom je misschien nu wel in de uitzending. Hier komt-ie.

0: Ja, are free. Maar ja, wat is er nou free in dit liedje? Als jij het weet, laat het mij dan ook weten. En bel eventjes met 070-390-5454. En dan kom je misschien wel meteen bij mij in de uitzending. Dus nou, eens even kijken of we al iemand aan de lijn hebben. Ja, dat is volgens mij het geval. Iemand die net niet te horen was. Even kijken of het nu wel zo is. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nu wel. Ik heb me net schreeuwen om te horen of je aan de lijn was, maar ik hoorde je niet.
1: Ja. Oh, nou was ik te ver bij mijn telefoon vandaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, goed. Ja. Gelukkig kunnen we je nu goed horen.
1: Ja.
0: Ja, beste Alex, hoe is het met je?
1: Goed hoor.
0: Ja. Jij woont in Rotterdam, hè? Eigenlijk niet in de regio, maar je bent wel een trouwe Radio West luisteraar, geloof ik.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Hij staat nergens anders op. Dus,
0: nou, dat vinden wij leuk om te horen natuurlijk.
1: Ja.
0: Heb je nog spannende plannen vanavond?
1: Nee.
0: Gewoon rustig aan?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, dan kan je misschien wel... niet vanavond dan, zo snel zijn we ook weer niet. Maar kan je binnenkort wel een spelletje gaan spelen? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dat kaartspel waarin je muziek scant. En dan moet je het matchen op artiest, genre of tijdperk.
1: Ja, dat kan ik wel een punt voor mensen goed doen dan.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, zeker als je dit spelletje goed hebt, dan zul je het goed gaan doen. Ik heb geen idee of je het goed hebt, want ik ga hem nog een keertje laten horen. Hier komt de opgave.
2: Hatsikiti.
0: Ja, are free. Nou, zeg het maar. Wat is volgens jou het goede antwoord?
1: Wat is Tropicana?
0: Jij zegt, het antwoord is Tropicana.
1: Ja, na. Want bijna dan. Stop, vlak voor na. Stop die.
0: Nee, is helaas niet goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja, sorry Alex.
1: Oké. Okay.
0: Ik wens je nog een fijne dag. Hoi. Nou, dat was Alex. Die heeft ook gauw weer opgehangen. Nou, ik vrees dat we er niet uit gaan komen. Althans, als er nu niemand belt, dan gaat er gewoon geen winnaar komen. Eens even kijken. Oh, ik heb hier nog Leo. Die gaat een poging doen. Eens even kijken. Hallo Leo, goedemiddag.
3: Ja, ook een hele goede middag.
0: Hallo. Wat denk jij dat het is?
3: Nou ja, het gaat natuurlijk om drankjes, hè. Drinks are free.
0: Oké, nou eens even kijken of dat dan wel goed is. Nou Leo, gelukkig. Ik dacht al, dit zou voor de eerste keer in de geschiedenis van mij in ieder geval bij Radio West zijn. Dat gewoon niemand het zou weten. Maar gelukkig hebben we Leo uit Voorhout waar we op kunnen rekenen. Dus,
3: zeker.
0: Nou, bedankt Leo. En ik kan jij mag ook bedankt tegen mij zeggen, want jij wint dat Music Match spel.
3: Nou, hartstikke leuk. Dan voor jou ook hartstikke bedankt.
0: Ja, nou, heel graag gedaan. Dat komt, even kijken, je moet het geloof ik wel bij ons ophalen, zie ik. Dat zie ik dan nu net staan. Maar dat komt helemaal in orde. Gaan we regelen. En ondertussen doe je ook nog eens mee voor de weekprijs.
3: Nou ja, we wachten gewoon braaf af en we merken het wel.
0: Dat lijkt mij een heel goed idee. Leo, dank voor het meespelen en een hele fijne dag nog, hè.
3: Joep, graag gedaan.
0: Hoi. Dat was Leo van Vliet, die dus alsnog in de prijs is gevallen. En ondertussen moet ik dan natuurlijk deze ook wel even draaien. Dan kunnen we nooit meer vergeten wat er nou op die plek had moeten staan. Hè? Drinks are free. Dat was dus het goede antwoord waarmee Leo die prijzen won. En drinks, dat gaan we nog heel vaak horen in dit liedje, hoor. Dit is Wham en Club Tropicana.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
5: Wacht even hoor.
4: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Klopt dat wel?
4: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
8: UTS Van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.
9: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
10: West komt thuis gaat zo weer verder. Mede mogelijk gemaakt door Elvis Presley en Michael Jackson. Het is 5:00. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag, Olivier. Twee mensen hebben vanmiddag een telefoonwinkel aan de Molenstraat in Monster overvallen. Daarbij hebben ze een medewerker bedreigd met een vuurwapen. Bewoners in de wijk Aardegeest in Voorschoten hebben last van een rioollucht in hun huizen. Volgens de gemeente zit de oorzaak in de woningen. Bewoners willen uitgebreider onderzoek. En bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Meer nieuws straks om 5:30. Nu het overige nieuws.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En de verkeersinformatie is er ook. Die krijgen we van Erik Evengroen bij de ANWB.
5: Ja, naast vooral dagelijkse files in het westen van het land. De meeste vertraging daar nu op de A4. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoevenholt richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. En dat kost je 20 minuten.
13: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
14: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
15: Kom ook naar het stoffenspektakel.
16: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
15: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
17: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
7: Kijk op utsvandergeest.nl.
18: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
19: Tot 7 uur. West komt thuis.

Elvis Presley en Burning Love op Radio West, hier bij West Komt Thuis. En goedemiddag, het is dinsdag 12 mei, de dag van de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vanavond, dan barst het allemaal los. Nou, het leeft nog minder dan een vampier, moet ik zeggen. Maar toch, ik zit vanavond voor de buis, ik ben toch wel benieuwd. Olivier de Neve hier, fijn dat je er weer of nog bij bent bij deze West Komt Thuis. Want Bas, die heeft even heerlijk vrij af van de radio. Dus mag ik nog lekker veel muziek draaien de komende uren. Onder meer van Michael Jackson en Guus Meeuwis. Maar ook haal ik zo meteen verslaggever Annemer Verrips erbij. Want zij was vandaag in Zoetermeer. Want in de industriewijk Zoeterhagen en in het Van Telpark is er rioolwater in de sloten terechtgekomen. Nou, smerig natuurlijk. Wat de gevolgen daarvan zijn en hoe dat kon gebeuren, dat hoor je zo meteen. Want we gaan dus naar Zoetermeer. En over meer gesproken, ook onze eigen meer schuift strakjes weer aan om door te nemen wat er allemaal voor leuks in onze regio te doen is deze dagen. En ik heb alvast even gespiekt. Volgens mij hoef je niet te gaan vervelen. Maar eerst, de man waar net een gloednieuwe film over is gemaakt. De meningen lopen daar nogal over uiteen. Ik heb iemand gehoord die hem fantastisch vond. Ik heb meerdere mensen gehoord die hem verschrikkelijk vonden. Nou, ik heb hem nog niet gezien, dus dat durf ik je niet te zeggen. Maar dit nummer is in ieder geval fantastisch. Dit is Michael Jackson en Wanna Be Startin' Something.

0: Bob and Earl en de Harlem Shuffle. En daarvoor dus Michael Jackson en Wannabe Startin' Something. We gaan naar Zoetermeer, zoals aangekondigd. Want door een lekke riolering daar is er rioolwater in sloten en vijvers van de industriewijk Zoeterhagen en het Van Tuylpark gestroomd. Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het lek op te sporen. Mijn collega Annemer Verrips die is vandaag een kijkje gaan nemen in de omgeving. Annemer, stonk het daar?
1: Nou, het viel me mee. Ik had het erger verwacht. Okay. Ja, ja.
0: Oh, gelukkig maar. Nou, fijn dat je er bent. Ik moet ook zeggen, er kwam ook niet een rioollucht hier naar binnen toen jij.
1: Oh, gelukkig, ik draag het niet met me mee.
0: Nee, dat is heel prettig. Maar ja, dan is natuurlijk de hamvraag hierin: hoe kan het nou gebeuren? Rioolwater in sloten en vijvers.
1: Ja, er zijn dus vorige week meldingen geweest van een aantal rioloverstorten in Zoetermeer. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat er inderdaad rioolwater in sloten en vijvers terecht is gekomen. Nou, hoe dat precies komt, kan ik je helaas nog geen antwoord op geven. Want dat is dus nog niet helemaal duidelijk.
0: Het is gewoon een groot mysterie. Dus nou, okay, dan hebben we nu rioolwater daar in die vijvers en sloten zitten. En nu dan?
1: Ja, de gemeente is verantwoordelijk voor het riool en het Hoogheemraadschap voor de waterkwaliteit. Dus die twee moeten samenwerken om dat probleem op te lossen. Als eerste hebben ze dus de duikers in die omgeving afgesloten, zodat dat vieze water niet naar schone plekken kan stromen.
0: Ja, prettig.
1: Ja, en de gemeente.
0: Sloten en vijvers.
1: Ja, er zijn dus vorige week meldingen geweest van een aantal rioloverstorten in Zoetermeer. En dat betekent dus eigenlijk gewoon dat er inderdaad rioolwater in sloten en vijvers terecht is gekomen. Nou, hoe dat precies komt, kan ik je helaas nog geen antwoord op geven. Want dat is dus nog niet helemaal duidelijk.
0: Het is gewoon een groot mysterie. Dus nou, okay, dan hebben we nu rioolwater daar in die vijvers en sloten zitten. En nu dan?
1: Ja, de gemeente is verantwoordelijk voor het riool en het Hoogheemraadschap voor de waterkwaliteit. Dus die twee moeten samenwerken om dat probleem op te lossen. Als eerste hebben ze dus de duikers in die omgeving afgesloten, zodat dat vieze water niet naar schone plekken kan stromen.
0: Ja,

0: is dus nu aan het uitzoeken van waar zit nou dat lek. En dat moet dus echt buis voor buis. Dus dat is echt zoeken naar een speld in een hooiberg.
1: Ja, dus hoe moet ik dat dan voorstellen? Gaan ze dan met licht weerkaatsingen? Of gaan ze echt gewoon voelen? Van waar zit een gat in een buis? Of hoe,
0: nou, heel eerlijk gezegd ben ik er zo ver heb ik het niet uitgezocht. Maar okay. Ja, je zag dus her en der wagens staan. In, die zei, ja, ze zijn aan het pompen. En ze kunnen op een bepaalde manier zien waar het lek zit. Maar ja, dat hebben ze dus nog niet.
1: Oh jeetje, nou. Je bent daar dus gaan kijken samen met de cameraman. Wat heb je daar aangetroffen?
0: Nou ja, wij zijn dus wel gaan zoeken. We hebben ook echt in die sloot en zo gekeken. Je zag niet meer aan het water dat het echt vies was. Je zag wel op verschillende plekken waarschuwingsborden staan. Hè? Een lichtkar met grote waarschuwing erop. Van zit niet aan het water, zorg niet. Of zorg dat je huisdier niet in de buurt komt. En dus inderdaad, in die omgeving was verschillend materieel aan het werk. Om daar aan het riool en aan de sloot te werken.
1: Ja, dus nou, dat is, het lijkt me in ieder geval verstandig om daar niet te gaan zwemmen. Ik denk niet dat het per se plekken zijn om al in te gaan zwemmen. Met de sloot.
0: Gelukkig is daar ook geen weer voor vandaag.
1: Nee, dat
0: maakt
1: niet.
0: Het ook wel weer makkelijk.
1: Exact, ja. Daar worden ze dan een beetje mee geholpen. Maar goed, oké, niet zwemmen, ook niet je hond erin laten. Maar de inwoners van die wijken, hebben die nog beperkingen erin? Mogen ze gewoon het water drinken? Kunnen ze naar de wc zonder dat het ergens terechtkomt?
0: Het water uit de kraan mag je gewoon drinken. Dat heeft daar verder geen verband mee. Je kan ook gewoon naar de wc. Je kan lekker een douche nemen. Maar het is vooral heel belangrijk om niet met het water in aanraking te komen in die omgeving. In die sloten. Dus nou, hou je kinderen daar uit de buurt. Zorg dat ze niet naast het water gaan spelen. Huisdieren mogen niet zwemmen. En het is dus ook niet de bedoeling dat je gaat sproeien. Dat mag ook tijdelijk niet. Want ja, en je hebt daar ook sportverenigingen, hockeyvelden en zo. Nou, die mogen dus tijdelijk niet sproeien.
1: Oh,
0: want
1: nou,
0: ja, dan, dat is dat vervuilde water wat je dan gebruikt.
1: En dan krijgen we met de droogte krijgen we natuurlijk weer andere ellende. Dus dat moet je mee oppassen.
0: Laten we hopen dat het straks opgelost is.
1: Ja, nou inderdaad. Ja. Nou, dat zijn gewoon veel dingen die we wel mogen, maar een paar dus niet. Dus wees een beetje op je hoede als je daar in Zoetermeer woont. Bij die wijken dus in de buurt. Hè?
0: Zeker. Nou, ja. We worden op de hoogte gehouden. En het is de bedoeling dat het echt wel deze week opgelost wordt.
1: Ja, nou gelukkig. Ik denk dat het voor die mensen ook fijn is dat het opgelost is. Rioolwater in de sloot gaat ver. Goed, dankjewel verslaggever Anne Merve Rips was dat. En strakjes zullen we dan gewoon even over Gouda gaan praten.
0: Tot later, ja zeker.
1: In Rondje Regio strakjes. Maar eerst Guus Meeuwis en Zo Ver Weg.

0: En voor de eeuwige roemlijst wil ik nomineren deze ethisch klassieker van Whitney Houston. Help je mij mee om deze dansbare klassieker zo hoog mogelijk te krijgen? Stem mee op de site.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
13: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
14: Goedemiddag, het is 5:30. Je luistert naar Radio West. Dit is West Komt Thuis. En zometeen is meer hier met wat er allemaal te doen is in onze regio. Maar eerst het laatste nieuws uit onze regio. En dat krijg je nu van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
15: Goedemiddag, Olivier. Twee mensen hebben vanmiddag een telefoonwinkel aan de Molenstraat in Monster overvallen. Daarbij hebben ze een medewerker van de winkel bedreigd met een vuurwapen. Of ze iets buiten hebben gemaakt is nog niet bekend. Na de overval zijn de daders er vandoor gegaan. Bij veel Zuid-Hollandse stranden wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Dat ontstaat door wind- en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt, is er een kans op verstikking, oriëntatieverlies of en lichamelijke uitputting. Deze week is het 6 jaar geleden dat bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven kwamen, waarbij zeeschuim een grote rol speelde.
14: Dat verwacht je eigenlijk niet, toch? Zeeschuim ziet er helemaal niet angstaanjagend uit of
15: nee,
14: zo.
15: Nee,
14: maar je kan dus verstikt erdoor raken.
15: Ja, je kunt natuurlijk geen ademhalen als je erin terechtkomt. Nee, en je kunt, en doordat je dan zeg maar niet meer weet waar je bent,
14: raak je en paniek en
15: boven,
14: zo.
15: Onder. Ja, dan kan van alles misgaan.
14: Niet doen dus.
15: Niet doen. Als het aan het college van BMW van Hillegom ligt, verliest de spoorwegdienstwoning aan de Tweede Loosterweg haar monumentenstatus. De eigenaar van het pand wil graag van die beschermde status af, maar het college vond het pand eerder belangrijk spoorwegerfgoed. Met het nieuwe monumentenbeleid, gebaseerd op een puntensysteem, scoorde de woning te laag. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de status van het pand.
14: Nou, twee sporen beleid dus op dit moment.
15: Ja, inderdaad, want nu weet die eigenaar nog steeds niks.
14: Nee.
15: Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor beste idee van Zuid-Holland. Het ANWB-fonds biedt €10.000 voor het meest aansprekende project op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. De stichting zorgt sinds 2019 voor vervoer en begeleiding van oudere ADO-supporters naar thuiswedstrijden. Je hoort hierover Cor van Welbergen van de stichting.
16: En wij zorgen onbezorgd de avond voor ouderen, zeg maar, dat ze weer mooi een thuiswedstrijd van ADO kunnen bezorgen. Mede om de eenzaamheid, zeg maar, te doorbreken. Het is een succesvol concept gebleken, want er komen nu zo'n 50 mensen uit de regio. Ze stimuleren elkaar ook om elke wedstrijd weer te gaan. Het mooie daaraan is natuurlijk dat één keer in de twee weken is er zeg maar een thuiswedstrijd. Er is een hechte vriendschap ontstaan daardoor, dus we hebben wel een hechte groep supporters.
15: Ja, natuurlijk hoopt Stichting De Grijze Reigers. Zeg ik het goed?
14: Ja? Ja, ik vind het wel hoor.
15: Ja, toch? Het beste idee van Zuid-Holland te winnen. En stemmen kan tot en met 24 mei. En dat gaat dan via anwb.nl/stem op ons.
14: Nou, als dat geen oproep is om te stemmen, dan
15: toch?
14: Weet ik het ook niet meer,
15: ja,
14: hoor.
15: Ja, ik ben verder helemaal niet dat ik... Nou ja, goed.
14: Objectief en neutraal
15: objectief
14: ben jij,
15: en
14: toch?
15: Neutraal. Ja, absoluut.
14: Zo is het.
15: Ja,
14: nee, ja. Maar kijk, ik ben niet objectief en neutraal. En ik zou zeggen, stem op De Grijze Reigers.
15: Ja, toch?
14: Ja, vind ik wel, hoor.
15: Niet
14: ja.
15: Om?
14: Nee, dat is Rotterdams weer. Dat moet je oppassen.
15: Oh,
14: dat
15: oh,
14: dat gaat helemaal mis hier.
15: Oh,
14: ja. Ja, nee, dat gaan mensen nu bellen, hoor. Die worden woedend. Ja,
15: ik,
14: ja, ja.
15: Oh, okay.
14: Goed. We gaan door, namelijk naar het weerbericht. En dat krijgen we van zeker ook geen Rotterdammer, Huub Mizee.
4: Vanavond is er veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later vannacht komen er enkele opklaringen. De wind is west tot zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar wordt noordwestelijk en aan zee later krachtig, windkracht 6. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 5 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind is dan matig tot krachtig, wordt later westelijk en morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Op Hemelvaartsdag en vrijdag is het overwegend bewolkt. Komen er nogal wat buien voor, ook dan mogelijk met hagel en onweer. En dan wordt het zo'n 12 of 13 graden.
14: Ja, toch? Niet dan? Nou, dan gaan we naar... Dankjewel, Huub. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
17: Hi, goedemiddag. Ik zal gewoon op keurig ABN doen.
14: ABN,
17: maar,
14: hè?
17: Toch?
14: Ja, heel graag.
17: Maar doen.
14: Ja, fijn.
17: Neutraal.
14: Neutraal en objectief, toch? Ja.
17: Daarom.
14: Ja, de files die worden er ook niet langer of korter op. Ja, daarom. Ja.
17: Ja, files, want die staan er wel, hoor. 130 kilometer in totaal. In onze regio. En het zijn gelukkig met name dagelijkse files. Dus weinig bijzonderheden betekent dat de vertraging niet al te lang is. Althans, alleen op de A4 is de vertraging wel wat langer dan gebruikelijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid staat 14 kilometer en dat kost je bijna een half uur. Verder valt op de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Voor Zoetermeer een kwartier vertraging. Dan de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Bij Bergsenhoek Noord 4 kilometer met een kwartier op onthoud ook. En tenslotte de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
14: Dankjewel Erik, tot straks.
17: Yo, tot straks weer, hoi.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You op Radio West.
1: Is er nog wat te doen?
0: Ja, die meivakantie die is alweer een verre herinnering voor velen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je niet even op je hopelijk vrije woensdagmiddag morgen lekker kunt genieten, erop uit kunt gaan. In al die gevallen biedt onze Meer weer soelaas. Meer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, fijn toch?
2: Heerlijk, maar we gaan...
0: Ja, jij komt altijd goed nieuws brengen namelijk.
2: Ja, zeker. Maar we gaan morgen vroeg zen beginnen.
0: Oh, waarom?
2: Ja. Omdat we kinderyoga gaan doen. Dus even in door de neus, okay. Uit door de neus. En dan hup, die kinderen aan de yoga. Welke posities heb je allemaal?
0: De downward facing dog.
2: De lachende zebra.
0: De lachende zebra.
2: Ja, ik ken ze niet allemaal. Nee. Ik doe altijd maar wat. Ik denk, ja. Nou, dat ziet er goed uit.
0: Zeg je yoga, dan zeg je Olivier. Dus ik vertel mij
2: nou,
0: wat.
2: Dan kan jij morgen mee naar het Wereldmuseum. Daar is namelijk kinderyoga voor kinderen vanaf 2 jaar. Dus dat is ook echt heel erg leuk. En ze laten juist in het Wereldmuseum zien de verhalen geïnspireerd op dieren en bijzondere objecten uit het museum. Dus dat laten ze eerst zien. En aan de hand daarvan ga je dus mooi je ritme doen van inderdaad de lachende hond, de dansende zebra, de kwispelende kat en andere warrior. En
0: allemaal
2: andere,
0: yoga-poses. Ja.
2: Allemaal hele bekende yoga-poses.
0: De kwispelende kat, ja.
2: En dat is morgen om 9:45. Je kan vanaf 10:00 inlopen. En dat is voor kindjes vanaf 2 jaar. Je mag ook als ouder een beetje meedoen. Maar je mag ook lekker aan de kant zitten. Kopje koffie drinken. En kijken hoe je kindje lekker yoga doet.
0: Wow.
2: In het Wereldmuseum in Leiden. En die zit aan de Steenstraat.
0: Hartstikke leuk. En verder nog?
2: Wist je dat je geluid ook kan zien? Er is morgen namelijk een workshop. Ja, en hier hebben ze zich echt zitten uitleven op de titel. De Klanken Knetter Workshop. Tekenen met geluid voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Morgenmiddag.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat erom, je hebt een synthesizer.
0: Ja.
2: En daar ga je mee ontdekken dat je geluid ook kan zien. Het is een grafiet-synthesizer. En normaal hoor je geluid en zie je een beeld.
0: Mm-hmm.
2: En in deze workshop ontdek je dat geluid ook te zien is. En een beeld dat je dat ook kan horen. En die grafiet-synthesizer, dat is een eenvoudig elektronisch instrument dat jouw tekeningen kan vertalen naar geluid.
0: Het klinkt heel vaag, maar het gaat vast heel leuk klinken.
2: Het gaat vast heel gaaf worden.
0: Ja, ik
2: ken de organisatie die dit doet en die heeft altijd dingen waar je helemaal verwonderd door staat van, kan dit ook? En dat vind ik de leukste workshop eigenlijk. Ja. Waar je kinderen helemaal geïnspireerd uitkomen. Dus de kinderen gaan lekker ontdekken hoe elektronica en geluid werken. Daarna gaan ze samen een instrument maken en experimenteren met verschillende tekeningen. En dan uiteindelijk dus zien hoe het eruit ziet. En er is geen voorkennis van elektronica nodig.
0: Oh, dat is ook wel handig, ja.
2: Dat is heel fijn.
0: Ja, dat is een heel prettige toevoeging hieraan. Maar super creatief.
2: Yes, en het is morgen in de bibliotheek van 14:30. En dat is de bibliotheek Moerwijk aan de Twikkelstraat 120 in Den Haag.
0: Juist.
2: En als je nou morgenavond een beetje in de mood bent, want overmorgen is het uitslapen, hemelvaart, dan kan je naar het Just Jazz Festival in Delft.
0: Ja.
2: En dat is met jazz in alle soorten vormen en maten. Van Balkan beats, Argentijnse folk, elektronische grooves en vrije improvisatie. En op het programma staan zowel jonge talenten als internationale acts. En dat is in Theater De Veste. In Delft is dat vanaf 4:45 tot middernacht.
0: Ja, ik vind het dus superleuk, maar ik ben totaal niet objectief hierover. Want dit wordt georganiseerd door Groover, de vereniging van jazzmakers, studenten uit Delft.
2: Ja.
0: En ik heb daar vroeger bij gezeten
2: als
0: zanger van de big band van Groover.
2: Oh, wow.
0: Dus ja, ik ben helemaal
2: pro-Groover.
0: Ja, nu moet ik wel.
2: Ja.
0: Ik wist het wel hoor, maar ik word nu weer herinnerd aan het feit dat het er is. Ik denk, ja, dat is wel hartstikke leuk zeg.
2: Maar je gaat niet een moppie zingen.
0: Ik ga niet een moppie zingen, nee. Dat is dan
2: weer jammer.
0: Ja, dat is buitengewoon jammer. Maar er zal vast wel weer binnenkort een reuniemogelijkheid komen om toch weer even een moppie mee te zingen.
2: Ja, leuk, man.
0: Maar het is hartstikke leuk. Just Jazz Festival, inderdaad. Het is zeer eclectisch. Het is ook helemaal niet duur om daarbij te zijn. En het is gewoon leuk om de nieuwe generatie mooie muziek te zien maken.
2: Nou, heerlijk. Dus
0: gewoon naartoe gaan. Ja, Theater De Veste is dat, hè, in Delft.
2: Klopt, ja.
0: Van eind van de middag tot laat.
2: Helemaal correct en tevens juist, zou ik zeggen.
0: Dan hebben we dat nog een keer gemarkeerd. Dankjewel, Meer. En niet alleen. Kijk, donderdag is het hemelvaart. Ik kan helemaal in zak en as. Hè, van, nou, dan hebben we geen is er nog wat te doen. Maar we hebben een oplossing.
2: Kom ik morgen gewoon nog wat tips brengen?
0: Afgesproken.
2: Helemaal Meer, goed.
0: Tot morgen. Dit is Teddy Swims en Lose Control bij Westkom Thuis.

0: Even een momentje van chillen en relax zijn. Dankzij Sade en Your Love is King. En daarvoor Teddy Swims en Lose Control. Allemaal te horen bij West Komt Thuis.
1: De Kopstaartplaat.
0: Ja, het moment is weer daar hoor. We gaan een feestelijke muzikale slinger met elkaar maken. Met nummers die allemaal met elkaar verbonden zijn door de titel. Want het laatste woord van de titel van vandaag, dat moet weer het eerste woord zijn van de titel van morgen. Nou, als je een idee hebt voor die volgende plaat, dan moet je het niet naar Bas sturen, zeg ik er alvast bij. Want Bas is de hele week op vakantie. Die is er pas maandag weer. Maar naar mij, naar olivier@omroepwest.nl. Dus olivier@omroepwest.nl. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar dat dan op moet gaan aansluiten. Nou, gisteren draaide ik Starlight van Yola. Dat is een gek liedje van een paar jaar geleden, eindigend op het woord light. En daar mochten de suggesties van vandaag op aansluiten. Een liedje dat begint met light in de titel. Nou, ik heb weer een hoop bijzondere en ook onverwachte antwoorden binnengekregen. Hartstikke leuk om die creativiteit van jullie een beetje te prikkelen en ook de resultaten daarvan te zien. Zoals die van Carla Slootweg. Die zegt, hoi Olivier, ik kies als kopstaart The Fortunes met Light of My Life. Fijne uitzending van Carla Slootweg. Dankjewel Carla en ook voor je suggestie. Jan Keijzer zegt, hoi Olivier, voor dinsdag stel ik iets Nederlandstaligs voor. Guus Meeuwis, Licht in de Nacht. Dankjewel Jan. Bastiaan Ketting, die is er ook bij voor deze muzikale ketting. Hij zegt, hi Olivier, Lighten Up van de Beastie Boys wil ik graag horen. Dit om de mensen te laten horen dat de Beastie Boys niet alleen maar rappers of hiphop zijn. Eigenlijk waren ze punkers die zijn rappen, omdat ze dat leuk vonden. Ik wil dit laten horen, zodat de luisteraars erachter komen dat het best wel behoorlijke muzikanten zijn of waren. Het is niet hun sterkste nummer of mooiste nummer, maar ja, het moest met Light beginnen. Veel luisterplezier mocht het hem worden. Nou, dankjewel ook voor jouw suggestie, Bastiaan. Dan heb ik Geer Slootweg. Die mailt, hoi Olivier, ik heb voor vandaag een kopstaart op het oog van Noah Cyrus met het nummer Light Over The Hill. Dankjewel, Geer ook. Dan Willem Spaans, die was ik tot mijn schaamte gisteren vergeten, maar vandaag absoluut niet door Willem. Hij zegt, ha Olivier, vandaag wil ik voordragen Lights Out van Virginia to Vegas. Derek John Baker, beter bekend als Virginia to Vegas, is een Canadese muzikant. Hij is vooral bekend van zijn met goud en platina bekroonde singles. Lights Out werd uitgebracht in 2016. Fijne avond van Willem Spaans uit Voorburg. Dankjewel Willem en voor jou ook natuurlijk. Romeo Zatloe die mailt, wat fijn dat u Bas een week mag vervangen. Nou zeg maar je hoor, dankjewel Romeo. En zijn suggestie voor de kopstaartplaat is Dan Hartman met Relight My Fire. Ja, nou ja, dat is een beetje de regels draaien, maar nou, dat tel ik wel mee hoor. Mooie evergreen, zegt Romeo. En dat is het zeker. Dankjewel daarvoor. Piet van der Poel, hoi Olivier. Voor de volgende kopstaartplaats stel ik graag een prachtig nummer. Lighthouse van Let Babylon Burn For. Nummer is dit jaar uitgebracht als single. Past mooi qua stijl en thematiek binnen hun songwriting. Lighthouse wordt de vuurtoren gebruikt als krachtige metafoor. Dankjewel Piet, ook voor jouw suggestie. Tilly Fortuyn, die was er gisteravond al vroeg bij. Die mailde meteen na mijn oproep dat ze graag Light My Fire van The Doors wil horen. En zegt erbij, ik zit nog lekker te luisteren hoor. Voor straks wel thuis en een fijne avond van Tilly. Dankjewel ook Tilly. En ja, Koos Enthoven, die denkt er hetzelfde over. Die zegt, hoi Olivier, vandaag ga ik voor een oud bekend nummer van The Doors, namelijk Light My Fire uit 1967. Mijn jeugdtijd dat Jim Morrison in 1971 op 27-jarige leeftijd om het leven kwam, dat heeft mij toen diep geraakt. Al dus Koos Enthoven. Nou ja, als Tilly en Koos er los van elkaar op komen, dan moet het wel een goede keuze zijn. Light My Fire van The Doors. En dat liedje eindigt met het woord fire. Nou, makkelijk. Dus het volgende liedje in de kopstaartplaat moet beginnen met fire in de titel. Nou, ik heb er al meteen een paar in mijn hoofd, maar het gaat erom wat jou leuk lijkt. Ga maar gauw mailen op olivier@omroepwest.nl. Dat is mijn mailadres. Liedjes die beginnen met het woord fire dus in de titel. Mail ze naar olivier@omroepwest.nl. Gaan wij ondertussen luisteren naar de kopstaartplaat van vandaag. Light My Fire van The Doors. Met dank aan Tilly en Koos. Hoi hem nu. West Komt Thuis.
2: Light my fire.

0: balkon bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
15: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
14: En voor de sta-opstoel van Toon.
16: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
19: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
19: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
21: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
22: Kom ook naar het stoffenspektakel.
23: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
22: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
21: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
24: West komt thuis, gaat zometeen verder met de 70s at 6. Met jouw verzoekplaatjes uit de jaren 70. Het is 6 uur. Het nieuws uit onze regio krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
25: Goedenavond, Olivier. De politie is op zoek naar twee daders die vanmiddag een telefoonwinkel aan de Molenstraat in Monster hebben overvallen. Ze zouden donker gekleed zijn en gingen er in een zwarte auto vandoor. Bij de stranden in onze regio wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. En Stichting De Grijze Reigers is genomineerd voor de beste idee van Zuid-Holland prijs van het ANWB-fonds. Stemmen kan tot en met 24 mei. Meer nieuws straks om 6:30, nu het overige nieuws.
24: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie krijgen we van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ja, het is weer een gebruikelijke dinsdagavondspits zo naar de meivakanties. Want het is weer opvallend druk met nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal in onze regio. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een klein half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 20 minuten oponthoud. Dan verder de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Maassluis bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpaan en IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten.
3: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
26: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
26: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
29: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Een zeer verleidelijk nummer, maar dat kan ook niet anders met de Temptations. Papa was a Rolling Stone, hoorde je hier bij West Komt Thuis. Goedenavond, Olivier de Neef hier. Bas die is een paar dagjes vrij, dus het radio maken dat laat hij vandaag nog aan mij over. En dat vind ik helemaal geen straf hoor. Het is dinsdagavond, 12 mei, je luistert naar West Komt Thuis met nog een hartstikke leuke uur voor de boeg. Straks gaan we bijvoorbeeld zoals altijd weer een rondje regio doen, waarbij we vandaag neerstrijken in Gouda. En laat Annemer Verrips nou net degene zijn die Gouda onder haar hoede heeft sinds kort. En we gaan in zijn achteruit samen spelen, waarin ik een liedje achterstevoren aan je laat horen. En als jij dan weet welk nummer ik draaide, dan maak je kans op een topprijs. 70's at 6. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is het vandaag 70's at 6. Oftewel, ik draai dit uur deze dinsdag uitsluitend platen uit de jaren 70. Heb je nou een leuk idee welke ik zou kunnen draaien? Laat het me dan weten welke je wilt horen en liefst ook waarom je dan specifiek dat liedje wilt horen. En ja, wie weet hoor je hem dan wel voor 7 uur vanavond voorbij komen hier op deze zender. Olivier@omroepwest.nl, dat is mijn mailadres. Olivier@omroepwest.nl voor de plaat uit de jaren 70 die jij graag wilt horen. En wie weet komt hij dan zo meteen wel voorbij. Na Johnny Cash en de man die ze ook wel de Man in Black noemde. Dit is A Thing Called Love op Radio West.
1: Six foot six, he stood on the ground.

0: Een toepasselijke verzoekplaat van Romeo Sadlu. Hij zegt in het kader van het Songfestival deze week is mijn verzoekplaat het mooie nummer Après Toi van Vicky Leandros. Nou, heel graag voor je gedraaid, Romeo. En hij zegt ook nog fijne avond en voor straks smakelijk eten. Nou, ik denk dat dat wel gaat lukken. Dankjewel. En als jij nou iets wil aanvragen, een nummer uit de jaren 70, dat is mijn enige eis, stuur het dan even naar olivier@omroepwest.nl.
1: Rondje regio.
0: Het is dinsdagavond. Het is alweer ruim 6:15 geweest. En dat betekent dat we ons razendsnel richting Gouda en omgeving verplaatsen. Want in ons rondje regio strijken we vandaag neer. De stad van kaas, stroopwafels en nog heel veel meer. Annemer Verrips hadden we net al over Zoetermeer in de uitzending. Maar je bent er nu voor Gouda.
2: We zijn er gewoon weer.
0: Hartstikke fijn. Ja, het is gewoon een vaste prik natuurlijk. Begin april sprak Bas in de rondje regio met Anouk Breedijk uit Stolwijk, moet ik zeggen. Ze ging samen met een groep vrienden uit Gouda en omgeving naar Oekraïne om dat te helpen met de wederopbouw. En dat was niet voor het eerst, want Anouk is er de afgelopen jaren al 10 keer geweest. Ja, Annemer, nou, hartstikke mooi natuurlijk dat ze dat doet. Maar hoe is dat verlopen?
2: Zeker, dat is heel bijzonder. Ja, want Anouk die is dus 24, hè? Dus dat maakt het ook nog wel een beetje speciaal. Dat ze dus de afgelopen 4 jaar al 10 keer is geweest. En ik trof haar en nog 2 anderen van die groep in Stolwijk bij haar thuis. Zij vertelde wat deze reis haar het meeste raakte.

0: En ik trof haar en nog twee anderen van die groep in Stolwijk bij haar thuis. Zij vertelde wat deze reis haar het meeste raakte.
1: Ja, dan zou het natuurlijk heel fijn zijn als ik daar ook wat van te laten horen had.
0: Dat heb je niet klaarstaan?
1: Dat heb ik niet klaarstaan. Even kijken hoor. Maar dat kan ik natuurlijk wel regelen. Hè, want ondertussen praten we gewoon door. Ja, want ik heb hem namelijk wel. Moet je maar eens opletten. Hier komt hij.
2: Ja, het is elke keer weer speciaal. Elke keer spreek je nieuwe mensen. Het mooiste persoonlijk van deze reis vond ik dat ik de tolk van de vorige reizen, die is nu opgenomen in het leger. En die had toevallig een weekend vrij toen ik er was. Dan is het enorm mooi om hem te zien, te weten dat hij nog leeft. Want van de 180 mensen uit zijn troepen zijn 1 van de 12 die het overleefd heeft. Dus om ze iemand te zien is gewoon enorm mooi. Zulke ervaringen maken elke reis weer uniek. Dus elke keer weer iets anders wat eruit blinkt. Wat je denkt, oh wauw, ik ben zo blij dat ik dit weer heb mogen meemaken eigenlijk. Ja.
1: Ja, sla ik wel even op aan. 12 van de 180 die nog leven, dat zijn er echt heel weinig.
0: Nee, het zijn echt maar hele kleine percentages militairen die het halen. En deze jongeren helpen dus in zo'n reis met de wederopbouw van het land. En dat is heel hard nodig, omdat ook heel veel mannen naar het front zijn.
1: Want mannen worden natuurlijk opgeroepen, maar wanneer moet je dan het leger in?
0: Ja, Lucas, dus een van die drie jongeren, die vertelde dus ook dat er overal poortjes zijn op straat waar de leeftijden gecontroleerd worden. En mannen moeten 25 jaar zijn. Ja, en dan moeten ze naar het front.
1: En was het dan niet gevaarlijk? Hè? Oekraïne is grotendeels een oorlogsgebied op dit moment. Overal vallen de bommen. Niet gevaarlijk om daar dan als groep te gaan helpen?
0: Nou, in principe hebben deze jongeren het meeste werk in Irpin gedaan. Dat is vlakbij Kiev. En dat is dus 600 kilometer van het front. Dus het valt relatief mee.
1: Ja.
0: Maar Lucas en Bart hadden ook een speciale missie. En dat was op 60 kilometer van het front. Daar hebben ze een zonnepanelen en een batterij aangelegd. Want daar is een waterfilter, omdat de watervoorziening niet meer zo goed is. En die werkt niet als er geen stroom is. Dus daarvoor hebben ze die aangelegd. Daar hebben ze overigens wel meer gemerkt van de oorlog. Daar vertelden ze ook over.
3: We waren bezig met het laatste stukje van de thuisbatterij aansluiten 's avonds. En we hoorden in de verte een beetje een doffe klap. En normaal gesproken denk je nog van, nou, oké, er is er eentje uit de lucht geschoten. Een paar seconden later hoorden we het hele dak ratelen. En dat was de schokgolf van de inslag. En toen kwam er toch wel van, je zit hier toch wel even iets dichterbij.
1: Ja, dat lijkt me een heftige ervaring. En dat allemaal uit de goedheid van je hart, dat je dan daar in oorlogsgebied gaat begeven.
0: Zeker. Nou, en Bart zei ook van, ik had het maar even niet van tevoren aan mijn ouders verteld.
1: Nee, dat lijkt me ook verstandig. Die zouden denk ik geen nacht meer hun ogen niet meer dicht hebben gedaan.
0: Precies.
1: Ze hebben dus zonnepanelen en batterij geplaatst, maar ze hebben nog meer gedaan, hè?
0: Ja, een groot deel van deze werkreis zijn ze bezig geweest met het metselen van een recovery center. Een herstelcentrum voor militairen. Ze hebben trouwens helemaal geen ervaring met metselen. Dat doen ze gewoon onder begeleiding. En dan werken ze 2 weken keihard, maar naar eigen zeggen krijgen ze daar heel veel voor terug.
4: Je komt er blijer van terug dan je heen gaat eigenlijk wel. En het is heel raar, want het is natuurlijk denk je een land met heel veel verderf en dat soort dingen. Maar uiteindelijk, die mensen kunnen de positieve kant namens zich af en toe vinden. En dan dat is heel inspirerend wel.
1: Ja, dus dat hebben ze zo'n herstelcentrum voor militairen die gewond raken, die daar dan weer op krachten kunnen komen.
0: Nou, het is eigenlijk meer voor mentale hulp. Dus het is straks na de oorlog heeft het onwijs veel impact allemaal op die militairen. En die militairen die hulp nodig hebben, die moeten ergens terecht. En daar bereiden ze zich al op voor.
1: Ja, dus voor eventuele trauma's en PTSS en dat soort dingen die je kan oplopen door zo'n oorlog. Ja, heftig verhaal. En inderdaad, aan de ene kant is het zeer Gouda. Want het zijn mensen die ook vanuit Gouda komen. Natuurlijk om te helpen. En aan de andere kant zijn we ook opeens weer in Oekraïne. Dus even een trip over de grenzen van onze regio.
0: Indrukwekkend vind ik het. Dat zulke jonge mensen zich inzetten voor zoiets.
1: Heel knap. En ik doe het ze niet na. Dus ik vind het extra knap eigenlijk. Jij binnenkort naar Oekraïne?
0: Nou, ik ga nog niet afreizen. Maar ik dacht wel, het is wel bijzonder misschien om een keer zoiets te doen.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Nou, laten we in ieder geval een plaat draaien die daar wat mee te maken heeft. Namelijk Heroes, vind ik wel toepasselijk in dit geval, toch?
0: Zeker.
1: Dankjewel, verslaggever Annemer Verrips, over wat er allemaal in Gouda en dus de verre omgeving bezig is. Dit is David Bowie dus en Heroes bij West Komt Thuis.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
10: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Goedenavond, het is 6:30 geweest. Je luistert naar West Komt Thuis hier op Radio West. Tijd voor het regionieuws met Jolanda Baaiens. Jolanda, goedenavond.
15: Goedenavond, Olivier. Uit onderzoek blijkt dat de brand afgelopen maart in de liftschacht van een flat in Voorburg is aangestoken. De vlammen sloegen over naar de liftkoker, waardoor de rook zich snel door het gebouw verspreidde. Bewoners van 19 woningen moesten die nacht hun huis uit. Bewoners van de 4e etage en hoger konden door de rook het trappenhuis niet meer bereiken en werden met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Voor de brandstichting is nog niemand opgepakt. 2 mensen hebben vanmiddag een telefoonwinkel aan de Molenstraat in Monster overvallen. Daarbij hebben ze een medewerker van de winkel bedreigd met een vuurwapen. Of ze iets buit hebben gemaakt is nog niet bekend. Na de overval zijn de daders er vandoor gegaan. Winkelcentrum De Hovenpassage in Delft voert een collectief winkelverbod in. Dat wil zeggen dat wie in 1 winkel steelt of overlast veroorzaakt... een jaar lang nergens in het centrum naar binnen mag. Ondernemers willen zo diefstal en agressie aanpakken. Beveiliging en camera's houden het winkelcentrum scherp in de gaten. De maatregel moet de rust herstellen. Bij de stranden van Scheveningen tot Kijkduin wappert de rode vlag. Het dringende advies om het water niet in te gaan komt door een dikke laag zeeschuim. Dat ontstaat door wind- en golfslag en bestaat vaak uit afgestorven algen, maar ook uit vervuilende stoffen zoals PFAS. Als je erin terechtkomt is er een kans op een combinatie van verstikking, oriëntatieverlies en lichamelijke uitputting. In 2020 kwamen bij de kust van Scheveningen 5 surfers om het leven waarbij zeeschuim een rol speelde. Stijn Klaassen uit Breda krijgt enkele keren per week telefoontjes en appjes van mensen uit Den Haag, omdat die van hun wielklem af willen. Bellers komen bij hem terecht omdat het nummer dat op een sticker op de wielklem staat, buiten kantooruren blijkt te worden doorgeschakeld naar een verkeerd 06-nummer. Dat van Stijn dus.
16: Ik heb mensen gehad die toeristen, denk ik, die niet weg kunnen met heel veel stress en die natuurlijk allemaal niet goed begrijpen. Of heel erg gewoon meer lokale mensen die ook begrijpen dat er wel eens keer iets misgaat bij de gemeente. Dus toen ik eergisteren weer 2 keer werd gebeld, toen dacht ik van ja, ik schrijf het maar gewoon op de social media. Dan misschien heeft dat effect. En dat lijkt er wel zo te zijn.
15: Ja, want de gemeente heeft beterschap beloofd en inmiddels lijkt het probleem inderdaad verholpen. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Fijne avond.
14: Ja, dankjewel Jolanda. Wat een verhaal zeg. Dan het weer. Dat krijgen we van Huubies.
17: Vanavond is er veel bewolking en er valt enige tijd regen. Later vannacht komen er enkele opklaringen. De wind is west tot zuidwestelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, maar wordt noordwestelijk en aan zee later krachtig, windkracht 6. En de temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 5 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er enkele buien voor, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind is dan matig tot krachtig, wordt later westelijk en morgenmiddag wordt het ongeveer 12 graden. Op Hemelvaartsdag en vrijdag is het overwegend bewolkt. Komen er nogal wat buien voor, ook dan mogelijk met hagel en onweer. En dan wordt het zo'n 12 of 13 graden.
14: Dankjewel, Huub. Dan schakelen we over naar de ANWB Burelen. Want daar zit Erik Evengroen. En die heeft het volgens mij nog steeds hartstikke druk, Erik.
18: Nou, dat was het vooral. Maar het is echt wel een beetje een ouderwets, een normale dinsdagavondspits weer geworden. Dat betekent dat het behoorlijk druk is. Maar dat het uiteindelijk rond 6:30 zo goed als opgelost is overal. En dat geldt ook nu weer voor het westen van het land. Er staan nog maar 2 korte files. Dat is de A12 om te beginnen, van Utrecht naar Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Harmelen 3 kilometer met nog 5 minuten vertraging. En de A20, Gouden Hoek van Holland, voor Nieuwekijk aan de IJssel 4 kilometer. Dat kost je ook daar nog maar 5 minuten.
14: Oh, nou, ik hou van overdrijven, maar inderdaad, ja, dit is wel heel overdreven.
18: Maar dan valt het ook weer mee voor de weggebruiker.
14: Ja, dat is ook weer waar. Ja. Nee, goed, zo spelen we met de emoties van onze luisteraars. Dankjewel, Erik, en een fijne avond, hè.
18: Hetzelfde, tot de volgende keer.
14: Hoi, hoi. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Dit sfeervolle en romantische nummer van de Bee Gees uit 1977... uit Saturday Night Fever hoor ik nog steeds erg graag. En dan heb ik het over More Than a Woman. Dankjewel voor het draaien, Olivier. Nog een fijne avond voor jou en alle luisteraars van Vera van den Berg. Nou, Vera, met zo'n mailtje, dan wordt hij natuurlijk gedraaid, hè? Dus je hoorde hem net. More Than a Woman van de Bee Gees. Allemaal in het kader van onze...
1: 70s at 6.
0: Precies, ja, want jouw verzoekplaten zijn nog heel even welkom. We hebben nog iets meer dan 20 minuten in dit programma te gaan. Dus heel veel tijd voor verzoekplaten heb ik niet meer. Maar ja, goed, hè, die van jou zou er maar net tussen kunnen zitten. Dat is in ieder geval wel ook nog gelukt bij een liedje dat Maurits graag wilde horen. Hij zegt een liedje, weliswaar in het Frans, maar erg mooi, van Alain Barrière. Nou, dan komt hij hoor. Tu t'envoies, hoor je, van Alain Barrière en Noël Cordier. Nou, hier is hij hoor. Op Radio West, speciaal voor jou. Mocht je nou nog zelf een verzoekje hebben, olivier@omroepwest.nl.

0: Alain Barrière en Tu t'en vas hoor je bij West Komt Thuis. Met dank aan de aanvrager van deze plaat. Dat was namelijk Maurits Manoch.
1: In zijn achteruit.
0: Zo meteen meer verzoekplaatjes. Maar eerst gaan we een van de mooiste spelletjes uit de recente radiogeschiedenis spelen. Al zeg ik het zelf. In zijn achteruit heet het. Het principe is eenvoudig. Ik laat een bekend liedje horen aan je. Maar hij is achterstevoren gedraaid. En dan moet jij ervan weten te maken welk liedje het is. En welke artiest of band het zingt. Dus ja, allebei heb ik nodig. De naam van het liedje en de naam van de artiest of band. Nou, en als je het weet, dan moet je me bellen op 070-390-5454. En als je dat goed hebt en de uitzending haalt, dan wil je twee kaartjes vanavond voor de voorstelling De Dood van Benny Simonis. Dat is een energieke en muzikale voorstelling in Theater De Veste in Delft. Dus nou, dat zou zomaar voor jou kunnen zijn. En dan worden die kaartjes naar je opgestuurd en dan kan je daar binnenkort naartoe. Goed, licht uit, spot aan, want hier komt de opgave van vanavond. Welk liedje is dit en van wie?

Het gaat snel voorbij. Als jij denkt te weten, dan moet je gauw bellen. 070-390-5454. Dus 070-390-5454. En wie weet win jij dan zometeen wel een prijs. Nu nog een verzoekplaat van Ben Mol. Die zegt, ik wil graag een nummer van die rocker Status Quo horen. Dat zou leuk zijn. Mijn idolen uit de jaren 70, zegt hij er ook bij. Nou, speciaal voor jou, Ben, en voor alle andere luisteraars die fan van ze zijn. En dat zijn er nogal wat, denk ik. Dit is Status Quo en Rockin' All Over the World.

0: wat een lekkere energie, hè? Allemaal met dank aan Ben Mol die hem wilde horen. Status Quo en Rockin' All Over the World.
1: In zijn achteruit.
0: Je luistert naar West Komt Thuis, hier op Radio West. En we spelen altijd als laatste het spelletje In zijn achteruit. Dat is een klassieker uit de popmuziek, heb ik je net laten horen. Maar ja, kom er maar eens op welke dat is, want ik heb hem achterstevoren laten horen. Nou, veel mensen dachten het toch te weten, waaronder Peter Pronk uit Den Haag. Of Scheveningen moet ik eigenlijk zeggen, hè Peter? Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ja, wel echt Scheveningen, hè?
2: Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
0: Ja, daarom. Hey, gaat het een beetje goed met je, ondanks het matige weer van dit moment?
2: Ja, ik ben alleen natuurlijk. Ik bedoel, een beetje vervelend. Ik ga meestal lekker weer uiteraard een terrasje pakken, maar het is geen weer, man.
0: Nee, dat is nu echt niet fijn, hè? Met die harde wind en zo.
2: Ja, koude wind al, die noordenwind al. Ja.
0: Ze hebben er zelfs een roeitocht voor afgelast morgen, want het waait te hard. Nou, ja,
2: klopt.
0: Het is maar wat, hè?
2: Het wordt ook bewaard. Je mag de zee niet inhouden aan rode vlaggen.
0: Precies. Gewoon even oppassen.
2: Toen vijf jaar vijf verdronken door die... We hebben weer een hele veel schuim, weet je wel.
0: Klopt, ja. Ja, dat zeeschuim, dat is gevaarlijk.
2: Ja, dat bleef gevaarlijk.
0: Ja. Nee, dus blijf lekker binnen en veilig luisteren naar Radio West. Dan kan je niks gebeuren, ja. Peter. Behalve dan misschien dat je in de prijzen kan vallen. Dat is een lekkere manier van vallen.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Dus ik ga je even de opgave nog laten horen. Hier komt hij nog een keer. Ja, nou ja, weet daar maar een chocola van te maken. Wat denk jij dat het is?
2: Ja, ik denk toch Malle Babbe van Rob de Nijs.
0: Nou, eens even kijken. Even kijken of dat goed is. Malle Babbe, Malle Babbe. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, Peter, hartstikke goed, man. Dat betekent dat jij in de prijzen valt en twee kaartjes hebt gewonnen voor een hele leuke voorstelling.
2: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Het is de dood van Benny Simonis. Dat klinkt minder leuk dan het is. Maar het is een energieke en muzikale voorstelling in Theater de Veste.
2: Ja, leuk toch?
0: Ja, toch? Dus nou, we gaan het allemaal regelen. Blijf even aan de lijn, dan ga ik dat met je in orde maken. En dan wens ik je nog een hele fijne avond, ondanks het pestweer.
2: Ja, het wordt ook beter. Nee, dan laten we daar wel uit.
0: Ja, zo is het ook, hè. Zo is het ook. Hey, dankjewel Peter, fijne avond.
2: Oké, jij ook.
0: Hoi. En nou, ondertussen krijg ik ook nog verzoekplaten binnen in dit programma. Ik ga er nog eentje draaien. Namelijk eentje die werd aangevraagd door Ger en Carla Slootweg. Het nummer van The Manhattans. Kiss and Say Goodbye. Hier is die, hoor.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Met dank aan Ger en Carla Slootweg was dat de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. En dat doe ik ook naar jou, want dit was het alweer voor West Komt Thuis van deze dinsdag. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, want morgen moet je het weer een dagje met me doen. Zometeen nog heel veel fijne muziek op Radio West al de komende uren. En dan vanaf 6 uur morgenochtend weer West wordt wakker met Tjeerd en Jorinda. Veel plezier ermee, fijne avond nog en tot morgen.
1: Je moet bezig blijven, bezig zijn. Met tafeltennis, die ballen zich gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat vergt vreselijk veel training.
2: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
1: En Kees ook. Kees is 85.
3: En ga dat nog, kan je nog bijhouden?
1: Ja, ik sla ze helemaal op.
2: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
4: Alleen op TV West.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hé, hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
13: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Steen, evenhoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Kom ook naar het stoffenspektakel.
18: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
17: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
19: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
22: Opvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
23: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En ja, dat is alles wat ik erover kan zeggen.
22: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
24: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In 1960 ben ik op een haring doorgegaan. Daar was ik 13. Tot 1963. En toen ben ik op de kotter gegaan. Dat heb ik viskotter. En dat heb ik 35 jaar gedaan.
1: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
2: Is dit het bankje waar alles besproken wordt?
3: Wij lossen hier alles op.
4: En hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
3: Op strand?
4: Nee, op strand.
5: Ja. Ik wil een beetje wissen.
2: En? Wat is de vangst?
5: Niks. Vandaag niet. Ze waren niet thuis.
1: Je ziet het in Onze Kust. Donderdag vanaf 5:30 en daarna in de herhaling.
6: Alleen op TV.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: ook naar het Stoffenspektakel.
1: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
0: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
5: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
6: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
12: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
11: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Drie weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
13: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
11: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog. Later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
16: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
17: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ben Patrick van Houten en als je nou gaat stemmen voor de eeuwige roemlijst, neem dan ook De Dijk mee. Eerbetoon aan een band die niet meer bestaat, Dansen op de Vulkaan en ook nog eens een keer helaas actueler dan ooit.
1: Dansen, dansen, dansen op de vulkaan.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsnoek.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Kom ook naar het stoffenspektakel.
6: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
5: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulse.
10: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
9: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Installatiebureau Van Ginderen.
12: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
14: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Tot 11 uur, romantiek

0: Je moet bezig blijven, bezig zijn. En de tafeltennis, die ballen zijn gelijk alweer terug. En je moet gelijk schakelen. En door heel veel training worden nieuwe verbindingen worden gemaakt in je hoofd. Maar dat gaat niet vanzelf, dat vergt vreselijk veel training.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: En Kees ook. Kees is 85.
2: En gaat het nog, kan je nog bijhouden?
0: Ja, ik sla ze helemaal op.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Kom ook naar het stoffenspektakel.
3: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
2: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de omroep NH.
9: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De borsten stonden daar in de fik.
8: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg, zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: Ik ben Pieter Tammens en mijn tip voor de eeuwige roemlijst is Graceland van Paul Simon. Ooh, Graceland, Graceland. I'm going to Graceland. We hadden hem mee op cassette, later op cd. Al bijna 40 jaar mee op onze vakanties. En mijn dochters noemen het daarom Bergen van Oostenrijk muziek.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

If I could just hold you.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: En ook vanavond en vannacht is het nog droog met opklaringen, wolkenvelden. Oh, er wordt gebeld. Nou, dat zal wel een pakje zijn.
2: Oh nee, dan moet je even open doen. Doe maar even open, dat is belangrijk. Doe maar echt serieus.
1: Draai maar een plaatje.
2: Nee, serieus. Loop even naar beneden, dan, want het is wel even belangrijk. Ja, hij zegt, draai maar een plaatje, maar we gaan maar niet doen. Hè. Even kijken wat er gebeurt.
3: Nee, spannend ook. Oh, hè?
4: Fijne wereldmeteorologendag, Huub Vizé.
2: Onze Bob Brinkman is bij u.
4: Een bos in bloemen. Ja. En aardbeiensloffjes.
1: Nou, wat lekker, dankjewel. Oh. Wat heerlijk, ja. Je onderbreekt me de uitzending van.
4: Zat je in een uitzending?
1: Ja, ik zat in een uitzending.
3: Daar wist hij niks van.
1: Maar dit is geweldig, hoor.
4: Ja.
1: Ja. Oh, ik weet niet of je nog meer te doen hebt, anders kan ik je zo een kop koffie aanbieden.
4: Oh, maar lekker, dochie.
1: Ja?
4: Ja, en dan moeten we ook zo meteen natuurlijk even het weerbericht afmaken.
2: Ja, dat kan ik nu doen. Laten we dat nu even even doen.
4: Doe maar nu eventjes in het gangetje.
2: Ja,
4: alles.
2: Doe maar
1: toch wel hoe het gaat. Wat ik al zei, de zon komt beter door. En morgen is het dus ook nog droog met wat meer bewolking.
0: Radio West, altijd dichterbij.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Kom ook naar het stoffenspektakel.
7: De grootste stoffenmarkt van Nederland.
6: Dinsdag 19 mei op de markt in het centrum van Gouda. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Elf uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is een noodbevel uitgevaardigd. Mensen moeten daarom tot morgenochtend wegblijven bij de opvang. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade door de brand bij het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later had gezegd. Het telecombedrijf werd in februari gehackt en daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. De politie in Sierra Leone heeft het onderzoek afgerond naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of Bolle Jos nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een kind hebben met de dochter van de president. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrienboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Volgens de EU moet Nederland strategische voorraden aanhouden voor noodsituaties. Maar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn die er niet. Saba heeft bij een ramp maar voor 1 dag drinkwater. En het verse voedsel zal in het Caribisch Nederland binnen enkele weken opraken. In Hengelo is een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Het ging om de laatste 42 seconden van een amateurwedstrijd van 3 weken geleden. Er deed toen bij de tegenstander een speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot is daarom overgespeeld, maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer, nu nog veel regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het dan langzaam op en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
19: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
22: alleen de prijs is anders.
23: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
24: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
23: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoeveel bluswater van de brandweer is er nodig om de helse brand in de hoofden van demonstranten tegen de opvang van de noodopvang van asielzoekers helemaal te doven? Goedenavond, welkom bij het Oog. Journalist Thomas Erdbrink hield vandaag de persvrijheidlezing saillant, omdat hij ook kritiek kreeg op de manier waarop hij een tv-serie maakte in Rusland. Protesten tegen AZC's houden aan. En hoe reageren politici dan in Den Haag? Donald Trump maakt zich op voor een 2-daags bezoek aan China. Correspondent Sjoerd den Daas werkte in beide landen. Wat voor een ontmoeting gaat dit worden? En ondernemer Henny van der Most had een droom van een afvalverwerkingsfabriek in Rotterdam een heel groot pretpark maken. Het kost hem jaren van zijn leven en het kwam maar niet af. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 12 mei.
2: In het Verenigd Koninkrijk draait het maar om één vraag.
3: Is it over for Keir Starmer?
2: Ja. Mag premier Starmer blijven? Zelf denkt hij van wel, omdat zijn regering gewoon goed bezig is.
4: That is the right choice for Britain. That is the Labour choice.
2: Maar de Britse pers is kritisch en schilt vragen naar passerende ministers.
5: Are you supporting the Prime Minister? Mr. Reid?
3: Keir Starmer! Should he continue?
2: Volgens de ministers is er niet zoveel aan de hand.
6: The Prime Minister has my full support.
2: Maar de pers is al bezig met de mogelijke opvolger, West Streeting.
7: West Streeting, are you going to challenge the Prime Minister? What are you going to say to Keir Starmer?
2: In Loosdrecht zijn ondanks protesten de eerste asielzoekers aangekomen in de opvang van het gemeentehuis.
8: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home.
2: Tegenstanders gaan door met hun protesten.
9: Eigenlijk staat er op alle borden die er hangen, staat wij willen er nul, geen AZC hier.
2: Vanavond liep een protest opnieuw uit de hand. Er werd vuurwerk gegooid en brand gesticht. In Wenen is het Songfestival begonnen. Zonder Nederland, maar wel met het omstreden Israël. En de gedoodverfde favoriet Finland gaf zijn visitekaartje af. Ja, toch is het dit jaar vooral een feestje buiten onze landsgrenzen.
10: Ja, het leeft gewoon veel minder. Eurovisie leeft niet, we doen niet mee.
2: Voor fans is het een moeilijke keuze. Sommigen doen mee aan de boycott.
11: En dan heb je mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon wel dit jaar kijken. Want het is toch gewoon iets wat ik leuk vind.
2: In Kampen is er ophef over een agressieve rottweiler.
12: Voor scheenbeen is een hap uit. En dan mijn billen. Dat is allemaal beschadigd door de tanden.
2: Ja, en deze vrouw is niet het enige slachtoffer.
13: En hij had me hier gebeten en in mijn hondenarm. Allemaal happend, hè, naar de prooi.
2: De burgemeester is boos en neemt maatregelen.
14: Niet alleen de plicht om aan te lijnen en te muilkorven. Als de eigenaar dat zelf niet doet, dan verplicht ik hem daartoe.
2: Slachtoffer heeft maar één wens.
12: Ik hoop dat ik geestelijk weer het pad op durf.
2: En tot slot nog even naar dit liedje.
15: Als de klok van Arnhemuiden.
2: Dat was al op veel plekken te horen, behalve op de klok van Arnhemuiden zelf.
16: Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de klokken. Dus dat was heel erg lastig om dat erop te zetten.
2: Maar nu is het toch gelukt.
16: Dat probleem is opgelost, definitief, voor eeuwig.
2: En vanaf vandaag hoor je dus ook in Arnhemuiden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, u hoort het al in het nieuws waarschijnlijk. Vanavond is er brand uitgebroken bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. waar vandaag de eerste asielzoekers zijn aangekomen, waar gedemonstreerd werd tegen komst. Verslaggever Nicole de Vever was erbij. Goedenavond, Nicole.
17: Ja, goedenavond.
2: Ja, wat gebeurde daar vanavond?
17: Nou, er waren weer, zoals de afgelopen twee weken steeds het geval was, een groep buurtbewoners, maar ook mensen van buiten, naar het oude gemeentehuis gekomen om te demonstreren. En ze vertelden allemaal van ja, de media die zegt steeds maar dat wij er een zootje van maken, dat ze hier rellen zijn, maar we staan hier elke dag te demonstreren. Maar je voelde eigenlijk de hele avond al aankomen dat het verkeerd zou gaan. En inderdaad, rond 9 uur ging het eerste vuurwerk af, werd naar het gemeentehuis gegooid. De begroeiing daaromheen die vloog in de brand. Brandweer die eraan kwam, die werd tegengehouden door de demonstranten. Die riepen, ja, wij zijn Nederland en oprotten. Commentaar op wat ze hoopten dat er zou gebeuren met de mensen binnen die binnen zitten.
2: Ja.
17: Er zouden nu zo'n 15 asielzoekers inmiddels zijn gearriveerd. Dus het was heftig.
2: Ja, maar je zegt ze zijn gearriveerd, maar zijn ze nog in dat pand? Nee, toch? Of wel?
17: Dat weet ik niet. Er was eerder van vandaag sprake dat de eerste 15 mensen aangekomen zijn. In totaal zullen hier 70 mensen worden opgevangen. Men ging ervan uit dat die daar aanwezig waren. Ik hoop eerlijk gezegd voor die mensen dat ze er niet waren. Maar het verhaal ging dat ze wel binnen waren.
2: Ja, en die brand is geblust, neem ik aan, want het was al een paar uur eerder. Is die schade groot daar of niet?
17: Nee, het gaat niet zozeer. Ja, het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten. Maar het waren toch, het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Uiteindelijk is het wel gelukt. Nee, ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
2: Ja. Ik dank je wel, verslaggever Nicole Lefever. Dan gaan we op naar de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
18: Ontheemde Oekraïners zijn voorlopig niet van plan terug te keren naar Oekraïne. Ook niet als de oorlog daar voorbij is, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat driekwart wel een Nederlands paspoort zou willen. Bijvoorbeeld omdat ze een goede baan hebben of omdat hun kinderen hier opgroeien.
2: Maar er is veel onzekerheid. 86% maakt zich zorgen over wat er gebeurt als hun beschermingsstatus volgend jaar afloopt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de Oekraïners te horen krijgen waar ze aan toe zijn.
18: Het onderwijs zal nog vaak het doelwit zijn van hackers, zeggen deskundigen in NRC. De afgelopen weken werd het universiteitssysteem Canvas 2 keer gehackt. En zo waren er de afgelopen jaren wel meer cyberaanvallen op onderwijsinstellingen.
2: Hoogleraar Harald Franke weet wel waarom. De systemen hebben heel veel gebruikers en dus zijn er veel kwetsbaarheden. Eenmaal binnen kun je bij de gegevens van al die gebruikers, en dat zijn de hoogopgeleide van de toekomst. Kortom, interessante doelgroep voor phishing.
18: Nederland blijkt veel meer terpen te hebben dan werd gedacht, blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit, waarover de Volkskrant schrijft. De onderzoekers vonden bijna 9000 terpen, wierden, werven en belten, 3 keer zoveel als verwacht.
2: Vooral in de Betuwe, Noord-Holland en rond Kampen werden veel bewoonde landschapsverhogingen ontdekt. Die dateren meestal uit de middeleeuwen, zijn dus veel jonger dan de bekende terpen en wierden in Friesland en Groningen, die soms al 2000 jaar oud zijn.
18: Als er buitenaards leven bestaat, wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Met die vraag worstelen Amerikaanse christenen, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Het Witte Huis heeft documenten over UFO's vrijgegeven en er gaan geruchten rond over geheime bijeenkomsten waarin meer informatie wordt gedeeld.
2: Erg overtuigend is het allemaal nog niet, maar toch, wat nou als? Een geruststellend antwoord kwam al in 2008 van de directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht. Die stelde dat intelligent buitenaards leven niet in strijd is met het christelijk geloof. Want we kunnen geen grenzen stellen aan Gods scheppende vrijheid.
18: Trouw schrijft over de productiefste auteur van Nederland, Andries Hermans uit Hendrik Ido Ambacht. Onder het pseudoniem Andries BV brengt hij zo'n 10 boeken per dag uit over de meest uiteenlopende onderwerpen.
2: De boeken zijn uiteraard gegenereerd door AI, net als de onderwerpkeuze. Maar afgezien van bol.com zetten de verkopers dat er meestal niet bij, ontdekte de krant. Na een telefoontje van Trouw verscheen ook bij de andere verkopers al snel een AI-label.
18: Andries BV werkt met print on demand. Hij drukt een boek pas als het besteld is. Zijn opmerkelijkste titel is: Hoe schrijf ik een boek? met tips hoe je als tobbende auteur schrijfblokkades kunt overwinnen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Taste of Heaven, gezongen door Micha. Een noodbevel in Loosdrecht dus op dit moment vanwege de asielprotesten. Over die protesten ging het ook vandaag in de Tweede Kamer. Dus over naar Wilma Borgman vanuit Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, die Tweede Kamer kwam vandaag voor het eerst weer bijeen, hè, na de meivakantie. Was iedereen daar uitgerust en vol goede moed om te starten?
1: Nou, als dat al zo was vandaag, dan hebben ze dat niet lang kunnen volhouden, vrees ik. Want wie ik ook sprak vandaag, er was toch een hele hoop chagrijn in de wand. En dat chagrijn was er tussen oppositie en coalitie. Waar zitten nou die meerderheden voor al die plannen die we hebben? Maar ook tussen coalitiepartijen onderling. Want het gaat wel heel erg stroef allemaal. Voordat dat meireces begon, hebben we gezien dat het asielbeleid voor wrijving zorgde. Maar daar kwam vandaag het ene na het andere hoofdpijndossier bovenop. Want bezuinigingen in de sociale zekerheid, hoe gaat dat aflopen? Want het eigen risico in de zorg moet verhoogd, maar waar is dan de meerderheid? Want een oplossing voor het stikstofprobleem en dan ook nog eens de hypotheekrenteaftrek, dat allemaal zorgt ervoor dat onderlinge chagrijn. Ja, en dan is die kwestie met dat asiel nog niet eens opgelost.
0: Ja, want goed, dat is vanavond weer heel erg aan de hand. Dat is een week lang bezig, al die protesten. Ik heb de indruk dat het kabinet daar nog niet zo heel veel over gezegd heeft. Klopt dat?
1: Nou, net vanavond gebeurde dat wel, want toen kwam minister Van den Brink met een reactie op sociale media op wat daar gebeurde in Loosdrecht. Die zei, wat we vanavond daar hebben gezien heeft niks te maken met demonstreren. Het is vernieling, het is geweld en het is totaal onacceptabel. Van den Brink vanavond op X. Ja, maar de afgelopen weken was de boodschap vanuit het kabinet toch wat minder eenduidig. Het geweld werd wel veroordeeld, maar van de ene partij hoorden we vooral begrip voor wat ze noemen de zorgen bij de mensen. En terwijl de andere partij zegt, gemeenten moeten wel die opvang regelen. En de gemeente op hun beurt die trekken aan de bel omdat ze de steun uit Den Haag niet krijgen, vinden ze. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht ook onder valt, die zei eerder, die onrust in die dorpen die komt ook door wat er in Den Haag gebeurt. Of liever gezegd, door wat er in Den Haag niet gebeurt. Ik sprak minister Van den Brink vanmiddag en die zegt dat het lokaal bestuur echt wel op hem kan rekenen.
2: Nou, ik denk als burgemeesters in dat opzicht zorg hebben over in hoeverre Den Haag daar duidelijk over is, dan denk ik dat ik hier vandaag en ook in de afgelopen weken door verschillende kabinetsleden duidelijk heb gemaakt dat wij als kabinet staan voor de lokale bestuurders, voor de taak die wij van hen vragen om voldoende opvang te realiseren. En tegelijkertijd proberen we ook de instroom te beperken en daarvoor zijn we ook volop in debat. Dus het lokaal bestuur kan volop op ons rekenen.
1: De onrust in die dorpen die komt ook door wat er in Den Haag gebeurt. Of liever gezegd, door wat er in Den Haag niet gebeurt. Ik sprak minister Van den Brink vanmiddag en die zegt dat het lokaal bestuur echt wel op hem kan rekenen.
2: Nou, ik denk als burgemeesters in dat opzicht zorg hebben over in hoeverre Den Haag daar duidelijk over is, dan denk ik dat ik hier vandaag en ook in de afgelopen weken door verschillende kabinetsleden duidelijk heb gemaakt dat wij als kabinet staan voor de lokale bestuurders, voor de taak die wij van hen vragen om voldoende opvang te realiseren. En tegelijkertijd proberen we ook de instroom te beperken en daarvoor zijn we ook volop in debat. Dus het lokaal bestuur kan volop op

0: Kabelsuur kan volop op ons rekenen.
1: Ik heb de burgemeester van Weidemeren horen zeggen, ja, het kabinet laat het ook wel afweten. Hij zegt, drie kabinetten op rij hebben eigenlijk weinig werk kunnen maken van wat ze hebben beloofd. Heeft hij gelijk?
0: Nou, ik denk dat hij zeker gelijk heeft als het gaat om die terugblik van de afgelopen jaren. Daarom zeg ik ook de hele tijd, de politici die alleen maar kiezen voor asielinstroom of alleen voor opvang, het is allebei. En de voorgaande kabinetten hebben daar allebei onvoldoende op geleverd. En dat is de reden dat ik op dit moment denk ik in dit soort debatten sta zoals ik nu sta. En daar de boel tot rust probeert te brengen. Maar dat kost wel meer tijd dan we tot nu toe bezig zijn.
1: Hoor ik u zeggen dat het vorige kabinet het laten afweten?
0: Op instroom en op asielopvang. En niet alleen het vorige kabinet, ook het kabinet daarvoor. Laat ik zeggen, de achteruitkijkspiegel geeft ons niet een al te beste inkijkje in wat er allemaal is gebeurd. Maar laten we nu maar de schouders eronder zetten. En de instroom beperken en de asielopvang op orde brengen.
1: Ja, de schouders eronder. En dat duurt dan misschien een beetje langer dan gehoopt. Maar uiteindelijk moet het dit kabinet wel lukken. Wat vorige kabinet niet is gelukt. Dus die twee dingen regelen, zegt de minister, de opvang op orde brengen. Als ervoor zorgen dat er minder opvang nodig is, omdat er minder mensen komen.
2: Ja, maar goed, een van die wetten die dat moest regelen, ja, is nou uitgerekend een paar weken geleden weggestemd. Hoe staat het eigenlijk met de reparatiewetten, om ze zo maar even te noemen?
1: Ja, daar zijn er drie voor nodig. Twee van de drie, die gaan wel lukken, is de verwachting. En dan gaat het over het afschaffen van de dwangsommen voor de IND, als die de termijnen overschrijdt. Dat is één. En de ander is dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Daar is het kabinet afgelopen vrijdag mee akkoord gegaan. En die twee die zullen het wel halen. Maar er is nog een derde wet bij nodig. En dat wordt lastig. Want die wet gaat over het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Juist dat deel waardoor de D66-fractie in de Eerste Kamer tegenstemde. Van der Brink wil die beperken. Zodat het alleen gaat over mensen die terugkeer naar hun eigen land frustreren. Zodat alleen die eronder vallen. Maar dat is ingewikkeld. En we horen dat daar achter de schermen ook al gedoe over is geweest.
2: Ja. Wilma, dan mag jij mij uit gaan leggen waar dan de politieke gevoeligheid ligt.
1: Nou, die zit hem in de inhoud. Want hoe zorg je ervoor dat het op een degelijke manier netjes wordt geregeld, dat alleen die groep eronder valt. Maar het zit hem ook in de manier waarop er naar buiten toe over wordt gepraat. En ik hoorde vandaag dat er ook chagrijn is in de coalitie over de manier waarop vicepremier Dylan Jessicus zich uitsprak. Dat deed ze in het gesprek met de minister-president op tv, toen in de week dat de Eerste Kamer die wet had weggestemd. Ze kreeg de vraag, waar heeft Den Haag het laten liggen? En Jessicus stond daar als vervanger van de minister-president, dus namens het kabinet, maar toch zei ze dit.
3: Nou ja, wat wij hebben gedaan als VVD al jaren, we hebben die wet op de plank liggen, we hebben de maatregelen op de plank liggen. Maar we hebben gezien, Rutte 4 is er niet op gelukt. Dan had je een kabinet afgelopen 2 jaar met PVBW-NSC. Die wetten niet gelukt.
4: Zat
3: nu waren we
4: bij.
3: Zo dichtbij. En dat deze niet door zijn gegaan, dus een hoop te wijten richting de VVD. In deze, we hebben de wetten gemaakt, ze liggen op de plank, we hebben ze verdedigd. Maar ik heb wel een meerderheid nodig van partijen die voorstemmen.
4: Ja.
3: Maar dan nog moet je altijd kijken, waar kan ik verantwoordelijkheid pakken? En wat we dus nu doen als coalitie, waar de VVD nogal een relevant onderdeel van is met twee andere partijen. Wij zeggen hoe dan ook, al die maatregelen die nu weggestemd zijn, moeten door in Nederland, dus we komen met nieuwe wetgeving.
1: Ja, was dat nou wij van het kabinet of wij van de VVD? Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij de coalitievrienden. En die gaan waarschijnlijk morgen weer heel goed opletten. Jette is er niet, dus Jessicus vervangt hem weer. En dan gaat het over een ander politiek explosief onderwerp, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Daar is die weer.
2: Ja, waarom staat die nou opeens weer op de agenda?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ze dachten dat ze dat in het coalitieakkoord goed hadden dichtgeregeld. Want er staat namelijk in, we laten het zoals het is. Maar ja, dat lukt niet. En dat het politiek explosief is, ja, dat bleek vandaag al. Het is namelijk zo, het wordt een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen om het goed uit te leggen. De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens, die gaat een beetje stijgen. Die mogen dus meer aftrekken. En dat komt doordat er een beetje meer belasting wordt betaald en daardoor die renteaftrek ook omhoog gaat. Dat kost 280 miljoen. En bij GroenLinks PvdA hadden ze bedacht, daar kunnen we wel betere dingen voor bedenken voor die 280 miljoen. Doe maar niet die hogere aftrek. Diende daarover een motie in. Die haalde het vanmiddag, nota bene, met steun van de 2 van de 3 coalitiepartijen. D66 voor, CDA voor, VVD tegen. En dat leidde tot een afgemeten reactie van de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Die zei, ja, het kan wel zijn dat de meerderheid dat wil, maar we doen het niet.
4: We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt. We maken geen

0: aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek daaromheen. De manier waarop we de eigen woning fiscaal behandelen, zoals dat heet, dat blijft gelijk. En dat hebben we letterlijk zo afgesproken.
1: Ja, motie of niet, zegt Brekelmans, ja. 280 miljoen of niet. Die hogere aftrek die blijft gewoon, want we hebben dat nou eenmaal afgesproken. Nou, Wilfried, je weet één ding. In Den Haag, zo gauw ze hier met het coalitieakkoord gaan zwaaien, dan lopen de gemoederen op. En dat gebeurde vandaag. Nou, vooralsnog leidt dat niet tot ongelukken. Ja. Want CDA en D66 die laten het hier even bij.
2: Ja. Ja, maar kan dat kabinet het dan volhouden?
1: Nou, dat is een goede vraag, want morgen wordt het probleem nog een beetje groter. Het gaat om een groep van mensen die nu al 30 jaar bijna hun rente aftrekken. Die termijn is beperkt tot 30 jaar. Het probleem is alleen, niemand weet voor wie dat geldt. De Belastingdienst niet, de banken niet. En de mensen zelf, ja, die zijn misschien verhuisd, huis verkocht, hypotheek veranderd. Morgen komt er een clubje ambtenaren met een suggestie om dat op te lossen. En één ding is duidelijk, dat gaat of miljarden kosten of de aftrek moet op de helling. En daar moet het kabinet zien uit te komen.
2: Nou, het is allemaal weer begonnen, het spel in Den Haag.
1: Zeg dat wel.
2: Wens je veel plezier er weer mee de komende tijd. Dankjewel, dank je. Wilma Borgman. Op uitnodiging van journalist van vakbond NVJ gaf Thomas Erdbrink vanmiddag de persvrijheidlezing. En 15 collega-journalisten en Ruslanddeskundigen protesteerden al eerder tegen deze keuze, ook met een brandbrief. Omdat volgens hen Erdbrinks tv-serie Onze Man bij de Vijand Russische propaganda onweersproken laat. Thomas Erdbrink is hier aanwezig. Thomas, ik heb je speech niet gehoord. Ik heb hem wel helemaal gelezen, deze verskantjes.
3: Dat was wel 3500 woorden.
2: Ja, ja. Nee, je mag best wat strakker zijn. Ja. Wat mij opviel is dat jij een paar keer het woord klassieke journalist had vallen. Dat je een pleidooi houdt voor de klassieke journalist. Wat is dat?
3: Nou, ik denk dat het tijd is om voor de journalistiek om even heel goed ook naar zichzelf te kijken en terug te gaan naar de kernwaarden van journalistiek. En een klassieke journalist die probeert in ieder geval objectief te zijn, die doet aan hoor en wederhoor en die is ter plekke. En wat we in mijn ogen de afgelopen jaren hebben gezien is toch de infiltratie van activisme in journalistiek, waarin het dus minder belangrijk is waarin goed en kwaad veel duidelijker onderscheiden worden. Mm-hmm. Waar moreel fout en moreel goed ook heel duidelijk genoemd worden. En waarin je ook gewoon één kant mag kiezen. En ik denk
2: dat. Je houdt de pleidooi voor het midden, kortom.
3: Ja, eigenlijk. Ik hou een pleidooi.
2: Zit jij daar?
3: Ik zit altijd in het midden, want ik heb professioneel zo min mogelijk mening.
2: Oké, okay. Ja, dat vind je niet. Dat...
3: Nou ja, het is natuurlijk een hele filosofische discussie. Wanneer is een journalist objectief? Tegenwoordig zeggen mensen al snel, je kan niet objectief zijn, dus dan gooien we dit allemaal maar overboord. Mm-hmm. Maar ja. Wij zijn een beroepsgroep. Ja. Wij moeten ons best doen. Jij doet dit één keer in de week. Ja. En nog andere dingen. Probeer je mensen te bevragen op een eerlijke manier. Misschien heb je soms je eigen gevoelens erbij, maar je doet het toch zo eerlijk mogelijk. Ja. Daarom zit je ook al zo lang in dit vak. En ik heb het gevoel dat we meer en meer naar een journalistiek zuilensysteem gaan, waarbij links en rechts hun eigen ecosysteem hebben, daarbinnen hun eigen journalisten en elkaar de maat nemen. En ja, ik ben daar geen fan van.
2: Nee, maar goed, jou is behoorlijk de maat genomen door collega's journalisten.
3: Zeker.
2: En columnisten vanwege je werk met Rusland, die 4 afleveringen die je over Rusland hebt gemaakt. Ja, hun kritiek is toch wel dat je veel te veel naar één kant leunt en helemaal niet in het midden bent gebleven.
3: Ja, nou ja.
2: Rusland-propaganda.
3: Ja, dat mogen zij vinden natuurlijk. Ik wil er wel even bij zeggen. Ik heb een hele dag achter de rug van mensen die mij...
2: Kan je het niet meer hebben?
3: Dat kan het zeker nog hebben, maar ik wil er wel bij zeggen van de serie is heel goed bekeken. En ik...
2: Ja, maar wacht even.
3: Ik kom erop terug hoor. Ja. Ik kom erop terug.
2: Gaat het nou niet om?
3: Nee.
2: Dat die serie goed bekeken is.
3: Nou, daar gaat het wel een beetje om.
2: Dus je pleziert het publiek. Er is veel publiek, dus is het oké? Okay?
3: Nee, maar ik denk dat deze serie in een behoefte voorziet van mensen die gewoon ook graag willen weten, hoe is het nou aan de andere kant? Hoe is het nou aan de kant van die vijand? En dan wil ik best teruggaan naar de kritiek. Ik ben er niet moe van. Ik vind dat ik verantwoordelijk moet
2: Laat ik het zo zeggen. Ja. Je zegt, ik heb de hele dag dit allemaal op me afgezien komen. Nou, daarvoor ook al die brandbrief. Zit er iets in aan het eind van zo'n dag dat je denkt, ja, misschien had ik bijna de inzien een paar keer wat beter in kunnen grijpen met een goede voice-over bijvoorbeeld?
3: Ja.
2: Om de zaak wat te nuanceren?
3: Nou ja, kijk, natuurlijk is het altijd zo dat als je terugkijkt op je journalistieke werk, ik denk dat veel journalisten dat hebben, dan zie je altijd dingen die anders hadden gekund. Maar het gaat mij en ook

0: Everybody's Gotta Learn Something door Tessa Rose Jackson. Amerikaans president Trump stapt morgen in het vliegtuig voor een tweedaags staatsbezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De New York Times noemt het de belangrijkste top sinds het bezoek van Nixon in 1972 aan Mao. Wat willen China en de VS uit deze top gaan halen? Aan de telefoon, Sjoerd den Daas, correspondent in de Verenigde Staten, maar ook voormalig China-correspondent. Hallo Sjoerd.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, vorige maand verwachtte Trump dat Xi hem in Beijing met een big fat hug, zei hij geloof ik, hè, zou begroeten. Hoe zijn die persoonlijke verhoudingen tussen die twee presidenten eigenlijk?
1: Nou ja, als we Trump zo straks hoorden praten voordat hij op het vliegtuig stapte richting Alaska in eerste instantie en daarna naar Beijing alsnog, dan is die relatie fantastisch. Hij heeft daar heel veel vertrouwen in zijn persoonlijke relatie met Xi Jinping. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al veel langer. Ze hebben elkaar ook vaak gezien. En dit is de manier waarop Trump natuurlijk ook graag zaken doet op het internationale toneel. Hij denkt die relatie tussen die twee enorme grootmachten, die opponenten op het wereldtoneel, op de persoonlijke manier toch vooral te kunnen managen.
0: Ja, en wat wil Trump binnenhalen met dit staatsbezoek?
1: Nou ja, van alles en nog wat was natuurlijk nogal hoogspanning van vorig jaar. Dus het contrast is vrij groot met toen. Ik denk dat hij nu vooral een beetje stabiliteit zoekt. Hij zou 6 weken geleden al naar Beijing gaan. Omdat toen die oorlog wel afgelopen zou zijn in Iran. Dat was niet zo. 6 weken later zou dat wel zijn. Het is nu nog steeds niet zo. Ook al zei Trump daarover vandaag opnieuw dat hij enorm aan het winnen is. Maar hij wil vooral laten zien dat met alle brandjes die er in de wereld op dit moment al dan niet door hemzelf aangestoken aan de gang zijn. De smeulende brand, zou je kunnen zeggen, met China op dit moment, dat hij daar in elk geval nu wat stabiliteit weer kan terugbrengen misschien. Ja, en misschien wat Boeings, wat vliegtuigen en sojabonen bijvoorbeeld ook weer aan de man kan brengen.
0: Okay. En wat wil Xi binnenhalen?
1: Nou, ik denk dat hij al misschien best wel wat gewonnen heeft in aanloop naar deze top met de terugkeer van Trump ook in het Witte Huis. Natuurlijk heeft het allemaal pijn gedaan, de heffingen waarmee Trump wild om zich heen heeft geslagen. Totdat er zeg maar een staakt het vuren kwam in oktober eind vorig jaar. Het uitkleden van Amerika van Trump door USAID is daar een van de voorbeelden van. Zo'n noodhulp ontwikkelingsorganisatie van Amerika, onder meer in Afrika actief. Ook het stoppen zeg maar met Voice of America. De soft power kanalen, de nieuwskanalen die ook in het Chinees uitzonden tot voor kort. Daarmee heeft China natuurlijk al winst geboekt. Ja, hier specifiek Xi is natuurlijk iemand van de lange adem. Het hoeft niet per se allemaal morgen, overmorgen, vrijdag te gebeuren. Maar ook hij hoopt natuurlijk dat de boel een beetje stabiliseert. Tarieven, daar wil hij natuurlijk helemaal het liefst vanaf. Technologie, daar wil hij zoveel mogelijk toegang toe houden. Maar het allerbelangrijkste voor hem is echt wel Taiwan.
0: En gaan ze ook praten over de situatie in de straat van Hormuz?
1: Ja, ongetwijfeld. Nogmaals, Trump die denkt dat hij enorm

0: aan het winnen is. Die oorlog, voor zover ik weet, is nog gaande. De straat van Hormuz nog steeds dicht. Hij zei dat hij daar ook geen hulp bij nodig zou hebben van wie dan ook. Dus ook niet van Xi. En dat hij in het vliegtuig weer zou gaan nadenken over een strategie. Natuurlijk heeft China daar last van. Trump zelf heeft daar veel last van. Ook hier in eigen land veel onvrede over. Die oorlog is mateloos impopulair. Hij zal toch vooral proberen Trump om bij Xi Jinping aan te dringen om ook hun macht, voor zover ze die hebben, want economische macht, wat is die waard met een regime dat toch aan het wankelen is, om die wel in te zetten.
1: Ja, maar wat heeft Amerika China eigenlijk te bieden, denk jij?
0: Nou ja, ik denk met name iets van stabiliteit, iets van voorspelbaarheid misschien. Toegang natuurlijk tot de Amerikaanse markt, tot technologie, maar ook andere uitruilen die voor Trump misschien niet zoveel betekenen en voor Xi Jinping heel erg veel. Denk dan dus aan Taiwan. Trump zal niet zeggen, lijf het maar in, we doen niks. Zo slim is die echt nog wel. Maar Xi, denk ik, zal wel een zaadje proberen te planten bij hem, zodat er misschien net wat andere woorden uit Amerika komen. En nu is het nog zo dat de positie van Amerika is dat ze een vredige oplossing voor dat probleem rond Taiwan steunen. Dat ze tegen unilaterale veranderingen zijn in de status quo. En Xi zou kunnen vragen van Trump, nou ja, spreek je uit tegen onafhankelijkheid, van onafhankelijkheid niet steunen zoals het nu is, tegen onafhankelijkheid zijn, dat klinkt misschien niet als een heel groot verschil, maar dat zou voor Beijing echt een wereld van verschil al zijn en weer een stapje dichterbij brengen, de inlijving van Taiwan door Beijing.
1: Ja, dus jij vermoedt in ieder geval dat Trump nooit weg zou gaan zonder daar een deal te gaan sluiten, afgezien van Taiwan dus even dan nog, hè?
0: Nou ja, ik denk dat hij in elk geval wel iets wil kunnen truthen. De vorige keer, 2017, als ik me niet vergis, toen kwam er van alles op Twitter. Toen werd er ook van alles verkocht, ook een hoop Boeings. Nu zijn dat er misschien nog veel meer, misschien wel 500 die verkocht gaan worden. Een enorme deal zou dat zijn.
1: Hij neemt
0: ook
1: iemand van een CEO mee, hè, van Boeing.
0: Ja, hij heeft een serietje CEO's mee. Volgens mij zijn het er net wat minder dan de vorige keer, bijna 10 jaar geleden. Dus maar opnieuw zit er een serie CEO's, onder andere ook veel investeerders. Misschien dat er daar ook afspraken over worden gemaakt van, hey, waar kunnen we elkaar wel vinden nog op dit moment? Maar ja, er zijn ongetwijfeld mooie headlines die Trump daaruit wil slepen. Maar de substantie, ja, daarvan vraag ik me af, dat moet natuurlijk toch in de periode ook weer daarna gaan gebeuren.
1: Ja. Tim Cook gaat ook mee van Apple. Waarom is dat?
0: Tim Cook investeert natuurlijk veel in China. En ik denk dat hij er toch vooral ook voor wil zorgen dat zijn business daar veilig is. Dat hij toegang houdt tot die hele voor hem lucratieve Chinese markt. De toeleveranciers van Apple zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook door de heffingen naar andere landen verplaatst. Dus daar zal misschien ook nog wel een uitruil plaatsvinden. Ik weet niet of daar deals van worden aangekondigd.
1: Nee. Ik dank je wel, Sjoerd den Daas. Dan gaan we naar een pretpark op de resten van een oude afvalverbrandingscentrale aan de Maas in Rotterdam. Dat zou het levenswerk, het laatste levenswerk misschien moeten worden van ondernemer Henny van der Most, inmiddels 75 jaar, die eerder ook al zo succesvol was met pretparken in oude Duitse kerncentrales die hij ging bouwen. 1,5 jaar lang werd Van der Most gevolgd door regisseur Max Ploeg. Een documentaire van gemaakt. Pretpark. Henny heet het. Morgen te zien op televisie. Nu heb ik Henny zelf aan de lijn. Henny van der Most, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, het is een film die is al een paar maanden klaar natuurlijk. Zo gaat dat met films, met documentaires. Maar het laatste nieuws zit er niet in, hè, van vandaag.
2: Nee, jammer genoeg niet.
1: Vertelt u eens, wat is er gebeurd?
2: Ja, vandaag heb ik het, of ik niet, maar ze hebben het faillissement aangevraagd. En het doek is gevallen.
1: Het faillissement is aangevraagd.
2: Voor Rivoli Rotterdam is nu, of vandaag, officieel faillissement aangevraagd, ja.
1: Ja. Maar dat betekent dus dat
2: door de financier.
1: Dat het hele plan niet meer doorgaat. De financier trekt zich terug.
2: Nee, ze hebben het al onder de tussentijd is het alweer verkocht al.
1: Ja.
2: Week terug.
1: Ja. Maar dat betekent dus. Betekent dat u zelf ook dan failliet bent, of niet?
2: Nou ja, die financier komt geld tekort. Ik had een financiering van 7,5 miljoen. Dat is reeds opgelopen naar 11,5 miljoen met boete rentes.
1: Ja.
2: En die jongens die willen die cent te beuren natuurlijk, maar meer kun je niet verdienen.
1: Dus dat
2: netto
1: betekent dat die 4,5 miljoen bij u vandaan moeten komen?
2: Ja, nou en nog 1 miljoen tekort met de verkoop. De lening was 7,5 miljoen.
1: Hoe zit u erbij, meneer Van der Mos? U heeft dit in 2012 bent u dit begonnen. Ja, dus zei de gemeente, kom eens praat. Je hebt wel vaker gekke plannetjes.
2: Ja, met een rode loper binnengehaald.
1: Ja.
2: En ik word afgestraft als een... Ja, echt, ik vind het zo erg wat er gebeurt. Niet te filmen. Ik kan het zelf nog niet begrijpen. Ik zeg, waarom? Ik heb niks verkeerds gedaan in mijn ogen. Ja, het heeft wat lang geduurd, maar er is ook iets moois gemaakt. Ik bedoel,
1: maar waarom voelt u zich afgestraft?
2: Ik wou 15 miljoen investeren. Als de gemeente tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan moet je klaar wezen, dan had ik misschien 20 miljoen investeerd. Dan had ik gestopt, dan had ik gewoon een klein parkje gehad. Maar ja, niemand zei wat. De gemeente was alleen maar enthousiast. Elke 14 dagen kwamen ambtenaren of ze oh, mooi, Henny, dit, dat, dit. Nou, en zo was ik aan het bouwen.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo geweest dat na een aantal jaren de gemeenteraad in Rotterdam zo al een aantal keren heeft gezegd van het gaat nu wat lang duren. Mensen ontevreden waren over het plan, omdat ze zeiden de wereld is veranderd. Misschien moet er wel woningbouw komen of iets anders, hè?
2: Oh, daar zijn ze voor 3-4 jaar geleden echt achter de schermen mee begonnen.
1: Ja.
2: Ik bedoel, daar hadden ze moeten zeggen, Henny, we willen de woningen bouwen. Nou, we gaan om de tafel zitten, we maken een deal. Klaar.
1: Ja.
2: Maar wat er nu gebeurd is, hebben we gewoon 50 miljoen bij kwijt. Mijn hele vermogen is weg.
1: Maar goed, het is wel... Kijk, u bent een beetje een rare man. Want u heeft gewoon gekke plannen in uw hoofd. En die wil u gewoon uitvoeren, kost wat kost. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Ja, maar dan, you win some, you lose some, zeggen ze dan, hè?
2: Als u woensdag de film ziet, dan kunt u zien hoe ik werk. Ik bedoel, ik zeg wel eens tegen die Rotterdammer, ik zeg tegen die wethouder, ik zeg, wie bouwt als particulier zoiets nog in Rotterdam? Het zijn allemaal...
1: Maar waarom, want u aan uw tong valt te horen, u komt niet uit Rotterdam, waar komt u vandaan?
2: Ik kom origineel uit Slagharen.
1: Oké, maar waarom wil iemand uit Slagharen, waar je een ponypark had trouwens, waarom wil iemand uit Slagharen dan uiteindelijk zijn grootste project misschien wel in Rotterdam bouwen? Midden in het centrum.
2: Ja, ik heb ook boven in Duitsland een kazerne omgebouwd. De Kalkar, de kerncentrale. Dus ik heb over heel Nederland alleen... Ja, die wethouder belde mij op. Vrij blijvend hoor, ik hoef helemaal niks te doen. Maar ja, we gingen allemaal oude gebouwen bij langs... die echt gerestaureerd moesten worden. Het ergste vind ik nog... wat ik aangepakt heb, is allemaal opgeknapt... en de rest is allemaal nog oude troep.
1: Mm-hmm.
2: En ze hebben hem gewoon gezegd van in één keer halverwege de rit... Henny, dan en dan moet je klaar wezen. Ja, dat kon niet. Ik was geld nodig. Die erfpaar moest verlengd worden.
1: Ja, maar goed, u was in 2012 min of meer begonnen met de plannen... en we zitten nu in 2026. Ze zeiden nou, in 2025 moet het uiterlijk klaar zijn. Dat heeft u niet gehaald.
2: Nee, maar dat hebben ze me een half jaar van tevoren verteld, hè? Of drie kwart jaar.
1: Ja. Wat wilde u, kunt u nou eens uitleggen, wat was nou uw droom? Wat wilde u daar nou maken?
2: Heel mooi, gezellig familiepark. Heel breed, Rivoli, van theater, restaurants, kroegen, maar ook reuzenraad, achtbaan, schaatsen. Ja, van alles, volghuis. Ja, helemaal compleet, ja, gigantisch.
1: Ja, ik zie u in die documentaire, u struint ook... plekken af, volgens mij in Duitsland, als ik me goed herinner... waar dan weer hele gekke poppen staan die zeggen... die koop ik ook even op, dit erbij, dat erbij.
2: Ja, dat ben ik, ja.
1: U bent
2: een unieke tentbouw in Rotterdam. Ja. Een paradepaadje, ik bedoel...
1: Maar ja. U tekent op een oude krant, bij wijze van spreken... de plannetjes uit, hè, zag ik.
2: Klopt, ja.
1: Ja, zo bent u. Kunnen mensen goed met u samenwerken? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld als je iets wil maken... wat 100 meter hoog is of 50 meter hoog.
2: Ja, maar als je niet met mensen samen kunt werken, kun je het ook niet bouwen.
1: Ja.
2: Ja, want ik ben geen man, ik ben alleen maar denker. Ik heb geen hamer, ik heb geen tank. Ik ben alleen bedenker. En dan... mensen moeten het uitvoeren. En dan ga je met elkaar dat iets moois van maken.
1: Maar...
2: en mensen voegen wat toe.
1: Ja. Want u bent iemand, zei u nu ook niet in de documentaire... dat u niet goed kunt lezen en niet goed kunt schrijven?
2: Oh, nee, ik ben dyslexie, ja.
1: Ja.
2: Ja, ik heb nog nooit een boek gelezen.
1: Nee.
2: Maar...
1: ja. Is dat lastig, geweest? In uw werk moet dat heel lastig zijn, want het is technisch werk ook. Toch?
2: Ja, maar, nee, ik denk niet. Ik bedoel, ik kon echt me uit creatief. Als kunstenaar kon ik me daar helemaal presenteren. Ik bedoel, echt uniek. Ja, wat moet ik ervoor zeggen? Je moet zien, zeg ik altijd.
1: Ja, Ik ben er geweest hoor, een keer. Ik ben stiekem, ik woon in Rotterdam. De hek stond een keer open. Heb ik daar een rondje gemaakt.
2: Ja, vond maar, het, maakt op, boven geweest?
1: Maakt op mij? Nee, niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou gevaarlijk zijn. Maar het viel mij op. Het was ook slecht weer hoor. Het regen. Ik dacht, goh, vond het wel een troosteloze bende eigenlijk.
2: Ja, dat is troosteloos. Ja. Vooral in de bouw natuurlijk. Maar u had even naar Amersklap, had u van alles laten zien op het dek. Want dat is het probleem. Van buitenaf zie je niks. Ja.
1: Waar had u mij mee naartoe genomen? Wat had u mij laten
2: zien? Ik had u theater laten zien. Wanneer de bowling helemaal in maritieme sfeer. Een spookhuis. Ja, er is zoveel te beleven.
1: Ja. U heeft, om dat af te maken... u bent zelf misschien niet heel handig, weet ik eigenlijk niet... maar u hebt personeel voor nodig. Waar kwam dat vandaan?
2: Dat kwam overal weg. Vanuit Slagharenveel, van mijn bedrijven. Die hebben veel aangewerkt. En mensen uit Rotterdam. Maar ook Polen heb ik erop gezet. Want om goede vakmensen te vinden, dat is een ramp in Nederland tommelijk geworden.
1: Mm-hmm.
2: Maar met elkaar. Ik heb een Spanjaard, maar met elkaar, het was een familie.
1: Oh,
2: dat
1: ja?
2: zie je ook in de film. Ik bedoel, we zijn een familie. Hè? We gewoon met allemaal buitenlanders en Nederlanders hebben we dit opgebouwd.
1: Ja. Hoeveel mensen had u in dienst?
2: Ik heb totaal 2500 man in dienst gehad.
1: 2500?
2: Ja. Ja, totaal heb ik gehad.
1: En die in
2: heb
1: al die zelf, jaren? Ja.
2: Ja, die heb ik zelf gekweekt. Dus niet gekocht, maar opgebouwd. Ik had nu zo'n beetje, met Rotterdam, zo'n beetje 60 mensen aan het werk.
1: Ja.
2: Gemiddeld zo per jaar, hè, ongeveer. Dan was het een keer wat hoger en dan wat lager. Lag ook aan hoe de centen binnen kwamen.
1: Ja, ik zag ook dat er mensen in campers sliepen, hè, op dat terrein zelf.
2: Ja, ja, ja,
1: toen dacht ik wel van, poeh, dat is wel misschien niet altijd ideaal. Kan dat wel?
2: Nou ja, als u dat zegt, die Spanjaard die vond dat prachtig. Die ging elke keer 3 weken naar huis toe, een week. En 3 weken was hij hier. Ja, genoeg, want hij had een goede douche en alles had ik. Hè. Ik bedoel, het is niet zo. Hij sliep alleen in die camper en de rest.
1: Ja.
2: En hadden we een keuken, alles erbij op, er en aan.
1: Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want het failliet, er is weer een nieuwe eigenaar, denk ik.
2: Ja.
1: Die neemt het dan over en die probeert daar toch nog steeds een pretpark van te maken in Hartje Rotterdam.
2: Ja, een pretpark, een speelpark. Een speel. Hij wil alle attracties eraf gooien. Dus attracties van 1 miljoen, die wil hij gewoon in schrot gooien. En hij wil er gewoon spelen maken, dus springkussens en een beetje spelen voor de kinderen. Ja, ja. Ik weet verder ook niet hoor. Want,
1: nee. En wat gaat u nu doen? Want u zit nu letterlijk thuis, denk ik.
2: Ik zit nu thuis, ja.
1: Ja. Wat moet u nu? Want dit was uw laatste droom.
2: Ja, nou ja, mijn droom, maar ik heb nog wel meer droom. Maar ik moet die droom wel kunnen verwezenlijken. Moet je wel geld hebben, hè?
1: Ja.
2: En hoe ver gaat men? Je moet zo zien. Ik heb in Slagharen allemaal onroerend goed staan. Heb ik verkocht of verhuurd aan personeel voor bedrijven. Ik heb bedrijven overgedaan aan personeel. Ja. Dus wat doe je? Die jongens laat je lage huur betalen. Ja, waarom zal ik die jongens straffen met hoge huur? Maar als je lage huur krijgt, zijn de panden ook minder waard. Ja.
1: Maar nou, betekent dat nu dat u een beetje aan de grond zit?
2: Nou ja, dat kunnen we zeggen, ja.
1: Ja. Moet u uw huis uit?
2: Ik weet niet, morgen week weer meer.
1: Want?
2: Nou ja, ze pakken mijn privé ook aan. Die lui die grijpen alles wat ze grijpen kunnen. En dan zeg je, zoals die boeterenten, dat is voor hun allemaal netto geld, hè?
1: Ja, u woont goed trouwens, zag ik in de film.
2: Ja, ik moet zeker goed.
1: Ja.
2: Ik bedoel, daar heb ik ook voor gewerkt. Ik bedoel, ik ben dag en nacht, ik ben 76, maar ik ben nog steeds bezig. Hè?
1: Ja.
2: Het is niet zo dat ik in Zwitserland of in Spanje huis heb, of dit of dat. Ik ben gewoon een man die...
1: Eén ding is zeker, meneer Van der Most, Rivoli is niet meer van u. U laat dat lopen, het is voorbij. Faillietverklaring. Van der Most zit thuis en... hoe het verder moet, weet niemand. Hè?
2: Nee.
1: Ik wens u het allerbeste. Morgen is Pretpark Henny te zien. Een film geregisseerd door Max Ploeg. 8:55 volgens mij bij BNN Varen te zien op NPO 2. Het gaat er goed.
2: Ja, dankjewel.
1: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip en ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1. Human.
1: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze IJsselgangers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: AI.
7: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Radio West.

Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl. Het aftellen begint op Eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek. Natuurlijk op Radio West.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie. Spreek je eigen jingle in.
5: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
6: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
7: Tot dan!

0: aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Hoi, ik ben Reinoud Roemer. En dit jaar met alle plezier ambassadeur van You Win Again. Midden jaren 80 een geheide hit van de Bee Gees. Het tempo, het ritme, de beat. Het wordt helemaal bepaald door het geluid van luid gestamp op heipaden. Stem of stamp You Win Again de eeuwige roemlijst in. En deze roemer zal je eeuwig dankbaar zijn.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen.